Het is de lucht achter uw roer. Het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster en de Westpoor langs de diek. Het ben de meuns en de moon. Het ben de kerken en de beum. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pien of Zeum. Dat is mijn land, mijn hoge land. Het is de lucht achter de rozen, het is het torentje van Spiek. Het is de weg van Lange naar Klooster en de Westpolen langs de diek. Het ben de muns, ben de moon, het ben de kerken en de beun. Het is het land waar ik als kind nog niks begreep van Pinozeum. Het ben de muns, het ben de beun. Het is een doeventillende stroot, het is een oude bakkerij. Het ben de grote boomklootsen, van waar we mosken zo naar mij. Het is de waait, het is de hoven, het is het koolzoot in de blauw. Het is de horizon bij Ronen, vlak noorden dunne bui. Dat is Milaan.

Het is een mooi oom, de maai, een kou huisdoek nekt in geluid. Ik heb voor het eerst een mooie keer en vuil de vonk van die naad. De wilde plan die ik haal, komt zeker niks meer van terecht. Totdat de nacht van het hoge land.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord-app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 3 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Gil. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Gil speelde vanaf 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swap noemt Gil een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Gil overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Er zijn vorig jaar wereldwijd meer kinderen gevaccineerd dan de jaren ervoor, blijkt uit cijfers van UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar de eerste dosis van de DTP-prik tegen difterie, tetanus en polio. Het gaat om zo'n 110 miljoen kinderen, 116 miljoen kinderen. Het aantal ingeënte kinderen is nog wel altijd lager dan in 2019 voor de coronapandemie. UNICEF ziet dat vooral kinderen in conflictgebieden geen toegang tot vaccinaties hebben. Ook ziet de organisatie dat de desinformatie over vaccineren toeneemt. De grens tussen Gibraltar en Spanje is sinds middernacht na meer dan een eeuw open. Gibraltar is een Britse overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Na de Brexit werd het een officiële douanegrens, maar vorig jaar werd afgesproken dat Gibraltar bij de Schengenzone komt. Dagelijks steken zo'n 15.000 forensen de grens over. Vaak moesten ze lang wachten. Een door staalslakken vervuild terrein in Velzen-Noord wordt gesaneerd. Een plan van Tata Steel is door de Omgevingsdienst goedgekeurd. Op het terrein in Velzen-Noord lagen jarenlang staalslakken opgeslagen, een restproduct van de staalproductie. Schadelijke stoffen zijn daar in de bodem terechtgekomen. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm bij 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avrotros-serie Flikken Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikken Rotterdam enorm geschrokken is. Hij noemt Geel een markante, eigenwijze en eigenzinnige acteur die van niets iets kon maken. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. In de Verenigde Staten is op dit moment een uitbraak van een darmparasiet die ernstige diarree kan veroorzaken. Meer dan 7000 mensen in 30 staten zijn al ziek geworden. Mensen kunnen de parasiet binnenkrijgen via vervuild water of besmet voedsel. Vooral in de staat Michigan zijn veel gevallen gemeld. Daar is besmette sla mogelijk de oorzaak. Gezondheidsorganisaties adviseren Amerikanen om hun groenten en fruit eerst goed te wassen. Het weer is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt dan 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

we do.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 5 uur.
3: Levi van Eck met het NOS Journaal. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Ook begint de douane op Schiphol een proef met speciale scanners die koffers met sigaretten kunnen herkennen. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid veel belastinggeld mis. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de wallen en kwamen in actie. Volgens het parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Na meer dan een eeuw is er een eind gekomen aan de grenscontroles tussen Gibraltar en Spanje. Sinds middernacht worden bezoekers op de grens niet meer gecontroleerd. Gibraltar is een Brits overzees gebiedsdeel dat vastzit aan Spanje. Sinds de Brexit in 2016 was er discussie over de grens. Vorig jaar spraken de EU, Spanje en het VK af dat Gibraltar bij de Schengenzone komt en mensen dus vrij kunnen reizen. Door de verandering komt er een einde aan de vaak lange wachttijd voor de 15.000 forensen die dagelijks de grens overgaan. Het weer, het is overwegend helder en droog bij 15 tot 20 graden. Overdag opnieuw zonnig en warm, het wordt 24 tot 30 graden en er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avro Tros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde sinds 2016 in de Avro Tros-serie Flikker Rotterdam. 2 weken geleden was de laatste draaidag van het 9e en laatste seizoen. Acteur en regisseur Martin Swaap zegt dat de cast en crew van Flikker Rotterdam enorm geschrokken is. Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. In de eerste helft van dit jaar heeft de douane ruim 100 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Daarover is in Nederland dus geen belasting betaald. Door de hoge Nederlandse accijns is tabak een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden, zegt de douane. Daarom gaat de dienst actiever controleren op tabaksfraude, vooral in de Rotterdamse haven en op Schiphol. Vannacht waren er opnieuw over en weer aanvallen tussen de VS en Iran. In Kuwait en Bahrein zijn Amerikaanse wapenopslagplaatsen geraakt. De VS zegt dat het tientallen militaire doelen in Iran heeft aangevallen vlakbij de straat van Hormuz. President Trump dreigt met aanvallen op elektriciteitscentrales en bruggen als Iran niet aan de onderhandelingstafel komt. Wereldwijd zijn er vorig jaar meer kinderen ingeënt dan de jaren ervoor, melden UNICEF en Wereldgezondheidsorganisatie WHO. 90% van de kinderen kreeg vorig jaar een eerste DTP-prik. Toch worden nog altijd niet zoveel kinderen gevaccineerd als voor de coronaperiode. Vooral voor kinderen in conflictgebieden zijn er steeds minder vaccins beschikbaar, zegt UNICEF. En Spanje heeft zich gisteravond overtuigend geplaatst voor de finale van het WK voetbal. De Spanjaarden waren in de halve finale te sterk voor Frankrijk. Het werd 2-0. Vanavond is de tweede halve finale tussen Argentinië en Engeland. De winnaar daarvan neemt het zondag in de finale dus op tegen Spanje. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
4: En om 6:02 krijgen natuurlijk ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
5: Goedemorgen. De nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel gaat vandaag open. Hier kunnen asielzoekers terecht die nog geen opvangplek hebben. Ze worden gehuisvest in een voormalig kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. En in de gemeente Oldambt bedraagt het verschil tussen een volle tank bij de goedkoopste en de duurste benzinepomp €24,40. Daarmee staat Oldambt bovenaan de lijst met grootste landelijke prijsverschillen. Meer nieuws om 6:30.
6: Joehoe!
2: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
1: Met Stefan Koster.
4: Goedemorgen en fijn dat je erbij bent aan het begin van woensdag 15 juli. De dag beginnen we goed hoor met heerlijke muziek van Phil Collins.

0: Ja, het was alweer 6:07. Phil Collins hoorde je op Noord in de ochtendploeg. Goedemorgen allemaal. Ja, dat zeg ik natuurlijk niet alleen tegen jou, maar ook tegen Sergej en Fleur. Fijn dat jullie er weer zijn.
1: Goedemorgen.
2: Hallo, goedemorgen.
0: Je hebt met goede benen uit bed gestapt.
2: Ja, zeker.
0: Ah, mooi.
2: Mij wel.
0: Ja, dat klinkt nog niet heel vrolijk.
2: Ja, dat laat ik maar. Nee, dat mogen jullie beoordelen.
0: Oké, nou dan komen we straks eventjes op terug. Eerst was die dag van vandaag, want vandaag net als gisteren flink wat zon. In de loop van de dag komt er wat bewolking met een meest matige noordoostenwind. Wordt het 25, 26, 27, misschien wel 28 graden. In de avond en nacht koelt het dan wel gelukkig af naar 16 tot 17 graden. Zijn jullie er al klaar mee met die warmte?
1: Nee. Hey,
2: dit is ook wel prima te doen.
1: Ik vind het ook wel goed te doen.
0: Ja. Tot nu toe nog wel, ja. Ja, hoe anders was dat een paar weken geleden, hé?
2: Ja, toen was het
0: als je richting de 40 graden, ja, dat was veel en veel te warm.
1: Ja.
0: Gisteravond zat ik eventjes naar het NOS-journaal te kijken. Dat is ook vaste prik bij mij thuis. Ja, toen zag ik iets voorbij komen over zomerkampen. Dat steeds meer jeugd daar naartoe wil. Hebben jullie dat vroeger gehad? Echt zo'n zomerkamp, zo'n speelweek?
2: Oh, ja, nee, zomerkamp met ja, padvinders.
0: Oh ja, dat heb je wel. Nou, hoe was dat?
2: Ja, ik vond dat verschrikkelijk.
0: Oh, geen mooie herinneringen aan?
2: Nee, maar dat komt. Ik moest van mijn moeder ergens op. Dus of op een sport of dit. Nou ja, mijn broer die zat op scouting. Dus toen ging ik dat ook maar doen. Maar ja, ik had natuurlijk heel erg last van heimwee en dat soort dingen. Dus nee, die zomerkampen, dat is niet helemaal mijn ding geweest. Elk jaar weer.
0: Ja, wat triest eigenlijk. Ja, als ik je dat zo hoor.
2: Ja, hè?
0: Ja. Ja. Fleur, jij vroeger een zomerkamp? Of,
1: Nooit gedaan. Ik kan me het Huttendorp herinneren. Oh ja. Dat is natuurlijk niet echt een kamp, maar dat deed je dan één of twee paar dagen.
0: Ja?
1: Ja, dat vond ik wel heel leuk.
0: Nou, bij verschillende zomerkampen voor kinderen dan staan ze onder druk door een tekort aan vrijwilligers. Bij sommige organisaties is namelijk het tekort zo groot dat activiteiten niet doorgaan. Dat blijkt uit de rondgang van de NOS. Ja, en deze organisator van zomerkamp in Arnhem moet dan ook vaak nee verkopen aan ouders die hun kinderen opgeven voor het bouwen van bijvoorbeeld hutten inderdaad.
3: Op een gegeven moment is het vol, hè? We hebben een teller. En dan krijg ik mailtjes van, gewoon mijn kind wil toch graag een hutten bouwen. We kunnen niet opgeven, nou dan moet ik dat uitleggen. En dan zeg ik gewoon, ja, we hebben gewoon te weinig vrijwilligers. Maar als u een weekje komt helpen, dan kunnen wij weer extra kinderen toelaten. Ja, dat is dan ook weer niet de bedoeling.
0: Ja, sneu eigenlijk, hè, dat ze dan nee moeten verkopen.
2: Ja.
0: Ja, want uit hetzelfde bericht bleek, wat je ook kunt lezen op nos.nl, dat steeds minder kinderen dan ook op vakantie gaan. Ja, dan wil je toch wel dat ze iets leuks te doen hebben in al die weken dat ze zomervakantie hebben.
2: Ja.
0: Dan kunnen ze toch niet daartoe. Nou was dit in Arnhem. Ik vroeg me af, zou dat hier ook spelen?
2: Ja, nou ja, we hebben in Noord- en Ommeland zaterdag iemand gebeld over de spelweek in Beijum.
0: Ja, er zijn meerdere inderdaad in onze provincie.
2: En er wordt inderdaad ook gezegd van, nou, als we niet 10 à 15 vrijwilligers erbij krijgen, dan kan het wel heel erg moeilijk gaan worden dit jaar.
0: Nou, speelt het ook bij jouw speelweek? Laat het ons even weten via de app van Noord 050-3188-288. Je kan over elk onderwerp altijd met ons meepraten. Je mag natuurlijk ook altijd even het nummer opslaan, zodat je later mee kunt doen aan spelletjes. Bij de top 3 hebben we nog je hulp nodig.
2: Of onze goede morgen wensen. Dan kunnen we jou ook weer een goede morgen wensen.
0: Zo is het, ja. En spreek het ook gerust in.
4: Ja. Is elke nooit al langs de prikklok geweest?
0: Ach nee.
2: Goed dat je het zegt.
0: Ja, nou, wat fijn dat je even hebt. Zo, bij deze ingecheckt. Gaan we nog even kijken naar het WK voetbal. Heb je het gevolgd, Sergej, gisteravond? Spannend,
2: ja,
0: hè?
2: Spanje, hè? Ja.
0: Ja, 2-0 gewonnen van Frankrijk.
2: Ja.
0: Ja, die sterspelers van Frankrijk konden het niet waarmaken. Dat betekent dat de eerste finalist bekend is voor aankomende zondag. Spanje staat in ieder geval op het affiche. Wie ernaast komt staan, dat weten we vanavond. Want dan speelt Engeland tegen Argentinië. Ja, wat gaat er nog meer gebeuren dan vandaag? Nou, wat dacht je van rondje zomer? Leuk, hè?
2: We zijn alweer op de helft van week 2.
0: Och, ja, als je het zo vertelt, dan klinkt het ook weer zo sneu. Maar we hebben gelukkig gewoon nog een helft te gaan.
2: Ja.
0: Maartje en Joyce die stappen natuurlijk om 10:00 weer aan boord van die prachtige boot. Dat doen ze in Winneweer. En dan varen ze uiteindelijk richting Ten Post. En vervolgens slaan ze rechtsaf naar Stedum.
2: Kijk.
0: En ik weet, in Stedum, daar word je gewoon met open armen ontvangen.
5: Ja, welkom. Kopje koffie?
6: Lekker, man. Koffie.

0: echt een artiest van nu, hè. Hij scoort momenteel hit na hit. Deze Teddy Swims, Mr. Know-It-All.
1: Dit is
0: De Vroege Vogel. En die luistert naar de naam Maria Dam uit Buitenpolst. Goedemorgen.
2: Goedemorgen, meneer Kostes. Hallo.
0: Goedemorgen. Ja, normaal gesproken bellen wij mensen wakker rond die tijdstip. Maar dat was bij jou niet nodig, want je bent al een tijdje onderweg, hè?
2: Ik was al wakker, ja. Ik moest om 2:30 beginnen deze keer.
0: Och,
2: verschilt bij mij steeds.
0: Sta je dan ook met plezier op om 2:30? Of is dat ook heel zwaar?
2: Nou, ja, ik heb vannacht op de bank geslapen. Dat komt eigenlijk bijna nooit voor.
0: Had je ruzie
2: ik
0: thuis?
2: Ik kan altijd goed slapen, maar... Nee, okay, dat niet echt. Okay. Ja, met een mug in de kamer.
0: Okay.
2: Nee, het was warm. Ik denk, nou, ik ga naar de airco toe, hoor. Want dit wordt niet. Maar daarna, ja, dan ging de wekker wel een beetje vroeg, ja.
0: Ja, dat kan ik me voorstellen. Dan ga je naar je werk, want jij bent chauffeur, hè?
2: Ja, klopt.
0: Ja, want wat vervoer je?
2: Kippetjes.
0: Kippetjes, kijk.
2: Levende kippetjes, ja.
0: Ja, en ja, dat moet natuurlijk ook vroeg, hè? Dat kan natuurlijk niet opeens van de dag.
2: Ja. Nee, als het heel warm is, dan is dat niet zo fijn voor de beesten. Maar dan mogen we ook wel doorrijden. Als we in de file terechtkomen of zo, dan vorige keer, toen het zo warm was, had een collega die kreeg begeleiding, omdat hij... in de hitte stilstaan, hè. Dat is niet zo best voor de beestjes. Dus.
0: Nee, dat kan natuurlijk.
2: Dat is wel mooi geregeld dan met Rijkswaterstaat, geloof ik, komt er dan bij, ja.
0: Oh, dat wist ik helemaal niet. Ja, inderdaad, nu je dat zo allemaal uitlegt. Heel logisch eigenlijk ook.
2: Ja, zeker, ja. Zo nou over mag, liever niet natuurlijk, maar het kan eens mooi dat het zo opgelost wordt.
0: Zo is het. Ja, op dit moment dus onderweg, waar rij je ongeveer?
2: Ik ben nu, komt naar Noordhoorn, een klein plaatsje Engden bij Noordhoorn.
0: Bij ons oostenburen.
2: Ik ga richting Emmen.
0: Ja.
2: Ja, Duitsland, ja.
0: Ah, wat goed. En het is nog lekker rustig op de weg. Gewoon lekker doorrijden, ja, dat is heerlijk, hè, lijkt me.
2: Ja, dat is wel prettig, ja. Ja. En ze zijn wel overal bezig met de weg, trouwens. Dat, het hoort erbij. Hebben we weer mooie wegen van straks.
0: Dat zeker, ja. En zeker als je in Duitsland rijdt, daar zijn ze volgens mij altijd bezig met de weg.
2: Maar ja, Duitsland heeft wel goede wegen. Beter dan België, maar dan kom ik gelukkig niet zo vaak.
0: Kijk, dat scheelt dan weer. Druk onderweg dus, maar dat betekent ook dat jij nog geen vakantie hebt. Zijn er wel plannen in de maak?
2: We waren in februari al naar Miami geweest.
0: Oh, lekker.
2: Dus een grote vakantie wordt het niet, maar wel dagjes weg. En naar zaterdag gaan wij naar André Rieu in Maastricht.
0: Oh, op het Vrijthof.
2: Ja.
0: Oh, wat tof.
2: Daar wil zin in, ja.
0: Ja, dat kan ik me heel goed voorstellen, ja. En dat is ook
2: moet
0: nog
2: een hele happening zijn.
0: Ja, en ik heb begrepen, dat is ook nog een bijzondere dag voor jullie.
2: Die zaterdag, ja. Dan zijn we 7 jaar getrouwd.
3: Gefeliciteerd!
0: Alvast van harte.
2: Ja, dank je, ja.
0: Volgens mij
2: dat is een mooie combinatie, hè.
0: Ja, volgens mij kun je het niet mooier vieren dan samen naar André Rieu gaan. Wordt er nog op een andere manier bij stilgestaan dat jullie 7 jaar getrouwd zijn?
2: Nee, eigenlijk vieren we het ook eigenlijk nooit, hoor. Het is, we krijgen wel eens een bloemetje van de kinderen, dat is altijd wel heel lief. Maar voor ons samen, ja, we zeggen tegen elkaar van... Hey, we houden het al zo lang bij elkaar uit, knap.
0: Nou, geweldig. Heel veel plezier aankomend weekend bij André Rieu. Maakt er een mooie trouwdag van. En natuurlijk werkt ze vandaag Maria Dam uit Buitenpolst.
1: De Vroege Vogel. Mm.

0: Show.
1: Ja, leuk hè. Het Gronings Goud van deze week. René Beverwijk, gaat het night altijd zo. Ja, en zometeen het laatste nieuws uit de stad en Ommeland krijg je van Fleur. Maar eerst gaan we even kijken buiten onze provinciegrenzen. Ze gaat de douane extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in ons land is de smokkel van tabak volgens de douane een belangrijk verdienmodel voor criminelen geworden. En daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Door de smokkel van sigaretten loopt de overheid namelijk veel belastinggeld mis.
2: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
1: Ja, de meeste sigaretten komen uit het Midden-Oosten en Oost-Europa en komen dan via de Rotterdamse haven en Schiphol ons land in. Acteur Kees Gil is plotseling overleden aan een hartstilstand. Hij brak door in 2004 met de film Simon, waar hij een stoere drugsdealer speelde. Hij werd daarvoor beloond met een gouden kalf voor beste acteur.
3: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen. Ik wil Ron Schuitema bedanken, mijn gabbertje, zonder wie ik het heel moeilijk vind voor te stellen hoe ik deze rol ooit had moeten spelen. En mijn vriend Marcel. Ik had graag gezien dat Marcel ook genomineerd was, want dan had ik van hem kunnen winnen.
1: Ja, verder speelde hij in de Scheepsjongens van Bontekoe, Baantje, Nieuwzeer en ook Flikker Rotterdam. Hij was ook een paar jaar de stem van RTL 5 en verschillende tv-programma's. Kees Gil was 61. In Frankrijk was dit WK misschien wel dé favoriet voor de titel, maar het verloor gisteren in de halve finales van Spanje. Het werd 2-0.
4: Frankrijk komt er niet vanaf. Fabien Ruiz en Rodri zorgen dat Spanje het balbezit heeft. Pedro Porro steekt dan naar binnen door de as Dani Olmo. Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
1: Ja, Spanje staat voor de tweede keer in de WK-finale. Ja, die andere keer die kunnen we ons allemaal nog als de dag van gisteren herinneren. En Spanje neemt dan zondag op tegen Engeland of Argentinië, want die halve finale wordt vanavond gespeeld. En zometeen al Noordnieuws van 6:30. En waar ga je ons over bijpraten, Fleur?
5: Grote prijsverschillen in onze provincie voor benzine. En waar is het verschil het grootst?
1: Dit en meer in Noordnieuws van 6:30. Naar muziek van Madcon.

0: Vrolijke muziek van Matt Kahn en Don't Worry. En daarmee is het ook al 6:30 geworden hier in Stad en Ommeland. Dit is het laatste nieuws en dan krijg je van Fleur Oostra.
1: Goedemorgen. De nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel gaat vandaag open. Hier kunnen asielzoekers terecht die nog geen opvangplek hebben. Ze worden gehuisvest in een voormalig kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt dat de mensen hier beschikken over wifi, water en stroom. Alleen mensen die zich bij het COA hebben gemeld krijgen toegang tot het pand. De opvang is bedoeld voor 80 tot 120 mensen en in de avond worden zij per bus overgebracht naar de nachtopvang die nu in Nieuwe Pekela is. Patricia Gjaltema stopt als directeur van de Gjaltema Groep. De leiding van het stijgerbouwbedrijf in Groningen komt in handen van de Limburgse stijgerbouwer LSB Groep. Patricia Gjaltema blijft vanuit de familie als adviseur aan het bedrijf verbonden. Maar nu zij haar directiezetel verlaat, doet de familie Gjaltema nog een stapje verder terug uit de onderneming. Het bedrijf gaat met twee andere stijgerbouwers verder. Het Martini ziekenhuis in Stad voerde vorig jaar de meeste operaties aan de endeldarm uit van heel Nederland. Dat deden ze ook nog eens met minder complicaties dan het landelijk gemiddelde. Chirurg Bastiaan Pultrum is trots op deze cijfers.
2: Ja, mensen beseffen dat niet. En de druppel was eigenlijk dat je toch ook wel eens van andere chirurgen in de landen hoort van nou ja, wat werk je dan in Groningen? Nou, dan hebben ze het idee van dat doe je vast heel weinig operaties. Klein ziekenhuis, denken ze dan, klein streekziekenhuis. Terwijl het blijkt dat we dus het grootste ziekenhuis van Nederland zijn met qua endeldarmoperaties.
1: Het Martini ziekenhuis heeft vorig jaar 81 operaties uitgevoerd. En in de gemeente Oldambt bedraagt het verschil tussen een volle tank bij de goedkoopste en de duurste benzinepomp €24,40. Daarmee staat Oldambt bovenaan de lijst met grootste landelijke prijsverschillen, blijkt uit onderzoek van Independer. Oldambt is niet de enige Groninger gemeente in de top 10 met prijsverschillen aan de pomp. Groningen staat op plek 7. Het verschil bij een tankbeurt kan daar oplopen tot €20 bij een volle tank van 50 liter benzine. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Fleur, dankjewel. En zometeen praat Harmer je natuurlijk bij over het weer op deze woensdag.
3: De Ochtendploeg
4: met Stefan Kosters.
0: En natuurlijk blikken we ook even terug op ons lopend vuur van gisteren. Kinderen onder de 13 jaar horen niet thuis op social media. Dat was een stelling. Is een verbod de beste manier om jonge kinderen te beschermen? Nou, we gaan het er zo over hebben na Suzy Quatro en Chris Norman.

0: twee stemmen bij elkaar. Suzy Quatro en Chris Norman. Stumbling In hoorde je. Lopend vuur. Nou, kinderen onder de 13 jaar zouden geen toegang meer moeten hebben tot sociale media. Dat adviseren deskundigen aan de Europese Commissie. Volgens hen zijn platforms als TikTok, Instagram, Snapchat niet veilig genoeg voor jonge kinderen. En is de huidige minimumleeftijd van 13 jaar in de praktijk te makkelijk te omzeilen. Ja, vul je gewoon in dat je ouder bent en heb je al een account. Daarom pleiten ze voor een Europese leeftijdsgrens die ook daadwerkelijk wordt gehandhaafd. Nou, we vroegen ons gisteren af, hoe denk jij hierover? Is een verbod de beste manier om jongere kinderen te beschermen?
1: Wat een onzin, zegt Roelof. Maar dan vraag ik me eigenlijk af wat Roelof dan onzin vindt. De kinderen die onder de 13 jaar en op sociale media zitten. Of de hele discussie, of nou ja, noem het maar op. Dus ik weet het niet zo goed. Roelof, misschien kan je nog eventjes wat duidelijker uitleggen. Marcel de Haas vindt het allemaal lastig. Hij zegt, we kijken altijd naar de nieuwe wereld van deze generatie met de blik van de vorige generatie. Je moet rekening mee houden dat alles verandert. Dus ook de kinderen. Ouders moeten meer verantwoordelijkheid nemen en zelf ook weer het goede voorbeeld geven. Lastig ook voor ons die opgroeiden in een tijd waarin al deze media zijn ontstaan. Ja, en als hij naar zichzelf kijkt, dan merkt hij ook dat hij toch wel makkelijk zijn telefoon grijpt. Leg dat weg, ga opvoeden door te doen wat je wil dat je kinderen doen. Dus ja, geef het goede voorbeeld. Als je de commentaar op hebt, dan moet je ervoor zorgen dat jouw kinderen het anders doen.
0: Is ga lekker beetje, naar buiten misschien precies. Wel. Ja, het is ook heerlijk weer daarvoor.
1: Ja, leuk het bos in. Mooie hutten bouwen bijvoorbeeld, lekker erop uit. Kinderen onder de 13, maak daar maar 15 van, zegt Gea Piek. Die horen namelijk nog niet thuis op sociale media. De hersens die zijn nog niet in staat om te bepalen wat goed of fout is. Laten zich ook snel beïnvloeden. Daarom mag de leeftijd wat Gea betreft wel naar 15 en misschien nog wel hoger. Ze komt daar waarschijnlijk nog op terug. Anja die zegt, hoe kun je het voorkomen, aangezien kinderen van 3 al met een telefoon of tablet lopen. En als je dan nee zegt, worden ze boos of beginnen ze te gillen en te gieren. Zodat ze toch hun zin krijgen. Dus media voor jongeren beneden de 16 verbieden.
0: Nou, we hadden het toevallig daar gisteren ook al over. Ik snap het ook wel. Als je ouder bent en je hebt jonge kinderen. En dat je denkt van, oh, nou, ik moet toch echt eventjes de was doen. Of even dit, dan parkeer je de kinderen gewoon bij de tablet. Zoals wij natuurlijk vroeger gewoon voor de tv werden gezet.
1: Nou, wij mochten alleen in het weekend televisie kijken. Alleen op de zondagochtend.
0: Oh, naar Telekids.
1: Nee, we mochten ook niet naar de commerciële kijken. Nee, het klinkt allemaal heel streng. Nee, maar wij werden niet zo naar neergezet. Nee. Maar we hadden wel hobby's en zo.
0: Zoals?
1: Mijn broer die ging dan op sport. Ik was met oude radio's bezig en met oude troep.
0: Toen al?
1: Ja, ik was altijd wel een beetje bezig. Ja, ik wist me altijd goed te vermaken. Dus dat kan je kinderen misschien ook nog leren. Maar ja, dat kost allemaal wel tijd. Maar ja,
0: ja, dat is waar, ja.
1: Dat heb je dan met kinderen, hè? Dirk die heeft ook nog gereageerd en die vraagt zich ook af of het allemaal wel zin heeft te verbieden als de ouders de kinderen al op zo'n jonge leeftijd een telefoontje geven. Afijn, luister zelf maar even mee.
2: Hoe ik dat kijk, we zijn zo geboren met een telefoontje in handen. Ze zit in een ziekenhuis, baby wordt geboren en dan een telefoontje in handen, zo'n baby. De kinderen komen uit school uit en ze trekken op telefoon bij de kap en zitten de hele dag op de bank. Telefoontje doen, dit doen, dat doen, dit doen. Ze wil niet meer voetballen, ze wil niet meer vissen. Nee, jeugd zit de hele dag op telefoon en de hele dag niet doen.
1: Oh ja, vissen heb ik ook nog gedaan vaak met mijn opa. Dat kan je ook doen. Dan geef je de kinderen aan de grootouders en dan ga je zelf de was opvouwen.
0: Ja, dus zomaar wat suggesties van Sergej wat je zou kunnen doen als je nu onder de 13 bent. Want kinderen onder de 13 jaar horen niet thuis op social media. Ja, dat was niet alleen de stelling, Christen. Ook een ruime meerderheid van de Groningers is het daarmee eens. 94% zelfs.
3: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.

0: Muziek van Sophie Alice Baxter. Murder on the Dance Floor. Harma, goedemorgen.
1: Ja, goedemorgen.
0: Stel. Ging jij vroeger ook altijd helemaal los op de dansvloer? Of misschien nu nog wel?
1: Nou, iets minder, maar dat vond ik altijd mooi. Ja.
0: En was dat dan een vrije dans of had je echt
1: een stijldansen? Ja, nee, ik ben van de walsjes en dat soort dingen. Nee, dat is ook weer nice. En ook niet van de countryline dancing, maar gewoon een beetje...
0: Disco dansen.
1: Ach ja, dat.
0: Ja, ik zie het ook wel voor me. Mm-hmm. En in de tussentijd kijken we ook even naar de weerkaarten. Laten we gewoon doorgaan naar het volgende onderwerp, voordat ik een vraag terugkrijg van jou. Wat gaat het weer doen vandaag?
1: Nou ja, weinig verschil met gisteren, want op dit moment is de zon er al mooi bij. En dat werd ook meld vanuit Visvliet met 16,5 graden. Staat een zwakke noordelijke wind. Gisteren werd dikke 26 graden. De stad 14,5 graden op dit moment. Gisteren 28 graden. En het is onbewolkt. De barometer stand 23 millibar. En in roodschaal, de zon is er mooi bij. 15 kilometer zicht. 17,5 graden. Gisteren zo'n 15 uur de zon met 25 graden. En de verdampte zo'n 6 millimeter. Ja. Hier hebben we wat dat betreft ook te maken met droogte. Het zit hier zo gemiddeld onder de 64 tot 70 mm aan neerslachtige. Maar dat is nooit te vergelijken met het midden en zuiden van Nederland. Natuurlijk door ben de probleem echt groot. Nou, vervolg. Zon overgoot. En de wind die komt nu uit het noordoosten. Wordt meest motig met zo'n 23 graden op de Wadden. Tot 28 graden verder de provincie. En vanochtend weer vannacht vrij helder en rustig weer. 16 tot 19 graden als minimum. In Maan is de regen motig zon, maar er is ook bewolken. En een enkel buitje is ook nooit uit te sloten. Maar het zal allemaal niet zo vreselijk veel weten. En de temperatuur 22 tot 26 graden.
0: Harma, dankjewel. Het wordt heerlijk aangenaam dus vandaag. We gaan ervan genieten. Dat doen we ook van de muziek. Hier is André Hazes.

0: André Hazes, ik meen het. Ja, ik schrok net een beetje tijdens Noordnieuws. Want het verschil tussen de goedkoopste en de duurste benzinepomp in de gemeente Oldambt bedraagt bij een volle tank ruim 24 euro. Ontzettend veel geld. En daarmee staat Oldambt bovenaan de lijst met de grootste landelijke prijsverschillen. Blijkt ook allemaal uit onderzoek van Independer. Nou, verslaggever Frits Emmelkamp nam de proef op de som en ging in Winschoten langs verschillende benzinepompen.
1: Een volle tank benzine van 50 liter kost je bij dit tankstation 112,50 euro. Terwijl diezelfde 50 liter je bij dit tankstation nog geen 400 meter verderop 102 euro kost. Een verschil van ruim een tientje.
2: Ik ga altijd naar deze, dus altijd hierheen. Geen idee waarom, maar niet per se om die ene cent dat ik dan naar een andere ga.
1: Je hebt toevallig wel net de goedkoopste uitgekozen.
2: Nou, dat is puur toeval, want ik ga altijd hierheen.
1: Het gros van het wagenpark in onze provincie rijdt nog op brandstof. Vraag is natuurlijk of bestuurders door die hoge brandstofprijzen ook minder zijn gaan rijden.
3: Nee, weer in de nightmare om. Nee.
1: Hoor je er wel rekening met?
3: We gewoon wel nodig goedkoopste prijzen neer, dat wel.
1: Ja, er zit drie veren op een rietje. Kijk je dan ook welke van de veren het goedkoopste is?
3: Ja, we hebben een app op de telefoon. En dan gewoon we kijken, maar goedkoopste is er gewoon weer.
1: Let je ook op de brandstofprijzen?
4: Normaal wel, maar ik heb nu net mijn loon, dus dat komt nu goed.
1: Hier zitten er vier op een rijtje, vier tankstations. Denk je er dan ook om dat je de goedkoopste pakt?
4: Jawel, het is wel de moeite waard om toch even hier langs te gaan.
1: Hou je er nog een beetje rekening mee dat je de auto misschien af en toe laat staan?
4: Nee, eigenlijk niet. Want ik woon niet echt dicht in de buurt van mijn werk of ergens anders. Dus de auto is voor mij wel essentieel wat dat betreft.
1: Geen kilometer minder?
4: Nee, geen kilometer minder eigenlijk.
0: Ja, wij gaan hier ook zo verder over praten in een nieuw lopend vuur. Duitse muziek komt er ook nog aan van Nena. Maar nu eerst Zombieu, Dark Before the Dawn.

0: Nena, morgen 90 Loefballons. En zometeen hier het laatste nieuws uit Stad en Nommeland. Maar nu eerst het NOS Journaal met Dorien Bouwman. Radio
1: Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
2: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
3: Dit is Radio Noord.
1: Nu het nieuws van 7 uur.
4: Acteur Kees Geel is plotseling overleden. Hij was 61 jaar en is overleden aan een hartstilstand. Geel was onder meer bekend van rollen in Baantje en Flikker Rotterdam. Hij brak in 2004 door met zijn hoofdrol in de film Simon, waar hij een gouden kalf voor won.
5: Nou, het is dat ik zo keihard ben, anders zou ik zo kunnen huilen.
4: Daarnaast was Kees Geel een aantal jaar de stem van RTL 5 en meerdere tv-programma's. Bij Ter Apel opent vandaag een nieuwe dagopvang voor asielzoekers. Mensen hoeven dan niet meer buiten op het gras te wachten. De opvang komt in een leegstaand kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Er is water, stroom en wifi en er kunnen 80 tot 120 mensen terecht. Minister Van der Brink wil zoiets doen tegen de onrust rond het centrum. Ook is de omgeving van het aanmeldcentrum veiligheidsrisicogebied. De politie mag mensen dus preventief fouilleren. De Amsterdamse politie heeft gisteravond in en rond de Wallen een grote actie gehouden tegen mensenhandel. Er zijn meerdere mensen opgepakt, maar de politie zegt niet om hoeveel aanhoudingen het gaat. Agenten liepen met afgeschermde gezichten, stormrammen en speurhonden over de Wallen en kwamen in actie. Volgens het Parool werd er ook iemand aangehouden in een sportschool. Spanje heeft de finale van het WK voetbal bereikt. De Spanjaarden wonnen gisteren met 2-0 van Frankrijk door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro.
6: Dit is een kans voor Pedro Porro. Is het 2-0? Dit is 2-0. Pedro Porro, de rechtsback, kust het logo van Spanje en viert het met de bank die leegstroomt. 0-2 na nog geen uur spelen.
4: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale van dit WK. Het weer. Vandaag is het zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. Er waait een matige tot krachtige noordoostenwind. Later op de dag in het oosten kans op een onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: Dorien, dankjewel. Wij gaan door naar Fleur Oostra voor het laatste nieuws uit Stad en Ommeland. Goedemorgen.
7: Goedemorgen. Met 81 operaties vorig jaar voert het Martini ziekenhuis meer ingrepen tegen endeldarmkanker uit dan elk ander ziekenhuis in Nederland. Daarnaast blijkt uit landelijke cijfers dat het aantal ernstige complicaties in Groningen onder het gemiddelde ligt. En in de gemeente Oldambt bedraagt het verschil tussen een volle tank bij de goedkoopste en de duurste benzinepomp €24,40. Daarmee staat Oldambt bovenaan de lijst met grootste landelijke prijsverschillen. Meer nieuws om 19:30.
8: Hup, de tuin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
9: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
8: Wijzerweg, Groningen.
10: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
11: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
10: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
11: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
12: Advies van Anneke, wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
13: Oh nee, mam.
12: Dus advies van Anneke, kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
14: Radio Noord.
0: De ochtendploeg.
14: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen. Rij jij ook om voor goedkope benzine? Nou, we gaan het er zo over hebben in een nieuw lopend vuur. En muziek is er van Lenny Kravitz.

0: Lekker wakker worden met Lenny Kravitz op Noord. It ain't over till it's over. Bijna 7:09. Nogmaals een goedemorgen. Ja, een nieuwe werkdag misschien wel voor jou. Misschien heb je ook al vakantie. Ga je erop uit vandaag? Misschien ga je wel een dagje met de trein weg. Het zou allemaal zomaar kunnen. Zijn jullie een beetje treinreizigers eigenlijk?
1: Nee.
2: Nee. Nee. Nooit.
0: Nooit?
2: Nee, nooit.
0: Meld ons met de bus.
1: Ook niet meer.
0: Ja. Ook niet meer. Oh.
2: Soms.
0: Ja, ik wou jullie eigenlijk vragen naar jullie grootste ergernis in het OV. Maar als je nooit met de trein reist, dan heb je geen idee waarschijnlijk.
1: Nou, ja, nou, het duurt altijd zo lang.
0: Hoe bedoel je? Nou, ja, je moet er toch komen?
1: Ja, maar met de trein doe je er altijd veel langer over dan met de auto.
0: Oh, zo bedoel je? Ja, ja, ja.
1: Ja,
0: ja, dat snap
1: en met de bus ook. Je bent heel veel meer tijd kwijt.
0: En je bent afhankelijk van die tijden natuurlijk.
1: Ja, maar goed, wanneer je geen rijbewijs of auto hebt, ja, dan is dat natuurlijk een fantastische uitkomst. Maar ja, sinds ik het rijbewijs heb gehaald en een autootje heb, dan zie je me eigenlijk niet zoveel meer in het OV.
0: Nee, de grootste ergernis in het OV, dat is overigens vertraging. Snap ik op zich ook wel, dat is natuurlijk ook heel vervelend. Ergernis nummer 2, daar wordt wat aan gedaan. Namelijk dat je geen zitplek hebt.
1: Oh.
0: Ja, en dat zie je dan wel vaker. Ik heb ook wel eens een stapje de bus in en dan zit de bus half vol. En toch heb je geen plek.
1: Ja.
0: Denk je, hoe kan dat nou? Nou, de meeste mensen zetten dan hun tas, hun koffer, noem het allemaal maar wat.
1: Oh, ja.
0: Op een stoeltje naast zich.
1: Ja.
0: Ja, heel erg vervelend.
1: Ja.
0: Maar zeg je er dan wat van?
1: Ja.
0: Nee, dan ga je
2: natuurlijk. Nou, je kunt dat wel vriendelijk vragen. Ik ben natuurlijk wel met de trein geweest. Maar als het heel vol is, dan vragen mensen dat wel.
0: Ja, dan vraag je dat gewoon.
2: Ja, ook wel vragen.
0: Ja, op een of andere manier doe ik dat dan toch niet.
1: Nee, ik wacht dan toch ook eventjes of iemand het fatsoen op kan brengen.
0: Nou ja, dat
1: hij er zelf achter komt van ik moet mijn tas even wegzetten.
0: Ik denk eigenlijk
2: dat hoop je, ja.
0: Ja, dat is iemand die dan niet zo fatsoenlijk is. Daar wil ik ook niet naast zitten. Dat is een beetje mijn gevoel dan.
1: Ja.
0: In ieder geval, daar wordt wat aan gedaan. Want de tas die moet binnenkort op schoot in de trein of in de bagagerekken. Wordt allemaal verplicht en wordt ook op gecontroleerd. En je kunt dan ook een flinke boete krijgen als je dat niet doet.
1: Een boete zelfs?
0: Ja.
1: Zo.
0: Nou, wat mij betreft terecht bij deze. Dan iets anders waar jullie wel veel meer affiniteit mee hebben. Dat is het terras, gok ik zo.
2: Zeker.
0: Ja. U begint ook direct bij te glunderen. En dan bestel je van alles, wat lekkers. En dan komt aan het einde de rekening. En geef je dan ook fooi?
1: Nee.
2: Ja, ik geef altijd wel fooi.
0: Ja, hoe bereken je dat dan? Hoeveel je geeft?
2: Ja, ik doe er altijd gewoon een paar euro bij op.
0: Oh zo, gewoon even afronden naar een hoger bedrag.
2: Ja.
0: Is er ook wel eens voorgekomen dat dan de ober met een pinapparaat voor je staat. En dan zegt hij, nou mevrouw Oostra, dat wordt €18,50. En dat je dan eerst moet intoetsen op de pinautomaat hoeveel voor je wil geven.
2: Ja.
0: Verschrikkelijk.
2: Ja, vaak blijft hij dan ook nog even stil als hij dat bedrag noemt.
0: Ja.
2: Ja.
0: Ja, van nou, kom maar even met een paar extra centen.
1: Ongelooflijk.
0: Ja, en dan kun je dan zelf intoetsen nog van, nee, ik wil 5% voorgeven, 10%, 15%. Ja, en ik voel me er altijd zo bezwaard. Ja,
1: dat heb ik nog nooit meegemaakt.
0: Oh, dan kun je drukken op, ik wil geen voorgeven, maar dan voel ik me altijd zo bezwaard als iemand er dan naast staat. Ja, nou goed.
1: Ja, nee, ik doe dat niet. Ik was met de middelbare school een keer in Wenen. En daar schijnt het helemaal gebruikelijk te zijn. Komen ze met de rekening en dan tellen ze er zelf al een paar euro bij op. Van fooi. Toen zei ik, ik heb niet genoeg teruggekregen. Nou, was die man heel erg bijna boos dat ik daarom vroeg.
0: Gekeerd.
1: Ja, en toen kreeg ik wat terug, maar het was nog niet genoeg. Toen heb ik een asbak meegenomen. Het is inmiddels verjaard, daarom kan ik het vertellen.
0: Goed, nou, in ieder geval, het zorgt voor fikse ergernissen bij velen. Hè? De gebedel om fooi.
1: Ja.
0: Dan de dag van vandaag. Flink wat zon natuurlijk. Je gaat het zo merken als je naar buiten gaat. In de loop van de dag wel wat bewolking. En het wordt heerlijk aangenaam. 25, 26, misschien wel 27 of heerlijk. 28 graden. Dat is goed nieuws voor de dames die straks op pad gaan. Namelijk Maartje en Joyce voor een nieuwe aflevering van Rondje Zummer. Stappen ze in de boot bij Winneweer. Varen ze richting Ten Post en uiteindelijk slaan ze dan nog eventjes rechtsaf. Is dat bakboord of stuurboord? Dat weet ik eigenlijk.
1: Rechts is stuurboord.
0: Maar dan gaan ze via stuurboord naar Stede. Allemaal te volgen op TV Noord vanaf 10 uur. En nu muziek op Noord van...

0: Aankomende zondag is dit een van de artiesten die gaat optreden bij de halftime show bij het WK voetbal. Madonna, en misschien doet ze deze ook wel, Into the Groove.
1: Lopend vuur.
0: Ja, we gaan het hebben over een nieuwe stelling, want een volle tank kan tientallen euro's schelen. Uit onderzoek van Independer blijkt dat het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste pomp, bijvoorbeeld in de gemeente Oldambt, kan oplopen tot bijna 24 euro voor een volle tank. Het is nogal wat. Ook in andere Groningse gemeenten lopen de verschillen flink uiteen. Nou, bij ons op de site rtvnoord.nl lees je daar nog veel meer over. Ja, voor automobilisten kan het dus lonen om even verder te rijden, hè, voor goedkopere brandstof. Tegelijkertijd zijn er ook mensen die vooral kiezen voor gemak. Ja, en tanken ze gewoon waar ze toevallig langskomen. We vragen ons af, wat doe jij? Zoek jij altijd de goedkoopste pomp op?
2: Nee, niet altijd. Nee, ik heb eentje heel dichtbij, dus dan ga je daar toch snel naartoe.
0: Dat is maar, toch wel makkelijk, hè?
2: Ja, maar heel af en toe, er is ook een groothandel, ik mag de naam niet noemen, die heeft ook een goedkope pomp.
0: Dus jij weet wel waar de goedkoopste benzine te krijgen is. Dat is in ieder geval fijn.
3: Ja, ik let er ook vaak wel op, ja.
0: Ja, rij je er ook speciaal voor om?
3: Nee, dat niet. Maar ik weet wel, als ik dan bijvoorbeeld daar en daar heen moet, dan denk ik ook, ja, dan is die pomp. Nou, dan rijd ik even daar langs. En dat doe ik dan wel bewust om daar dan te tanken, ja.
0: Rij je dan ook wel eens naar Duitsland voor goedkope benzine?
3: Nee, dat heb ik nog niet gedaan.
0: Nog niet gedaan. Ja, wat ik zelf eigenlijk altijd heb, ik kom volgens mij langs 4 of 5 tankstations als ik naar het werk toe rij. Dan kijk ik op de heenweg altijd even van, goh, nou, het is hier zo duur. Oh, nee, die vorige die was nog goedkoper. Nou, dan op de terugweg weet ik precies waar ik moet tanken.
3: Ja, wat slim.
0: Ja, ja. Goed, hè? Ik zoek altijd het goedkoopste tankstation op. Dat is onze stelling van vandaag.
3: Ja, we zijn benieuwd hoe we dat met elkaar doen in de provincie. Laat het ons weten hoe jij het in elk geval doet. 050-3188-288. Bellen of appen allemaal op hetzelfde nummer. En het lopend vuur is natuurlijk ook nu weer terug te vinden op de Facebookpagina van Radio Noord. Vergeet ook niet te stemmen. Dat kan natuurlijk via de app en de site.
0: En als je stemt, dan zie ik een tussenstandje staan. 73% van de stemmers is het eens met de stelling. Ik zoek altijd het goedkoopste tankstation op.
4: Geef je mening en praat mee.
1: Lopend vuur.
0: Zo, de koffie is gezet. Het gebak staat in de koeling en de slingers hangen.
3: Wat gezellig.
0: Alle ingrediënten zijn klaar om er een gezellig verjaardagsfeest van te maken. Ben je jarig vandaag op deze 15e juli? Van harte.
5: Gefeliciteerd!
0: Ja. We gaan een feestje bouwen. Wist je ook dat er je verjaardag dan deelt met een aantal prominenten? We gaan even op de verjaardagskalender kijken van de ochtendploeg. En daar zien we bijvoorbeeld dat Mats Herben jarig is. Ken je die nog?
3: Ja, ja. Van de LPF.
0: Ja, vroeger. In 2002 was hij fractievoorzitter. Na de moord op Fortuyn was hij zelfs lijsttrekker. En in 2007 stapt hij helemaal uit de politiek. Vandaag is hij jarig. Mats Herben 74 geworden. Groot feest voor Vivianne Minima ook, voetbalster. Hè? Vandaag is ze 30 geworden. En ik verwacht dat er heel veel internationale gasten zullen komen. Want haar voetbalcarrière bracht haar al over de hele wereld. Op dit moment speelt ze voor Manchester City. Maar eerder speelde ze ook al voor Heerenveen, Bayern, Arsenal. Nou ja, wij zijn niet gespeeld, kun je haast zeggen. En ook Rob Geus is jarig. Daar worden wij wel vrolijk van.
3: Ja.
0: Jarenlang was hij natuurlijk bij SBS te zien, hè, met de smaakpolitie.
3: Geweldig. Witte jas aan.
0: Ja. Zo'n stikkertje op de deur.
2: De randjes van de koelkast.
0: Ja. De rubbertjes die moesten allemaal schoon. En nog altijd maakte Rob programma's over hygiëne in de horeca. Hij is vandaag 55 geworden.
3: Ja, mooi.
0: Voor de jarigen moeten we naar de andere kant van de Atlantische Plas. Daar woont een beroemde zangeres. Haar naam Linda Ronstadt. Vandaag is ze 80 geworden. Van harte. En dit was misschien wel haar grootste hit. It's so easy.

0: Ja, precies. 80 jaar geleden kwam ze ter wereld. Linda Ronstadt, It's So Easy. Ze is de jarige van vandaag. Zometeen Noordnieuws van 19:30. En Fleur, waar ga je ons over bijpraten?
1: Ja, mocht je naar een plas toe willen om te zwemmen, dan heb ik een paar waarschuwingen van Blauwoog.
2: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
3: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
2: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
3: bijzondere verhalen
2: en prachtige plekken.
3: Zet je zomer in beweging.
2: Rondje Zummer straks
3: bij RTV Noord.
4: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
7: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
5: Korte of lange fietstocht? Er is een Bikeboxer fietsonderbroek voor iedereen. Bikeboxer.nl.
8: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel joken, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Waarmee? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op Veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
10: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens, want wie leest heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
0: En dit is Noordnieuws van 19:30. Fleur, goedemorgen.
1: Goedemorgen. Het Martini ziekenhuis in Groningen voerde vorig jaar de meeste operaties aan de endeldarm uit van heel Nederland. Dat deden ze ook nog eens met minder complicaties dan het landelijke gemiddelde. Chirurg Bastiaan Pultrum is trots op deze cijfers.
11: Ja, mensen beseffen dat niet. En de druppel was eigenlijk dat je toch ook wel eens van andere chirurgen in de landen hoort van nou ja, wat werk je dan in Groningen? Nou, dan hebben ze het idee van dat doe je vast heel weinig operaties, klein ziekenhuis, denken ze dan, klein streekziekenhuis. Terwijl het blijkt dat we dus het grootste ziekenhuis van Nederland zijn met qua endeldarmoperaties.
1: Het Martini ziekenhuis heeft vorig jaar 81 operaties uitgevoerd. De nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel gaat vandaag open. Hier kunnen asielzoekers terecht die nog geen opvangplek hebben. Ze worden gehuisvest in een voormalig kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt dat de mensen hier beschikken over wifi, water en stroom. Alleen mensen die zich bij het COA hebben gemeld krijgen toegang tot het pand. De opvang is bedoeld voor 80 tot 120 mensen en in de avond worden zij per bus overgebracht naar de nachtopvang die nu in Nieuwe Pekela is. Patricia Gjaltema stopt als directeur van de Gjaltema Groep. De leiding van het stijgerbouwbedrijf in Groningen komt in handen van de Limburgse stijgerbouwer LSB Groep. Patricia Gjaltema blijft vanuit de familie als adviseur aan het bedrijf verbonden. Maar nu ze haar directiezetel verlaat, doet de familie nog een stapje verder terug uit de onderneming. Het bedrijf gaat met 2 andere stijgerbouwers verder. Op meerdere zwemplekken in Groningen geldt een waarschuwing voor blauwalg of is er een negatief zwemadvies. Blauwalg is onder meer vastgesteld in het Zuidlaardermeer bij Meerwijk, het Paterswoldsemeer bij de Leijten en een aantal strandjes rond het Lauwersmeer. Het negatieve zwemadvies van het Stadstrand aan de Oosterhamrikkade in Groningen is opgeheven. En locaties als de Hoornse Plas en de Kardingenplas kenden dit jaar nog geen waarschuwingen, waar dat in voorgaande jaren vaak wel het geval was. Op zwemindex.nl zijn alle zwemplekken waar eventueel een waarschuwing voor geld terug te vinden. Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
2: De Ochtendploeg.
3: Met Stefan Kosters.
0: Ja, komen er nou wel of geen grote zonneparken naar Midden-Groningen? We gaan het er zo over hebben. En ook Harma, praat je bij over het tropische weer van vandaag.

0: Lekker wakker worden met Billy Joel op Noord. En Tell Her About It in de ochtendploeg. Ja, het open uitzicht, de akkers en de ruimte rond hun dorp. Nou, bewoners in Siddeburen en Sappemeer strijden al jaren tegen de mogelijke komst van een groot zonnepark. Het nieuwe gemeentebestuur lijkt nu een einde te maken aan uitgestrekte velden met panelen. Maar toch kan de vlag nog niet uit, waardoor de bewoners nog steeds in spanning zitten.
1: Als je over de A7 rijdt, dan kom je toch zeer regelmatig zonneparken tegen. Bovendien staan er een heleboel windmolens. Wij wekken hier al enorm veel alternatieve energie op. Dus dan hoef je niet nog meer te doen.
2: Hoe mooi is het natuur? Hoe mooi is het wonen aan het Achterdiep? Met deze, waar vind je in onze provincie nog zulke mooie uitzichten?
3: Je wilt helemaal natuurlijk niet tegen windmolens of tegen zonneparken aankijken. Als ik alleen kijk naar deze route, die wordt veel gebruikt door fietsers en wandelaars. Ja, is dat nou datgene wat we willen? En is dat nou wat de toeristen willen? Ik denk het niet.
0: Ja, je hoort een aantal inwoners van Siddeburen en Sappemeer. Die zijn gesproken door verslaggever Maarten Siepel. Goedemorgen.
4: Goedemorgen.
0: Over wat voor zonneparken hebben we het nu eigenlijk?
4: Ja, dit gaat eigenlijk nog over twee grote zonneparken die mogelijk op locaties komen ten noorden van Sappemeer en Siddeburen. Het gaat ook wel echt dus inderdaad om behoorlijke proporties aan zonnepanelen als je dat vergelijkt met hoe gemiddeld groot zonneparken zijn. Maar de vraag is altijd van, ja, komen ze er eigenlijk nog? Het is al een heel langlopend traject. Er is momenteel ook nog steeds geen paneel gerecht. De gemeente heeft laatst in het nieuwe coalitieakkoord hebben de partijen eigenlijk samen gelukkig gezegd van ja, wij willen niet meer grote zonneparken hebben in Midden-Groningen. Nou, dit zouden er nog wel twee mogelijk kunnen zijn.
0: Ja, wat betekent dat als de nieuwe gemeentebestuur zegt in het coalitieakkoord, we gaan er geen medewerking verlenen. Komen ze er nou wel of niet?
4: Ja, nou ja, dat is eigenlijk de vraag die ik ook stelde aan de wethouder die daarover gaat. Want het lijkt hele stoere taal natuurlijk uit zo'n coalitieakkoord om te zeggen van wij willen die zonneparken niet meer. Maar als je dan vervolgens aan deze twee projecten refereert, ja, dan zegt men dat het toch eigenlijk nog niet zo makkelijk is om te zeggen of ze er wel of niet komen. De wens is wel dat ze er eigenlijk niet gaan komen. Maar omdat dit al twee projecten zijn die al zo lang eigenlijk in ontwikkeling zijn, is het de vraag of de gemeente er überhaupt eigenlijk nog wel van af kan. De wethouder laat in ieder geval in een reactie weten dat het mogelijk door wet en regelgeving niet mogelijk is om deze projecten als het ware in de prullenbak te doen. Ja, dat is natuurlijk in die zin wel wat pijnlijk. Want als je zulke stoere taal hebt in zo'n coalitieakkoord, maar je komt eigenlijk tot de conclusie dat je misschien niet van deze twee zonneparken af kan, waar natuurlijk al toch wel best wel veel onvrede is onder inwoners. Ja, dan maakt dat het toch wel pijnlijk.
0: Ja, de gemeente legt die zonnepanelen niet zelf neer. Dat wordt gedaan door organisaties, bedrijven die dat allemaal hebben aangevraagd. Heb je ook die ontwikkelaars gesproken?
4: Ja.
0: Wat zijn zij ervan?
4: Ja, die willen natuurlijk doorgaan met die projecten. Ja, dat klinkt misschien ook wel wat logisch. Maar die zeggen ook wel van ja, voor de energietransitie is het belangrijk dat deze zonneparken er komen. Wij zijn inderdaad ook al lang bezig met deze projecten. Dat gaat echt al wel over jaren. En ze hebben ook momenteel ook al de vergunningsaanvraag ingediend. Dat moet dan door de gemeente worden bestudeerd. Als het ware, de gemeenteraad gaat daar ook nog over. Maar die zeggen wel van ja, wij zitten eigenlijk momenteel ook in de wachtkamer. En in die zin ook met onduidelijkheid van wat gaat er nou gebeuren met de projecten die zij aan het ontwikkelen zijn.
0: Ja, kortom, het blijft dus onzeker, ook voor die inwoners daar. Wat doet dat met die mensen?
4: Ja, het vreet aan die mensen. Dat is ook wel wat een van die bewoners zei. Van ja, je zit eigenlijk al jaren in onduidelijkheid. Je lijkt nu een soort van een antwoord te krijgen dat de gemeente en de nieuwe coalitie eigenlijk zegt van we willen die zonneparken niet. Dus dat stemt hen in eerste instantie wel tevreden. Maar dat de wethouder eigenlijk ook moet toegeven dat ze mogelijk niet onder deze twee zonneparken uit kunnen. Ja, zorgt weer voor onduidelijkheid bij deze mensen die dus al jaren zich aan het verzetten zijn. Dus ja, het blijft eigenlijk nog een verhaal waar nog geen end of geen punt achter kan worden gezet. En ja, dat maakt het voor die bewoners in ieder geval de situatie nog steeds wel gewoon niet leuk uiteraard.
0: Ja, laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt voor die bewoners in Siddeburen en Sappemeer. Dankjewel voor de toelichting, verslaggever Maarten Siepel. Zometeen Harma met een uitgebreid weerbericht naar Max en Andy Grammer.

0: gezellige zomerse muziek van Peter Allen, I Go To Rio. Ik heb het even opgezocht, Harma. 23 graden op dit moment in Rio de Janeiro.
1: Oh, kijk eens aan.
0: Dat betekent dat het in Grun veel warmer gaat worden.
1: Jazeker, absoluut. Ja, dat is zo. Nou ja, als het door op dit moment 23 graden is, loopt een stukje achter, hè. Dan zal het door dus nacht weten.
0: Dat klopt. Ja,
1: ja, dat klopt.
0: Ja, dus het zal daar niet warmer worden.
1: Nou, voor
0: ja,
1: de
0: uiteindelijk
1: nacht,
0: wel weer.
1: Nee, maar voor vandaag overdag, dat je er straks gaat komen. Ja, dus zal die temperatuur ook wel weer flink op gaan lopen. Ja, en hier natuurlijk ook een prima dag met zon overgoten weer. De wind die wordt wat staker, maar in smotig komt door het noordoosten met 23 graden op de wadden. Tot 28 graden verdere provincie. En vanop en vannacht vrij helder en rustig weer. 16 tot 19 graden als minimum. En man is er regelmatig zon. Maar er is ook bewolking en een enkel buitje is niet al uit te sloten. En de temperatuur 22 tot 26 kroon.
0: Harma, dankjewel.

0: muziek van Ed Sheeran on Noord om 8:10. Ja, en ook deze Ed Sheeran, die heeft natuurlijk heel veel merchandise op de markt gebracht. Ja, denk dan direct aan t-shirtjes, sleutelhangertjes. Andere artiesten, zoals Gerrit Joling bijvoorbeeld, die maken er nog veel meer producten. Bijvoorbeeld, je kan onder een dekbed slapen met Gerrit Joling erop. Maar Ed Sheeran, die heeft nou toch wat op de markt gebracht?
1: Ja.
0: Hij heeft zijn eigen sauslijn.
1: Sauslijn?
0: Ja, allemaal sausen heeft hij op de markt gebracht. Waaronder ketchup. Dat heeft hij dan omgedoopt tot Edship.
2: Lopend vuur.
0: Ja, een hele slechte woordgrap.
1: Nou ja, het zal wel een stuk duurder zijn.
0: Dat denk ik ook. Ja. Ik zoek altijd het goedkoopste tankstation op. Daarover gesproken. Dat is onze stelling van vandaag. Wat doe jij? Zoek jij altijd de goedkoopste pomp op? Raad met ons mee, want er komen veel reacties binnen.
1: Ja, en ik heb het idee dat Harjo Kiel ook regelmatig even over de grens gaat om te tanken. Want hij stuurt ons een screenshot van zijn tank-app. In zijn Duitse tank-app in ieder geval. En hij schrijft ons, ja, ook in Duitsland is het de laatste tijd toch wat duurder geworden. En Benny Bos die vindt het allemaal maar een beetje een hoop lawaai om wat benzine. Ik denk dat hij het wat overdreven vindt, de hele discussie.
0: Nou ja, maar goed,
1: maakt wel uit, ja.
0: Als je veel rijdt.
1: Ja, zeker.
0: Iedere week je tank volgooien kan misschien wel zo rond de €25 schelen.
1: Nou, dat is nogal wat, hoor.
0: Reken dan maar uit per maand. Dan zit je zo op €200.
1: Ja, als het meer is. Jan Wolgen is het daar ook helemaal mee eens. Hij zegt, je bent een dief van je eigen portemonnee wanneer je niet het goedkoopste tankstation opzoekt. En Ineke Tonkens, ja, die is toch weer van het wat meer het gemak. En dat mag natuurlijk ook. Ze tankt meestal bij het tankstation vlakbij ons. Tenzij dat natuurlijk een heel goedkoop station is.
0: Ja, dan doen we dat natuurlijk met veel plezier.
1: Maar ik snap het ook wel. Ja, als je dan een heel eind om moet rijden om bij een wat goedkopere pomp te zijn. Ja, dan heb je ook al wat litertjes benzine verstookt. En ben je dan nog wel goedkoper uit. Jans Harms, die trekt een conclusie. Een heel duidelijke. Die zegt een duur land. Ik denk dat we het daar allemaal wel mee eens zijn, Jans. En de prijzen blijven ook nog wel even hoog als we het zo bij de pompen bekijken. En tot slot, Arie Boulanger, die heeft een tank-app. Een handige tank-app die ook de Duitse prijzen aangeeft.
0: Dus dat is handig.
1: Dus niet alleen de Nederlandse, maar ook de Duitse. Dus dan kan die zo kijken waar die moet tanken.
0: Nou, Bakker, stuur maar even naar ons welke app dat is dan. Ik ben wel heel erg nieuwsgierig. Ik zoek altijd het goedkoopste tankstation op. Dat is de stelling van vandaag. Op dit moment eens met die stelling 70% van de Grunnigers.
2: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.
0: Dat kan natuurlijk via rtvnoord.nl. Of stuur even een appje 050-3188-288. Straks het NOS-journaal van 8:00. En tot die tijd, Huey Lewis in de nieuws met Hip to be Square.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Als je Vodafone mobiel
3: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
2: krijg je tot wel 20 euro korting.
3: Elke maand weer.
2: En hoe meer data en snelheid,
3: hoe groter die korting.
2: Dat is One. Van Vodafone.
3: En Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
4: Social Deal Dierentuindeals, take 1 en actie Bo.
5: Ontdek de beste dierentuindeals en meer op socialdeal.nl.
4: Beren goed. Thanks, Bo.
5: Social Deal. Deals die je niet mag missen.
4: En actie Olifant.
6: Wat het juiste hoortoestel voor je doet. Je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
7: Nieuwe kat? Bij Ora is je huisdierenverzekering zo geregeld. Fijn, want met je nieuwe huisgenoot wil je en cadeautjes voor elkaar meenemen.
8: Oh, weer een muis.
7: En samen spelen.
8: Kom maar. Ja.
7: Au. En verzekerd zijn.
8: Oh ja, verzekering.
7: En weer door met de Ora huisdierenverzekering.
9: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
7: De Ora huisdierenverzekering. Nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
9: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
11: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML doet het beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel met 9,3 miljard euro een stuk hoger uit. Vooral vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachting voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet niet tot 40, maar tot 45 miljard kan oplopen. De douane gaat extra maatregelen nemen tegen de smokkel van sigaretten. Dit jaar zijn al 106 miljoen illegale sigaretten in beslag genomen. Door de hoge accijns in Nederland is de smokkel van tabak aantrekkelijk voor criminelen. Dat leidt tot allerlei problemen, zegt de douane.
12: Nou, het begint dat voor onze schatkist wel wat geld mislopen. Maar het tweede is toch ook het verdienmodel van de georganiseerde criminaliteit. Hiermee zorg je dat de grote drugsbazen nog een centje extra verdienen.
11: Daarom komen er meer controles, vooral in de Rotterdamse haven. Mensen schatten de inflatie hoger in dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Het verschil tussen de gevoelsinflatie en de werkelijke inflatie is gegroeid, onder meer door de spanningen in het Midden-Oosten. Het skelet van een T-Rex is op een veiling in New York verkocht voor bijna 44 miljoen euro. Daarmee is het de duurste dino ooit. De T-Rex, genaamd Gus, is volgens het veilinghuis de grootste en meest complexe T-Rex ooit gevonden.
13: Gus is one of the biggest and most complete T-Rex ever found. It was first discovered about 5 years ago on a privately owned parcel of ranch land.
11: Het dinoskelet is 11 meter lang en bijna 4 meter hoog. Het weer, vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten is later kans op een enkele onweersbui. Morgen iets minder warm en vanaf vrijdag stijgt overal de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
14: 2 minuten over 8 alweer. Tijd voor de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
15: Goedemorgen. De nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel gaat vandaag open. Hier kunnen asielzoekers terecht die nog geen opvangplek hebben. Ze worden gehuisvest in een voormalig kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Het Rode Kruis zorgt daarvoor maaltijden, wifi en stroom. Met 81 operaties vorig jaar voert het Martini ziekenhuis meer ingrepen tegen endeldarmkanker uit dan elk ander ziekenhuis in Nederland. Daarnaast blijkt uit landelijke cijfers dat het aantal ernstige complicaties in Groningen onder het gemiddelde ligt. Meer nieuws om 8:30.
16: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relax fauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relax fauteuils.
17: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
20: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
21: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe tijdens de uitverkoop. In Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
22: Radio Noord. De ochtendploeg.
23: Met Stefan Kosters.
14: Goedemorgen, je maakt zo kans op een weerstation van Noord. Nou, hoe je kans maakt op deze mooie prijs, hoor je zo naar Cool in the Gang. Dit is Celebration. Bye.

0: Cool en de gang op Noord in de ochtendploeg met een celebration. Nou, misschien vier jaar straks ook wel een feestje. Als jij weet naar wie wij op zoek zijn vandaag. Zometeen de eerste aanwijzing in ons spel. Wel is dat. En misschien win jij straks wel dat weerstation van Noord. Maar eerst iets heel anders. Met 81 operaties in 2025 voert er Martini ziekenhuis meer ingrepen tegen endeldarmkanker uit dan elk ander ziekenhuis in ons land. Daarnaast blijkt uit landelijke cijfers dat het aantal ernstige complicaties in Groningen onder het gemiddelde ligt. Ik ga erover verder praten met buikchirurg Bastiaan Piltrum. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Nou, dat lijkt mij een felicitatie waard, dacht ik zo.
1: Ja, dank u wel. We proberen natuurlijk zo goed mogelijk elke dag ons werk te doen. Maar deze uitkomsten waren wel heel goed voor afgelopen jaar.
0: Ja, want was u daardoor verrast?
1: Nou, niet zozeer verrast. Want wij zien natuurlijk wel dat het goed gaat. Als je veel operaties doet, hou je natuurlijk je gegevens bij. Maar dit was wel een uitzonderlijk goed jaar als je terugkijkt naar 2025. Dus daar waren we blij mee.
0: Ja, hoe kan dat eigenlijk, dat jullie in het Martini ziekenhuis dit zo goed kunnen?
1: Nou, ik denk dat dat komt omdat we veel operaties doen. En het is een speerpunt van het ziekenhuis ook om ons toe te leggen op de behandeling van endeldarmkanker. En we zijn ook de laatste jaren, is het aantal endeldarmkankers toegenomen. En dat komt ook omdat kleinere ziekenhuizen in de omgeving ook gestopt zijn. Omdat de landelijke norm is dat je 20 per jaar doet. En daardoor zijn we ook iets gegroeid de afgelopen jaren.
0: Ja, nou zijn er ook minder complicaties. Een aantal ernstige complicaties ligt onder het gemiddelde. Is daar een verklaring voor? Hoe krijgen jullie dat voor elkaar?
1: Nou, ik denk dat we het, als je iets veel doet, dan word je er ook goed in. En dat is niet alleen voor ons als chirurgen, maar dat is natuurlijk voor het hele team en alle behandelaars is dat van belang. We werken natuurlijk niet alleen, maar met heel veel andere specialisten samen. En ook ondersteunende medewerkers. Maar ik denk ook dat het komt door de operatierobots die we hebben sinds 2016-17. En daarmee kunnen we toch net iets preciezer opereren dan we met de gewone kijkoperatie kunnen doen. En dat heeft waarschijnlijk ook een meerwaarde.
0: Ja, want hoe werkt dat precies met zo'n operatierobot?
1: Nou, zo'n robot geeft wat extra mogelijkheden. En een endeldarm zit heel laag onder in de buik verpakt in het kleine bekken. En dat is gewoon moeilijk om daarbij te komen. En met de operatierobot heb je gewoon iets beter zicht. Je kan in de met de kijkoperatie driedimensionaal kijken in de patiënt. En de instrumenten hebben wat meer mogelijkheden om te bewegen. Dus we kunnen in een kleine ruimte net iets gemakkelijker de operatie doen dan met een gewone kijkoperatie.
0: Ja, ik kan me ook voorstellen als patiënt dat je denkt, nou, ik word geopereerd door een robot, dat je dan even schrikt. Ja. Hoort u dat soort reacties ook?
1: Nou, ik denk dat mensen vinden het, met name die vragen er zelfs naar. Dus het is wel zo dat het bekend is dat het een nieuwe mogelijkheid is. Of een relatief nieuwe mogelijkheid. Maar de robot die opereert niet zelf. Dus dat is altijd wel wat we toelichten. Het is eigenlijk een soort armenstellage waar je instrumenten in klikt. En die besturen wij vanuit een console. En je kunt dat heel goed met stabiel beeld kun je dan tijdens de operatie zien wat je moet doen. En de instrumenten die hebben extra mogelijkheden. Die kunnen draaien op een andere manier dan de gewone kijkoperatie. Dus dat geeft echt meer mogelijkheden.
0: En dat kunnen jullie dus heel goed daar in het Martini ziekenhuis. Zijn chirurgen in andere steden in ons land ook jaloers op u en de rest van de collega's?
1: Nou, ik denk dat andere collega's ook prima werk verrichten. En die werken ook met de operatierobot. Dus het is niet zo dat wij dit alleen hebben in het Martini ziekenhuis. Het wordt in veel meer ziekenhuizen geïmplementeerd. En het is ook zo dat deze cijfers natuurlijk per jaar wisselt dat ook afhankelijk van de zorgzwaarte die je hebt. Maar wij zien wel de laatste jaren dat we weinig ernstige complicaties hebben. Daar zijn we heel blij mee.
0: Ja, worden deze cijfers nog even gevierd op de afdeling?
1: Ja, die zijn al gevierd. Ja, dat is iets wat we natuurlijk bijhouden. En als je dan de cijfers in het nieuwe jaar terugziet van het afgelopen jaar, dan is dat toch altijd wel een bevestiging dat je het goed doet. Dus daar zijn we heel blij mee.
0: Uitstekend. Dankjewel voor uw tijd. Chirurg Bastiaan Piltrum was dat. Zometeen muziek uit Zweden. De op één na bekendste band van het land komt voorbij, namelijk Roxette. Na de nieuwe van Alex Warren. Hier is Fever Dream. Radio.

0: Ze hebben nog geen beschuit gehad, dan kun je prima fluiten. Roxette en Joyride.
1: Wel is dat.
0: Ja, wie oh wie zoeken wij toch vandaag? Via een aantal aanwijzingen proberen erachter te komen. Denk je te weten. Direct die telefoon pakken, stuur ons een appje. 050-3188-288. Want alleen als je een appje stuurt, maak je kans op dat prachtige weerstation van Noord. Dan zou je bijvoorbeeld vandaag kunnen aflezen dat het misschien wel 27 of 28 graden gaat worden. Goed, natuurlijk moet je dan die aanwijzingen eerst hebben. Hier is de eerste. Let goed op, wie zoeken wij?
2: Iedere dag vertrouwen op haar kennis en kunde.
0: Nou ja, dat kunnen nog steeds heel veel mensen zijn.
3: Ik denk een dame dan.
0: Dat denk ik ook. Als je spreekt over haar, dan zou het waarschijnlijk een dame zijn. Maar goed, het kan alle kanten nog op. We hebben nog maar één aanwijzing gehad. 050-3188-288. Wie zoeken wij deze ochtend?
2: Iedere dag vertrouwen op haar kennis en kunde.
1: Wel is dat.

0: Ja, een geweldige grote hit van Pink en What About Us. En Serge, jij moet dan altijd direct denken aan een andere versie, hè, van deze plaat.
1: Ja, van Lee Towers uit Beste Zangers.
2: We are searchlights.
1: Wauw.
0: Geweldig.
1: Ja, ik vind het echt een heel mooie versie. Da, da, da, da.
0: We are searchlights. Ah, fantastisch. We can see in the dark. Ja. Maar Pink komt het ook heel goed naar. Hoor je op Noord met What About Us. En daarvoor nog Samsland met Dada Dance. En zometeen hier Noordnieuws krijg je natuurlijk van Fleur Oostra. En waar ga je ons over bijpraten zo direct?
3: Ja, een groot zonnepark in Siddeburen en Sappemeer. En of die er nu wel of niet komt, ik vertel het zo.
4: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
5: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
4: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
5: bijzondere verhalen
4: en prachtige plekken.
5: Zet je zomer in beweging.
4: Rondje Zummer straks
5: bij RTV Noord.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers. Hoppa! Plus, de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: 3 sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
9: Diabetes type 1 of 2? Let op, niet iedere glucosesensor is hetzelfde. Dexcom maakt al 25 jaar glucosesensoren met bewezen resultaten. Ervaar het verschil nu zelf met de Dexcom ONE Plus. Ga naar dexcom.com/proefsensor.
10: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
9: Ga naar dexcom.com/proefsensor en vraag direct de Dexcom ONE Plus aan.
11: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
12: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
13: Bewonder ook de 72 indrukwekkende gebrandschilderde ramen in de Sint-Janskerk.
0: Het is 8:30 in stad en onderland. Dit is het laatste nieuws. Dan krijg je van Fleur Oostra. Goedemorgen.
3: Goedemorgen. Met 81 operaties in 2025 voert het Martini ziekenhuis meer ingrepen tegen endeldarmkanker uit dan elk ander ziekenhuis in Nederland. Daarnaast blijkt uit landelijke cijfers dat het aantal ernstige complicaties in Groningen onder het gemiddelde ligt. Chirurg Bastiaan Pultrum, die de operaties uitvoert, doet dit ook met behulp van een robotarm. Hij vertelt wat deze robot doet.
14: Nou, zo'n robot geeft wat extra mogelijkheden. En een endeldarm zit heel laag onder in de buik verpakt in het kleine bekken. En dat is gewoon moeilijk om daarbij te komen. En met de operatierobot heb je gewoon iets beter zicht. Je kan in de, met de kijkoperatie driedimensionaal kijken in de patiënt. En de instrumenten hebben wat meer mogelijkheden om te bewegen. Dus we kunnen in een kleine ruimte net iets gemakkelijker de operatie doen dan met een gewone kijkoperatie.
3: Bewoners in Siddeburen en Sappemeer strijden al jaren tegen de mogelijke komst van een groot zonnepark. Het nieuwe gemeentebestuur lijkt een einde te maken aan uitgestrekte velden met panelen. Toch kan de vlag nog niet uit, want het is nog niet duidelijk wat de coalitie definitief gaat besluiten. Daardoor zitten de bewoners nog steeds in spanning.
15: Het vreet aan die mensen, dat is ook wel wat een van die bewoners zei. Van ja, je zit eigenlijk al jaren in onduidelijkheid. Je lijkt nu een soort van een antwoord te krijgen dat de gemeente en de nieuwe coalitie eigenlijk zegt van we willen die zonneparken niet. Dus dat stemt hen in eerste instantie wel tevreden. Maar ja, dat de wethouder eigenlijk ook moet toegeven dat ze mogelijk niet onder deze 2 zonneparken uit kunnen. Ja, zocht weer voor onduidelijkheid bij deze mensen die dus al jaren zich aan het verzetten zijn.
3: En dat zei onze verslaggever Maarten Siepel. Omstanders hebben gisteravond een drenkeling gered uit Zwemplas Moekeschat in Ter Apel. De man, een asielzoeker, was met vrienden verkoeling gaan zoeken toen hij in het water in de problemen raakte. Omstanders zagen het gebeuren en wisten de man naar het droge te krijgen. De brandweer kon vervolgens helpen met het vervoer van de man naar de ambulance. Het is niet bekend hoe de man eraan toe is. En voormalig FC Groningen aanvaller Rui Mendes heeft een contract getekend bij Telstar. Afgelopen maand verscheurde FC Groningen het contract van de 26-jarige Portugese aanvaller. FC Groningen nam Mendes in januari 2024 over van FC Emmen, maar hij kon zelden rekenen op een basisplaats. De aanvaller speelde in totaal 39 wedstrijden voor de FC en maakte 4 doelpunten. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
0: Ja, en wij gaan hem hier zo weggeven hoor. Het weerstation van Noord, ben je er nog niet uit? Wie wij zoeken in ons spel, wel is dat. Nou, je krijgt zo een nieuwe aanwijzing van ons.
2: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
7: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
16: Bent u minder mobiel en heeft u kunstgebitklachten? Met de mobiele praktijk van Kunstgebit aan Huis komen we bij u aan huis. Wij passen uw kunstgebit aan of we maken een nieuw kunstgebit dat weer goed zit in slechts 3 afspraken. Neem contact op met Kunstgebit aan Huis via 0683-252-162.
17: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan Huis.
16: 0683-252-162.
18: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
19: Raamdecoratie op maat gemaakt.
20: Timpweg.
19: Eigen productie- en montagedienst.
20: Timpweg.
19: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen. De Ochtendploeg.
21: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen. Loont het echt om te rijden voor goedkopere benzine? We gaan het er zo over hebben hoor. In ons lopend vuur. En Harma, ga je ook horen met een uitgebreid weer.

0: Barge Aboard en Rhythm of the Night.
1: Wel is dat.
0: Ja, wie of wie zoeken wij toch op deze woensdag? Via een aantal aanwijzingen proberen we erachter te komen. Deze had je al van ons.
2: Iedere dag vertrouwen op haar kennis en kunde.
0: En toen kwamen er heel veel antwoorden binnen hier via WhatsApp 050-3188-288. Heel veel verschillende namen zag ik er voorbij komen. Laten we even een paar foute antwoorden bij langs gaan.
3: Ja, mensen zijn nog wel echt aan het zoeken, hoor, naar wie we zoeken. Ik krijg hier van Peter bijvoorbeeld Diana Woei binnen. En Rix komt met Janine Abbring.
0: Maar die zijn er niet.
3: Nee, daar zijn we vandaag in ieder geval niet naar op zoek.
0: Oké, nou weet je wat? We doen er gewoon een tweede aanwijzing.
3: We hebben het
0: bij.
3: Nodig.
0: Hier komt-ie.
2: Ooit werd ze bezongen in een lied.
0: Oh, hè? Nou, even goed nadenken. Ooit werd ze bezongen in een lied. Nou, ben je er al uit. App ons, hè. 050-3188-288. Maak kans op dat prachtige weerstation van Noord.
2: Ooit werd ze bezongen in een lied.
1: Lopend vuur.
0: Dat is heel anders, want een volle tank kan tientallen euro's schelen. Uit onderzoek van Independer blijkt dat het prijsverschil tussen de goedkoopste en duurste pomp in de gemeente Oldam zelfs bijna 24 euro is voor een volle tank. Ook in de andere Groningse gemeenten lopen de verschillen flink uiteen. Nou, voor automobilisten kan het dus lonen om even iets verder te rijden voor goedkopere brandstof. Ja, tegelijkertijd zijn er ook mensen die vooral kiezen voor gemak. En ja, gewoon tanken bij het tankstation die ze toevallig tegenkomen. In ons lopend vuur vragen we ons af, wat doe jij? Zoek jij altijd de goedkoopste pomp op?
3: Ja, nou, Henny Mulder doet dat in ieder geval niet. Ze zegt, we tanken altijd bij hetzelfde station in Winschoten. Dat is dicht bij ons huis. En ja, wat dat betreft voor de buurt wel de goedkoopste. Maar ze rijden ook niet zoveel en gaan daarom ook niet voor een paar euro goedkoper ergens in een rij staan. Dat doen ze niet. Johan die zegt, iedereen klaagt wel dat de benzine zo duur is. Maar schijnbaar ben ik de enige die zich aan de snelheden houdt op de wegen. Want als hij om zich heen kijkt naar zijn medeweggebruikers, dan wordt hij hier bijna door iedereen ingehaald. Die rijden dus veel te hard. Ja, en wanneer je gewoon aan de snelheid houdt, hoef je ook minder te tanken.
0: Dat klopt, ja. Hoe harder je jaagt, hoe meer benzine er doorgaat.
3: Ja, zeer zeker. Dus logisch en simpel, de groeten van Johan. En nou ja, neem die tip ter harte. Dankjewel, Johan. Fiona heeft ook gereageerd. Ze schrijft, ik tank letterlijk om de hoek in eigen stad. Tijdlang was het ook de goedkoopste van Nederland. Ook woont ze op 5 minuten afstand van Duitsland. Maar heeft geen zin om voor die paar euro per maand naar Duitsland te rijden. Zoveel wordt de auto ook weer niet gebruikt. Werken waar we wonen, dat heeft ook grote voordelen. Ja, dat is natuurlijk ook waar als je het werk dicht bij huis zoekt. Of het huis dicht bij je werk zoekt.
0: Zeker.
3: Dan scheelt dat ook weer in de portemonnee.
0: Zo is het. Ik zoek altijd het goedkoopste tankstation op. Dat is de stelling van vandaag. Blijf reageren. Dat kan via 050-3188-288. En stemmen doe je natuurlijk ook bij ons in de app of op rtvnoord.nl. Krijg je van mij een tussenstandje. 70% van de Groningers, ja hoor, die gaan even een reisje om. Die maken een ommetje, want die gaan op zoek naar het goedkoopste tankstation.
1: Geef je mening en praat mee.
4: Lopend vuur.

0: onze favoriete tukker natuurlijk, Ilse Drange, Something Good.
1: Wel is dat.
0: Ja, wie zoeken wij toch? Nou, via een aantal aanwijzingen proberen erachter te komen. Dit was de eerste.
2: Iedere dag vertrouwen op haar kennis en kunde.
0: En al snel kwam daar een tweede aanwijzing bij.
2: Ooit werd ze bezongen in een lied.
0: Ja, ja, wat dachten mensen toen, Sergej?
3: Het is echt nog moeilijk, want ik zie zoveel namen voorbij komen. Nico komt bijvoorbeeld net nog met Aletta Jacobs.
0: Ja, nou ja, kennis en kunde.
3: Maar misschien zal er ook wel eens een keer een liedje over haar gemaakt zijn. Ja. Maar dat is het niet, Nico. We moeten toch nog even verder nadenken. Laat die hersens maar kraken.
0: Ja, ik zie hier ook Quinera van Selm. Wordt ook genoemd.
3: Nou, ook niet goed.
0: Er is ook geen lied over, toch? Of wel?
3: Nee.
0: Nee, nou ja, we gaan nog
3: wel
0: even
3: maken natuurlijk, maar het is er nog niet.
0: Ja, we gaan even verder puzzelen. Naar wie zijn wij op zoek deze ochtend? We doen er een derde aanwijzing bij.
2: Ze is de uitvinder van het mooiste Groninger woord, autoroutenkraver.
0: Nou, nu moet je het toch echt wel weten hoor. 050-188-288. Wie zoeken wij er maar kans op dat weerstation van Noord?
2: Ze is de uitvinder van het mooiste Groninger woord, autoroutenkraver.
1: Wel is dat.
0: Harma, goedemorgen.
4: Ja, goedemorgen Stefan.
0: Ja, die autoroemkraber, die hebben wij in ieder geval vandaag niet nodig.
4: Nee.
0: En de komende weken en maanden hopelijk ook niet.
4: Nee, dat duurt nog wel even. Maar nee, het is inmiddels al een warme dag. De temperatuur zit al boven de 20 graden. Dus dat gaat wel weer aanzien. Het wordt sowieso zomerswarm en verder de provincie. En nou, het wordt geen tropische dag, dat nooit. Maar we komen wel weer neulie in op gleden. De wind die komt uit het noordoosten. Die wordt meest motig met zo'n 23 graden op de warm tot 28 graden verder de provincie in. En vanavond ben vannacht vrij helder en rustig weer met een minimum van 16 tot 19 graden. In Muiden wordt een dag met regenmotig zon. Er is bewolking en een enkel buitje is naar Aldal uit te sloten met de temperatuur 22 tot 26 graden.
0: Harma, dankjewel. We gaan ervan genieten en zometeen gaan we iemand terugbellen. Ja, voor ons spel, wel is dat. Nou, Harma is volgens mij ook reuze benieuwd naar wie wij op zoek zijn.

0: Radio Noord. Het is 9:10. Goedemorgen.
1: Wel is dat.
0: We gaan iemand terugbellen. Iemand die een antwoord heeft ingestuurd in ons spel.
2: Waarvan we denken dat het goed is.
0: Nou, dat wou ik zeggen. Ja, dan moet natuurlijk wel even aanhoren of diegene het juiste antwoord weet. Aantal aanwijzingen heb je gehoord. Maar naar wie zijn we op zoek? Geef je het goede antwoord
2: in het
0: station van jou.
3: Goedemorgen, met Marjan.
0: Goedemorgen, Marjan. Je spreekt met Stefan en Sergej van Radio Noord.
2: Goedemorgen.
3: Ja, dat had ik in de gaten.
0: Ja, ja, je hebt een nummerherkenning, begrijp ik hieruit.
3: Ja, klopt. Ja. Ik bel heel vaak, of ik probeer heel vaak te bellen, maar meestal kom ik ze niet door. Maar nu lukt het inderdaad.
0: Maar het is gelukt. Ja, dan hoop ik wel dat jij het juiste antwoord weet. Want dat zou ook een beetje zonde zijn. Lukt het een keer om erdoor te komen en dan geef je het verkeerde antwoord. Dus daar gaan we niet van uit.
3: Ja.
0: Zeg het maar, naar wie zijn wij op zoek?
3: Arma Boer.
4: En inderdaad, dat kan er maar eentje zijn. Vandaag zochten we Arma Boer, onze weervrouw.
0: Ja, van harte gefeliciteerd. Was naar de heel stuur, hè?
3: Ik had het bij de eerste aanwijzing al.
0: Dat kan ik me voorstellen, ja. Want vertrouw jij ook iedere dag op haar kennis en kunde?
3: Ja hoor, ja. Ja, ik heb al de hele dagen Noord aan staan en
0: Nou, heel goed. Prima. Binnenkort kun jij zelf Arma Boertje spelen. Want je krijgt een prachtig weerstation van ons.
3: Hartstikke goed, jongen.
0: Van harte gefeliciteerd. Wat ga je deze dag verder brengen, Marjan?
3: Ik woon hier in een appartementencomplex en ik heb hier een vriendin ontmoet. En we gaan even lekker naar buiten, even een beetje onkruid bij elkaar vegen. En gewoon even lekker naar buiten.
0: Leuk.
3: Heel gezellig.
0: En gezellig dus, ook. Ja. Heel veel plezier daarbij. Marjan, ze wist het juiste antwoord. We waren op zoek naar Arma Boer. Wel is dat.

0: vrolijke klanken van de Spanish Troll. En daarvoor brachten we een bezoekje aan Volendam met Nick en Simon op Noord. Zometeen, na het NOS-journaal van 9 uur, hebben we hulp weer nodig hoor bij het samenstellen van onze top 3.
1: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
2: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
3: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
4: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
5: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
6: Hans, alleen de prijs is anders.
7: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
8: Mam, waar is mijn zwemband?
9: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballen en achter de doos van de airfryer.
10: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij.
11: Allsafe
12: geeft ruimte.
7: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
10: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
13: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
14: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
15: Dit is Radio Noord.
13: Nu het nieuws van 9 uur.
16: Dorien Bouwman met het NOS Journaal. Chipmachinemaker ASML heeft de verwachtingen voor dit jaar naar boven bijgesteld. Afgelopen kwartaal maakte het bedrijf een omzet van 9,3 miljard euro. Dat was meer dan verwacht. ASML profiteert van de snelle ontwikkelingen van AI-toepassingen. Voor de vele datacenters die erbij komen is de apparatuur van ASML cruciaal. Ondertussen werkt de VS aan een wet die de verkoop van chipmachines aan China moet verbieden. Verdrietige reacties op de dood van acteur Kees Geel. Omroep Avrotros roemt zijn professionaliteit, nuchterheid en bescheidenheid. Geel speelde in de Avrotros-serie Flikker Rotterdam. Regisseur Martin Schwab zegt dat de cast en crew enorm geschrokken is en noemt Geel een talentvolle acteur.
17: Markant, eigenwijs en kon van niets iets maken. Iemand die zo duidelijk wist wat hij met dat uchtje of dat hè of dat ja of dat nee met kleine dingen wilde en kon doen.
16: Kees Geel overleed gisteren plotseling aan een hartaanval. Hij was 61 jaar. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen aangeschaft. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Spanje heeft ten koste van Frankrijk de finale van het WK voetbal bereikt. Het werd 2-0 door een rake strafschop van Oyarzabal en een treffer van Pedro Porro. Dat werd groots gevierd door de Spaanse commentatoren.
18: Pedro Porro, Dani Olmo, Pedro Porro, Pedro Porro, Pedro Porro.
16: Vanavond spelen Engeland en Argentinië tegen elkaar in de andere halve finale. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
0: En na na het NOS-journaal krijg je natuurlijk ook de hoofdpunten uit Noordnieuws. Fleur, goedemorgen.
16: Goedemorgen. Op de Bousemalaan in Tolbert is vanmorgen een fietser aangereden door een automobilist. Door nog onbekende oorzaak kwam de auto in botsing met de fietser. Daarbij raakte de fietser gewond. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Bewoners in Siddeburen en Sappemeer strijden al jaren tegen de mogelijke komst van een groot zonnepark. Het nieuwe gemeentebestuur lijkt een einde te maken aan uitgestrekte velden met panelen. Toch kan de vlag nog niet uit, want het is nog niet duidelijk wat de coalitie definitief gaat besluiten. Meer nieuws om 9:30.
11: Maak kennis met de EmiHeat zonnestroomboiler. De oplossing tegen de verdwijnende salderingsregeling. Door jouw stroomoverschot om te zetten naar warm water in deze boiler, profiteer jij weer optimaal van je zonnepanelen en bespaar je flink op gas. Kijk op emiHeat.nl.
19: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
20: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
21: Ga nu naar Koken en Wonen.
22: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
21: Ga nu naar Koken en Wonen.
22: In het stadshart van Appingedam.
23: Radio Noord.
24: De ochtendploeg.
25: Met Stefan Kosters.
0: Goedemorgen, het is 14 meter hoog en je mag er alleen met de fiets vanaf. Nou, waar het over gaat, hoor je zo hier op Noord na de Dire Straits.

0: Nou, mocht je last hebben van een ochtendtumeur, is die nou zeker over. De Dire Straits, Holly op Noord en The Walk of Life. Over een kleine 2 weken verandert de Grote Markt in Stad in een spectaculair mountainbike parcours. Tijdens de Red Bull District Ride, dat is op 24 en 25 juli, strijden de mountainbikers tegen elkaar op een baan midden in de stad. De absolute blikvanger van de baan is een schans van maar liefst 14 meter hoog, gebouwd bovenop het dak van restaurant Werkman. We gaan erover verder kletsen met de baanontwerper Desmond Tessenmaker. Goedemorgen.
1: Goedemorgen.
0: Ja, wat maakt de Grote Markt hier in Groningen nou zo'n geschikte locatie hiervoor?
1: Ja, dat is best een goede vraag. Moeten we even ietsje verder terugduiken dat District Ride al vaker heeft plaatsgevonden, maar nog nooit in Nederland. En toen we met het idee kwamen van, hey, laten we dit in Nederland doen, gingen we op zoek naar iconische plekken. Kwamen we al gauw op Groningen uit. Waarin de stad ook erg enthousiast was. Toen zijn we gaan kijken van, oké, waar moeten we dit dan doen? En toen kwam eigenlijk de Grote Markt eruit als plek van, waar we een heel mooi parcours zouden kunnen bouwen op een hele aparte manier.
0: Ja, want hoe gaat dat dan? Jij gaat dan nou ook even een kijkje nemen daar op de Grote Markt. En dan zie je allemaal hoge gebouwen staan. Je ziet een paar bomen. Waar begint zoiets, zo'n baanontwerp?
1: Nou, wat we eigenlijk hier hebben gedaan is dat wij, of ik en mijn team, naar de technische aspecten hebben gekeken. Van oké, is er genoeg ruimte, is er genoeg lengte, breedte, hoogte? Nou, hoogte is lastig. We praten over mountainbiken. In Nederland natuurlijk niet heel veel bergen. Dus wat we inderdaad hebben gedaan, en dat zei al mooi, we hebben gekeken waar kunnen we de hoogte in. We zullen wat startheuvels bouwen. En een van die startheuvels is op de Werkman, wat een enorm hoog gebouw is. En vanuit die hoek zijn wij begonnen met een beetje ontwerpen. En daarnaast hebben we de rijders gebruikt om daadwerkelijk de obstakels erin te zetten.
0: Ja, en die zijn ook spectaculair, net als die 14 meter hoge schans.
1: Ja, het hele idee van District Ride is dat het de sport weer naar een nieuw level brengt. Dus wat we gaan zien is eigenlijk wel het grootste en het meest vernieuwendst in de laatste jaren.
0: En wat is er zo vernieuwend aan wat wij gaan zien dan in dat weekend?
1: Hoe gaan we dit op een makkelijke manier uitleggen? Eigenlijk wat we normaal hebben in de grootste mountainbike-wedstrijden is dat je op plekken als Canada of Nieuw-Zeeland van de berg af gaat, 10 jumps achter elkaar hebt. En daar moet je eigenlijk overal proberen je beste trucje te doen, wat vrij lastig is. Wat we in Groningen gaan doen is dat een rijder 1 run rijdt, maar 3 keer mag starten. Dus hij kan eigenlijk 3 keer even ademhalen en 3 keer opnieuw concentreren om zijn allergrootste trucje te doen.
0: Ja, geweldig. Ja, en dat gaan we dus daar zien met die schans van 14 meter hoog op restaurant Werkman. Ik kan me ook voorstellen dat je dan heel veel regels moet voldoen. Want hoe zorg je ervoor dat het veilig kan?
1: Nou, door samen te werken met die atleten zelf, die daar uiteindelijk op, weet je waar de limieten liggen. We moeten niet vergeten dat we daar met de beste 15 mannen en de beste 6 vrouwen van de wereld aan de start staan. Dus we hebben een beetje een kader waarvan we weten wat we moeten doen.
0: Ja, en zo'n baan is natuurlijk ontzettend groot. Dan hebben we wel heel veel ruimte op de Grote Markt. Maar gaan we er ook overlast van ondervinden daar?
1: Ja, we hebben een vrij korte wouwperiode gekregen. We kunnen zaterdag beginnen. Dus eigenlijk proberen we op die manier de overlast sowieso voor de omgeving zo klein mogelijk te houden. En door creatief te ontwerpen hebben we allerlei doorlooproutes waardoor mensen wel gewoon op de Grote Markt terecht kunnen.
0: Ja, wanneer is het weekend voor jou helemaal geslaagd?
1: Goeie vraag. Als iedereen heel blijft, en het zou leuk zijn, we hebben een Nederlandse deelnemer, Pim Schiers. Als die ook nog een beetje hoge ogen kan gooien.
0: We gaan voor hem duimen. Dankjewel, Desmond Tessenmaker. Hij is dus de baanontwerper bij die Red Bull District Ride. Vindt plaats op 24 en 25 juli. Zometeen hier muziek van Toto, maar eerst de nummer 1 van Groningen.

0: Toto met Africa op Noord. En daarvoor de nummer 1 van Groningen. De nummer 1 in de Noord 9. En dat ook al 9 weken lang. Is Verano Otra Vez van Birdie. Top 3. Ja, we hebben hulp weer nodig hoor. Bij het samenstellen daarvan. Sergej, je hebt je weer laten inspireren door een nieuwsbericht. Welk bericht viel jou op deze dag?
1: Nou ja, ik moest me er echt in verdiepen. Maar het gaat over het WK voetbal. Misschien heb je daar recent al iets over gehoord.
0: Dat toernooitje is nou aan de gang, geloof ik. Hè?
1: Ja. En het is het zit erop voor het Nederlands elftal. Nou, dat wisten we al een poosje. Maar het zit er nu ook op voor de Nederlandse scheidsrechters. Maandag kreeg Danny Makkely te horen dat hij niet is uitgekozen voor de eindfase om daar te fluiten. Dat betekent dat hij ook op het vliegtuig deze kant op mag komen.
0: Hij kan naar de finale fluiten.
1: Ja, geen Hollands gefluit meer dus. En toen dachten we, nou, misschien liedjes over fluiten of waarin gefloten wordt.
0: Oeh, een mooi thema.
2: Meisjes die fluiten krijgen mannen met duiten. Dus mijn liefste fluit zo veel als je maar kan.
1: Goeie suggestie.
0: Meisjes die fluiten. Maar niet gehoord hoor, deze plaat.
1: Nee.
0: Ook een fluitje ergens verstopt in de plaat mag je doorgeven.
1: Nee.
2: Kijk die mannen.
1: Dat kan echt niet meer, hè? Tegenwoordig moet je dat niet meer doen.
0: Nee, zeker niet. Maar Rob de Nijs mocht er nog in zijn tijd.
1: Ja.
0: Banger hard met een fluitje erin. Ook Samson en Gert zijn al doorgegeven.
2: Als je bang bent in het donker, moet je fluiten. Op de zolder, in de kelder, in de gang.
0: Ja, daarna kwam iemand met een suggestie. Willeke Alberti.
3: Je loopt als iedere avond alleen door onze straat. Je fluit mijn lievelingswijsje als je langs het venster gaat. En ik weet dat je daarna op de hoek te wachten staat. Als ik je fluiten hoor.
0: Jan, Ineke, Rianne, nou allemaal kwamen ze al met deze hoor. Van Willeke Alberti. Gisela, die zegt dan, nou ik moet direct aan Roger Whittaker denken.
1: Oh ja. Naast een goede tekstschrijver en zanger ook nog een
0: gezellige neusfluiter.
1: Ja, een kunstfluiter.
0: Kunstfluiter, ja, geweldig.
1: Hij deed het niet met

0: Zijn neus. Jannes werd ook al een paar keer genoemd.
1: Het liefste iets dat je op fluiten kan.
2: Hé, fluiten.
0: Zoiets als onze vlierenfluiter Jannes is al genoemd. De Scorpions kwam ook al voorbij.
3: Listening to the wind of change.
2: Dat is fluiten.
0: Ja. Ja, daar zit hij. Nou, we tellen ermee hoor. Heb je ook een suggestie? Je hebt een plaat waarin gefloten wordt. 050-3188-288.
2: Duidelijk.
0: Dan wordt er in veel platen gefloten als je erop gaat letten.
2: Ja, precies, als je erop gaat letten. Ja,
0: maar nog eentje doen dan?
2: Nou, eentje nog dan.
0: Bruno Mars.
2: Ik hoor een duidelijke fluit.
0: Wel het mooiste fluitje wat ik vandaag heb gehoord.
2: Ja.
0: Heb je ook een suggestie voor ons? 050-3188-288. In 2 dagen een liedje schrijven en ook nog eens opnemen. Dat is wat 20 jonge muzikanten creatievelingen uit het noorden doen. Want op dit moment vindt de eerste editie van de Northbound Writers Camp plaats. Ruben van Hemmen, zelf ook songwriter en popmuziekcoach, organiseert het schrijverskamp. Goedemorgen.
4: Hey, goedemorgen. Hallo.
0: Ja, op dit moment volop bezig. Hoe gaat het daar?
4: Nou, het gaat volgens mij hartstikke goed. Ik check wel regelmatig even bij de groep in. En ik hoor hele positieve geluiden. Dus dat is gewoon hartstikke fijn. Dus we zijn heel goed op dreef. En vandaag de laatste dag alweer. Het gaat heel snel.
0: Ja, want kun je een beetje uitleggen hoe je dit in het leven hebt geroepen? Wat doen jullie precies bij die Northbound Writers Camp?
4: Ja, nou, wat we precies doen is in de basis echt als een Writers Camp 2 dagen songs schrijven. En dat doen in totaal 5 groepen van 4 deelnemende songwriters. Dus ze hebben per groep allemaal 2 dagen de tijd om, voor zover dat lukt, een demo, zoals het dan heet. Dus een eerste songidee te schrijven en op te nemen in de studio. En daarnaast hoort ook echt het verblijf bij. Dus verblijven in de buurt van de studio met z'n allen in een accommodatie. En daar hebben ze natuurlijk ook gewoon de tijd, wat ik zelf heel belangrijk vind aan de camp, om elkaar te leren kennen.
0: En gewoon te inspireren. Dat zou kunnen natuurlijk.
4: Ja, want het is ook zeker gebeurd. En het gebeurde al echt vanaf het begin dat er al heel veel songwriters bij elkaar gingen zitten. En toch even, ja, het is ook natuurlijk heel typisch, maar ook wel heel leuk met de gitaar en even samen wat zingen. Even wat teksten bij elkaar. En dat was heel mooi om juist ook vanaf moment 1 al te kunnen zien. Dus dat was gewoon heel erg leuk. Dus dat even heel snel in de notendop is waar de camp over gaat.
0: Ja, en nu zit jij met de neus erbovenop. En heb jij nou al iets gehoord waarvan je zegt van, nou, dat heeft wel hitpotentie hoor?
4: Ja, nou ja, gisteren hadden we dus de eerste schrijfdag. Dat is een hele mooie studio. Dat heet Odyssey Recording. Dat is van Jeroen van der Velde. En bij hem hebben we dus 2 volle schrijfdagen. Gisteren dus de eerste. En wij, ik loop natuurlijk regelmatig even lekker rond. En ik luister heel stiekem mee met wat er geschreven wordt per groep in de ruimte. En ik heb absoluut al wel 2, 3... dikke potentiële hits al wel gehoord. Dat durf ik wel te zeggen.
0: Kijk, nou, dat klinkt al veelbelovend. Jij bent natuurlijk zelf ook songwriter, muzikant, geboren en getogen in Temboer. Zou het jou ook echt geholpen hebben als jij, toen je net begon, meedeed aan zo'n schrijverskamp?
4: Ja, dat had mij ook zeker geholpen. Maar ja, en ik had het, ik heb het ook wel meer met mensen over gehad, toevallig ook deze dagen. Maar het is gewoon echt zo dat, nou, dat voel ik me heel erg open als ik dat zeg, maar in mijn tijd, zo oud ben ik nog niet. Maar het was echt anders. En er waren minder hele toffe trajecten die er nu. Het gaat helemaal niet om wat ik nu organiseer. Niet alleen, maar ook veel meer is in het noorden nu. Wat er is voor jonge muzikanten. En daar is dit ook een voorbeeld van. Nee, maar dat was zeker niet toen ik net begon, zeg maar, met muziek maken. Het was er veel minder in ieder geval in mijn herinnering.
0: Ja, en het richt zich vooral op die noordelijke creatievelingen. Want je hoort wel eens vaker, hè, als ze denken van, nou, ik wil eigenlijk het wel gaan maken in de muziekindustrie. Vertrekken ze allemaal richting het westen, naar de Randstad?
4: Ja dan verdwijnen ze. Nou, maar ik moet wel zeggen dat niet iedereen doet dat gelukkig. En ik ben ook wel stiekem wel eens aan het peilen bij deze groep van, hey jongens, willen jullie nog wel even in het noorden blijven? En nou, de meeste die zijn er nog wel van plan. Ja, je weet het natuurlijk maar nooit. Maar ik ben stiekem hard aan het werk om ze hier alvast hier te houden. Ja, dat doe ik maar even.
0: Hartstikke goed. Ja. En heel veel plezier vandaag. Ruben van Hemmen, de organisator van de Northbound Writers Camp. Ja, en wellicht horen we binnenkort 2 of 3 van die hits wel weer terug in onze eigen hitlijst, de Noord 9. Ik

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: U spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
4: Hallo, Odido hier. We hebben iets leuks voor je. Stap nu over op een 2-jarig glasvezel plus tv-abonnement tot 2 gigabit. Dat is supersnel en stabiel internet. Nu de eerste 12 maanden voor maar €25 per maand. En aansluiten doen we helemaal gratis. Kijk voor de voorwaarden op odido.nl. Tot zo! Odido.
3: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
5: Het is iets na 9:30. Dit is Noordnieuws en dan krijg je van Fleur Oostra. Goedemorgen.
6: Goedemorgen. Op de Bousemalaan in Tolbert is vanmorgen een fietser aangereden door een automobilist. Door nog onbekende oorzaak kwam de auto in botsing met de fietser. Daarbij raakte de fietser gewond. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. De nieuwe dagopvang voor asielzoekers in Ter Apel gaat vandaag open. Hier kunnen asielzoekers terecht die nog geen opvangplek hebben. Ze worden gehuisvest in een voormalig kantoorpand vlakbij het aanmeldcentrum. Een woordvoerder van het Rode Kruis zegt dat de mensen hier beschikken over wifi, water en stroom. Alleen mensen die zich bij het COA hebben gemeld krijgen toegang tot het pand. De opvang is bedoeld voor 80 tot 120 mensen. In de avond worden ze per bus overgebracht naar de nachtopvang die nu in Nieuwe Pekela is. In de gemeente Oldambt bedraagt het verschil tussen een volle tank bij de goedkoopste en de duurste benzinepomp €24,40. Daarmee staat Oldambt bovenaan de lijst met grootste landelijke prijsverschillen, blijkt uit onderzoek van Independer. Oldambt is niet de enige Groninger gemeente in de top 10 met prijsverschillen aan de pomp. Groningen staat op plek 7. Het verschil bij een tankbeurt kan daar oplopen tot €20 bij een volle tank van 50 liter benzine. Bewoners in Siddeburen en Sappemeer strijden al jaren tegen de mogelijke komst van een groot zonnepark. Het nieuwe gemeentebestuur lijkt een einde te maken aan uitgestrekte velden met panelen. Toch kan de vlag nog niet uit, want het is nog niet duidelijk wat de coalitie definitief gaat besluiten. Daardoor zitten de bewoners nog steeds in spanning, zo vertelt onze verslaggever Maarten Siepel.
7: Het vreet aan die mensen, dat is ook wel wat een van die bewoners zei. Van ja, je zit eigenlijk al jaren in onduidelijkheid. Je lijkt nu een soort van een antwoord te krijgen dat de gemeente en de nieuwe coalitie eigenlijk zegt van we willen die zonneparken niet. Dus dat stemt hen in eerste instantie wel tevreden. Maar ja, dat de wethouder eigenlijk ook moet toegeven dat ze mogelijk niet onder deze twee zonneparken uit kunnen. Ja, zorgt weer voor onduidelijkheid bij deze mensen die dus al jaren zich aan het verzetten zijn.
6: Meer nieuws op de app en op rtvnoord.nl.
5: Fleur, dankjewel. Krijg je natuurlijk nog het weer van de enige echte Harma Boer.
8: Iedere dag vertrouwen op haar kennis en kunde.
5: En zo is Monet.
9: Vroeg is zijn overgauw. De noordoostenwind wordt mijn smoten met zo'n 23 graden op de wadden tot 28 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht is het vrij helder en rustig weer, met een minimum van 16 tot 19 graden. In buiten is er regelmatig zon, maar er is ook bewolking waarbij een enkel buitje nooit uitsloten is. En de temperatuur gaat richting 22 tot 26 graden.
5: Kortom, heerlijk weer voor rondje zomer bijvoorbeeld. George en Maartje stappen zo op de boot, allemaal te volgen op Noord vanaf een uur of 10. Maar daarvoor heb je hulp nog nodig hoor, bij het samenstellen van onze top 3 in muziek. En vandaag zoeken we platen bij het onderwerp fluiten. Jouw suggestie kun je nog gauw even doorgeven via 050-3188-288. En misschien komt hij dan zo wel voorbij.
10: Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp. Alle grote merken woningstoffering. Hard of zacht, voor vloer of raam, tegen zonlicht of voor de sfeer. Woonstofferingstudio Mulders Meubeldorp in Vriescheloo.
11: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij Menardi. Dat is puur genieten. Hey, waar was jij?
12: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
13: Raamdecoratie op maat gemaakt.
12: Timpweg.
13: Eigen productie- en montagedienst.
12: Timpweg.
13: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hoordeuren, horren en duetten ga je naar Timpweg. Kijk op timpwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Sontweg in Groningen.
14: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.

0: Appalite hoorde je van Taylor Swift. Top 3. Ja, en die horen we straks niet nog een keer, want er wordt niet in gefloten.
1: Nee, helaas, Taylor.
0: Ja, misschien moet ze toch maar wat meer gaan fluiten in haar liedjes, want dan komt ze misschien wel voorbij in de top 3 hier in de ochtendploeg. Want dat is het thema van vandaag en er zijn heel veel popmuziek is er gemaakt waarin gefloten wordt.
1: Ja. Gaat hij al.
0: Liefhebber is natuurlijk Triggerfinger. I Follow Rivers.
1: Ik vind het altijd zo knap als mensen dan kunnen fluiten, dat ze echt net een vogeltje nadoen.
0: Dat wou ik zeggen, ja. Ik heb
1: zo knap.
0: Ooit een keer live erbij geweest. En live kunnen ze net zo goed fluiten als op de plaat. Bizar. Monty Python, je wordt natuurlijk ook genoemd. Ja, zo'n leuk, vrolijk, opgewekt fluitje.
1: Festie.
0: Ook in Volendam wonen heel wat vlierenfluit.

0: Weer meer een gezellig fluitje.
1: Ja.
0: Nou, even kijken wat voor fluit Herman van Veen bezingt.
2: Er waren mooie baby's bij, maar niet zo lief als jij.
0: Daar zat hij.
1: Prachtig.
0: Ja, en hij bezingt dat wel vaker, hoor. Ook in Hilversum 3 bijvoorbeeld.
2: De metselaar kon zingend op de steiger staan.
1: Oh ja, met die melkboer, toch?
0: Ja.
2: De melkboer lengde fluitend zijn melk een
1: beetje. Wat kon die fluiten, die melkboer.
0: Geweldig, leuk. Dankjewel voor deze suggestie. Nou, liedjes over fluiten dus. Daar zijn we naar op zoek. Nog heel even kun je jouw suggestie aandragen.
3: Lopend vuur.
0: Ja, dat doe je natuurlijk via 050-3188-288. En als je dan toch die telefoon in de hand hebt, stem dan even op onze stelling van vandaag. Ik zoek altijd het goedkoopste tankstation op. En dan maakt de tongen los, hè?
1: Ja, Harry van der Laan die wil zeker wel even een paar kilometer omrijden. 9 van de 10 keer is de tankbeurt.
0: En dan maakt de tongen los, hè?
1: Ja, Harry van der Laan die wil zeker wel even een paar kilometer omrijden. 9 van de 10 keer is de tankbeurt in Duitsland. Dan heeft hij een mooi station gevonden die beneden de adviesprijs van Duitsland zelf nog zit. En ze leggen er zelfs nog wel eens geld bij om de klanten te behouden. Dus die stunten enorm met de brandstofprijzen. Alleen E5 is al wel 50 cent verschil per liter met Nederland. Ja.
0: Nou, een volle tank, reken maar uit.
1: Dan snap ik dat loont, Harry. En Ali heeft ook gereageerd. Ze zegt, ik tank altijd bij hetzelfde station. En het mooie is daar dat ze bij dat station ook nog helpen als het nodig is. En dat is ook niet overal meer zo. Ja, verder wordt de fiets ook veel gebruikt en dat scheelt ook in de kosten. Ja, zeer zeker, Ali. En zo wordt er nog gezegd, heb ik op mijn 76ste jaar ook geen sportschool nodig. Nee, dan snijdt het mes aan twee kanten, zoals men dan zegt natuurlijk. En even kijken, Benny Bos, ja, die vindt het allemaal maar wat overdreven. Die gaat gewoon bij de dichtstbijzijnde pomp. En Jan Wolger die zegt, ja, je bent een dief van je eigen portemonnee wanneer je niet het goedkoopste tankstation uitzoekt. Ineke Tonkers die tankt meestal gewoon bij het dichtstbijzijnde station. Dat is het makkelijkste. En even kijken, Henny die ook altijd bij hetzelfde station in Winschoten. Dat is dicht bij huis. En ook nog eens de goedkoopste van Winschoten. Nou, die woont op een toplocatie wat tanken betreft. Dus verder rijden ze niet zoveel. En we gaan absoluut niet voor een paar eurotjes in zo'n enorme rij staan. Wanneer er wel eens zo'n pompstation aan het stunten is met de prijzen.
0: Ja, dat snap ik dan ook wel weer. Ik zoek altijd het goedkoopste tankstation op, is de stelling van vandaag. Nou ja, wij Groningers doen dat wel, hoor. Een ruime meerderheid, 70% van de stemmers, is het eens met die stelling.
4: Geef je mening en praat mee.
3: Lopend vuur.

0: Mal Noord en Club Tropicana.
1: Top 3.
0: Ja, we gaan de top 3 erbij pakken. De lijnen zijn gesloten. Ja. Heb je nog een plaat in gedachten? Ja, stop maar met doorgaan.
1: Te laat.
0: Want dat gaat helaas niet meer lukken. Ze staan al klaar. 3 platen waarin heerlijk gefloten wordt. Zometeen pakken we er ook nog een theekopje bij. Maar eerst Otis Redding, Sitting on the Dock of the Bay. En volgens mij moeten we helemaal tot het einde wachten tot er een beetje gefloten wordt.

0: Nou, zeg, en ik, die proberen dat ook even. Dat tingelen op het theekopje.
1: Ja, maar dat gaat niet met die papieren bakjes die we hier hebben.
0: Nee, dat gaat helaas niet.
1: Jammer, hè? Nou, thuis nog eens proberen.
0: Zo is het. Je hoorde de nummer 2 in onze top 3 met liedjes waarin gefloten wordt. Je hoorde Triggerfinger, I Follow Rivers. Zometeen natuurlijk nog zo'n plaatje in onze top 3, want we gaan 3 platen horen. Maar eerst eens even koekeloeren op die boot, hè. De boot van Maartje en Joyce. Goedemorgen, dames. Klaar voor een nieuwe route?
2: Goedemorgen.
3: Klaar voor en verrast. We zitten trouwens nog niet op de boot. We staan er nog even naast. Want toen we vanochtend bij de boot kwamen, want we moeten de boot natuurlijk even helemaal klaarmaken voor de opnames, lag er een briefje.
2: Schattig, hè? Mooi. Welkom in Schierenwinnenweer. Mochten jullie nog iets willen weten over het dorp, bel dan even de voorzitter van Dorpsbelangen.
3: Nou,
2: nummertje erbij. Mocht
3: zal ik het nummertje even bellen?
2: Doe eens. Moet ik het voorlezen?
3: Nou, dan weet iedereen het nummer van de voorzitter van de Dorpsbelangen. Ik weet niet hoe erg dat is. Ik heb hem ingevoerd.
2: Gaan even kijken of die kan komen.
3: Ja, er komt net een trekker aan.
2: Want ik vind het wel veelbelovend als er al een reservenummer bij staat.
3: Ja.
2: Toch?
3: Ja, spannend.
2: Misschien slaapt hij nog.
3: Oeh, dit is altijd zo spannend, hè? De trekker gaat midden op de brug. Oh, de op wordt opgenomen.
2: Ja, goedemorgen met Joyce en Maartje.
4: Serieus?
2: Serieus? Ja, wat een live briefje.
4: Wat zeg je?
2: Wat een live briefje.
4: Lief briefje?
3: Ja, er is een briefje bij onze boot komen hangen. Mooi, welkom in het Schieren Winnenweer. En of we dingen willen weten van Winnenweer, dat we dan bij u moeten zijn.
4: Oh, ik weet van niks, joh. Ik weet niet wie erop gehangen heeft.
3: Maar wat kunt u ons vertellen over Winnenweer dan? Oh, bent u vlakbij? Nou, kom maar even hierheen.
4: Nou ja, ik weet, jullie zijn bij de brug, hè?
3: Ja, we zijn bij de brug.
4: Ik sta ietsje verderop.
3: Oh.
4: Ik zie mijn bus ook wel staan, denk ik.
3: Nou, zullen we dan... Wat voor bus is het? Welke kleur?
4: Het is een witte Ford en er staat heel groot Kobus op.
3: Een witte Ford.
2: Nou, dat wordt de eerste missie.
3: Wij gaan zo eerst de boot maar op en dan op zoek naar een witte Ford.
0: Nou, geweldig. Ja, misschien lukt het ze straks nog wel om met me even te spreken.
1: Maar wie is nou die geheimzinnige briefschrijver?
0: Ja, wie laat dan zomaar een briefje achter met een telefoonnummer?
1: Ja, nou, serieus hoor.
0: We gaan er straks achter komen. Bij Rondje Zummer, een nieuwe route, gaan Joyce en Maartje zo direct varen. Top 3. Maar natuurlijk, we hebben nog één plaat te goed. Hè? Een plaatje waarin gefloten wordt. Dankjewel voor al die mooie suggesties die tot ons zijn gekomen. Wij gaan lekker meefluiten met Bob Sinclair en Love Generation. Maak er een mooie woensdag van met z'n allen.

night to everyone.

0: de eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
4: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 10 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Iraanse staatsmedia melden dat bij Amerikaanse aanvallen de afgelopen dagen burgerdoden zijn gevallen. Een Iraanse regeringswoordvoerder heeft het over 30 mensen. De VS zegt dat er militaire doelen zijn aangevallen. En ook vannacht waren er luchtaanvallen over en weer. Iran zegt dat het Amerikaanse opslagplaatsen heeft geraakt in Kuwait en Bahrein. President Trump dreigt dat hij volgende week elektriciteitscentrales en bruggen in Iran gaat aanvallen als Teheran niet aan de onderhandelingstafel komt. Bij een Nederlands-Duitse politieactie tegen drugslabs zijn meerdere mensen opgepakt. De politie doorzocht vanochtend 10 panden in Duitsland en 3 in Nederland. De verdachten zouden grondstoffen hebben gekocht voor de productie van amfetamine. Ook zouden ze verschillende labs hebben gerund. De politie doorzocht woningen en magazijnen. Daarbij zijn ook spullen in beslag genomen. Mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in. Maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het zomerabonnement van NS, waarmee mensen een paar maanden goedkoper met de trein kunnen, is door ruim 250.000 mensen gekocht. Het speciale dalvrij abonnement is bedoeld om de trein aantrekkelijker te maken, nu de brandstofprijzen zo hoog zijn. Staatssecretaris Bertram is positief over het aantal verkochte kortingskaarten. 80.000 van de mensen die ze kochten hadden niet eerder een treinabonnement. Het weer vandaag opnieuw zonnig en warm. Het wordt 24 tot 30 graden. In het oosten later kans op een enkele onweersbui. Dit was het NOS Journaal.
11: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Opa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramers gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
12: Ik heb trek in iets lekkers.
13: Neem de kersen van Oudebos.
12: Iets zoets.
13: De kersen van Oudebos.
12: Iets fris en sappigs.
13: Oudebos.
12: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
14: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
15: Kom eens langs in de Oudebos boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
14: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Mooie kilometers voor de boeg. We gaan zo meteen de trossen losgooien en een stukje varen. En even de

0: handjes en we zetten je zomer in beweging. Whitney Houston, I wanna dance with somebody. En dansen, dat kunnen we met Maartje en Joyce. Dames, al een beetje smui in de heupen deze morgen?
1: Ach, wat hebben we alweer lekker gedanst.
2: Nou, we hebben al wel lekker gedanst. We hebben een vrolijk begin van dag 3. Weer zon overgoot. We hebben haar al gezien hier. Dus ik heb het uit de eerste hand.
1: Sterk nog, Doris, hè? Op rechts van ons.
2: En achter ons, de boot.
1: De boot. We hebben er helemaal klaar voor.
2: De Ranomi hier klaar liggen.
1: Oeh, er komt nog een auto langs nu. Die heeft geluk gehad. Want,
2: wat heb jij in je knuistje? Hou maar even omhoog.
1: De brugsleutel. Want wij mogen voor het eerst... Ik wilde zeggen deze vakantie. Mogen voor het eerst deze vakantie... mogen wij een brug zelf bedienen.
2: En jij gaat dat doen en ik ga varen.
1: Oh ja, dat is dan ook een idee, hè? Okay, dat die boot dan langs gaat.
2: Even de stapjes goed lezen.
1: Oké, dank je.
2: We hebben al een keer geoefend. Dus het kan
1: draai
2: eigenlijk...
1: in stand 1. En dan moet je dus kiezen waar je langs gaat. En dan staat er, ik vaar richting Groningen. Ik vaar richting Delfzijl. Nou, we gaan richting Groningen. Gaan we helemaal niet heen vandaag, want we gaan naar Steden. Maar wel die kant dus op. En dan sluiten afsluitbomen. Knop ingedrukt houden.
2: Oh, vet.
1: Ja, de lampjes beginnen, het belletje gaat. En dit duurt dus best lang.
2: Hoe moet je dit doen als je in je eentje op de boot bent?
1: Als je in je eentje bent, is dit echt wel lastig,
2: dan heel stressvol.
1: Toch blij dat wij een duo zijn.
2: Ja.
1: Ja, hij is dicht, hoor. En dan open de brug en passeer met uw vaartuig.
2: Ik start de boot.
1: Dat is gewoon 1 keer drukken dan?
2: Dikke 2 seconden ingedrukt houden.
1: Dikke 2 seconden. Dat staat hier niet, hoor.
2: Ja, kijk maar eens helemaal boven.
1: Oh ja.
2: Maar we hebben dus vanochtend stiekem al even een keer de brug... Het was gewoon een machtig gevoel. Even een keer de brug open en dicht gedaan met Roman.
1: Het gaat heel langzaam nu, maar er zit beweging in de brug. Hij gaat een beetje omhoog. Ik hoor al iemand zeggen, oh, het is een draaibrug. Het is een draaibrug. Ja, dat klopt, hè? Ja, hij draait. Maartje heeft inmiddels de boot ook los. Maartje, wat is dan optie 5? Sluit de brug. Dat is als je weer teruggaat.
2: Je moet straks ook weer... straks ook wel weer erover.
1: Ja, nee, ik snap. Ja, dat is dus... Nu is het gewoon heel lang
2: maar
1: wachten.
2: Je kan hem inderdaad ook... We kunnen ook wegvaren.
1: Nee, we gaan niet wegvaren. Het is
2: sleutel
1: heel
2: mee.
1: Lang wachten tot hij dan helemaal opgedraaid is. Ik ga even kijken hier. We hebben gelukkig nog geen verkeer opgehouden.
2: Nee, bizar, hè?
1: Voel je toch een beetje bezwaard als je dat doet.
2: Vanochtend was er ook geen verkeer totdat Harma kwam. Maar die vond het niet erg.
1: Harma vond niet zo'n ramp. Hé, je kan er langs.
2: Nou ja. En ik moet jou nu eigenlijk een beetje betalen. Als brugwachter.
1: Ja.
2: Moet ik even iets toegooien? Wacht.
1: Heb je nog wat?
2: Jawel. Jawel.
1: Ja, wat komt eraan?
2: Frisbee.
1: Oh, dank.
2: Kijk eens.
1: Ja, hoor. Ik heb hem. Yes. Nou, Maartje is erdoor. Dus dan kan de brug, sluit de brug. Dus die knop weer 2 seconden ingedrukt houden. En dan gaat hij weer.
3: 3 weken op volle kracht door de provincie.
4: Dit is Rondje Zummer.

0: Annie, I'm Not Your Daddy. Zomerse klanken en de zomerspot van je radio de komende weken. En niet alleen van je radio, ook van de tv. Want als je meekijkt via TV Noord of via onze stream, dat kan natuurlijk ook, dan zie je de prachtige plaatjes, de mooie beelden. Maartje en Joyce, die zijn deze week aan het varen in onze provincie. Rondje zomer 2026. De route Winneweer, Ten Post, Stedum, Damsterdiep, et cetera, et cetera. Wil je ze op de voet volgen, dan kan dat via onze site rtvnoord.nl/rondjezomer. Dan vind je de kaart en dan kun je ze volgen. Dames, vertrokken uit Winneweer en de boot is inmiddels alweer aangemeerd.
1: Nou, nauwelijks vertrokken uit Winneweer. Het is een prachtig plek hoor. Ik kan er de hele dag blijven. We moeten eigenlijk door. Maar ja, we begonnen natuurlijk de dag.
2: Met het briefje.
1: Met het briefje. Een heel spannend briefje met een telefoonnummer. En toen kregen wij de instructie. Ach, je ziet vanzelf de witte bus met mijn naam erop. En wat blijkt?
2: Kobus.
1: Staat ook op zijn shirt. Kan niet missen, hè? Kobus. Ja, waarom hebben we jouw nummer gekregen, denk
3: ik? Ik heb geen idee.
1: Jawel.
3: Ik weet niet van wie dat briefje komt. Die komt niet van mij.
1: Nou, dat weten we ook niet. Maar jij staat dus een beetje bekend als...
3: Ik ben wel een bekende winnenweerder, ja.
1: Ja, precies.
3: Ja, sowieso.
1: En hoe is dat zo gekomen?
3: Goeie vraag. Ik ben gekozen.
1: Ah! Je bent een gekozen burgemeester?
3: Ik woon hier pas sinds een jaar of drie. Ik ben heel lang in de Randstad geweest. En nu woon ik hier weer. En er was geen dorpsbelang meer. En die hebben we opnieuw opgezet en toen ben ik gekozen als voorzitter.
1: Wat goed. Waarom ben je vanuit de Randstad naar Winneweer gegaan?
3: De verkering ging uit.
1: Oh, en dit zijn juist wel je roots hier?
3: Ja, of... ja, ik kom hier vandaan.
1: Oh.
3: Ik ben een echte Winneweerder.
1: Dat had je, ja, maar dan had je hem weggelaten. Ja,
3: ja
1: zij
3: nee,
1: kwam uit het beste hierheen. Oh,
3: ik doe mijn best om verstaanbaar te zijn.
1: Ik dacht al van, hoe kom je dan hier tegen? Oh, de verkering ging uit, toen ben je teruggekomen. En toen kwam je terug in een dorp zonder dorpsbelangen. En toen dacht je, dat kan niet zo.
3: Precies. Nou ja, ik niet alleen, nog een paar meer mensen. We hebben hier een barbecue gehad in het café. En toen kwam de vraag van, joh, zullen we dat gewoon doen?
1: Nou, wat
3: en,
1: leuk.
3: Een paar mensen staken hun hand op.
1: En wat doet de vereniging?
3: Vooralsnog hebben we filmavonden voor de kinderen. Patatavonden elke paar weken. Elke jaar een barbecue. En wie weet wat er nog meer gebeurt.
1: Lekker, dikke tip dus. Wonen in Winneweer, hè? Nou, dat vinden we ook wel. Maar wij gaan even een stukje vissen verderop.
3: Oké, gezellig.
1: Dankjewel, hè?
3: Tuurlijk.
1: Mooi.
3: Gedaan.
4: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
5: Deze week René Beverwijk. Guided Night als Tietzo.

0: show.
1: Groningschout René Beverwijk en Geirrid Nijdal-Tietzo. Nee, de ene dag is de ander niet tijdens Rondjesummer. Inmiddels zijn de trossen weer los en wordt er weer gevaren. Wat gaat er zometeen allemaal gebeuren, dames?
2: Nou, we gaan vissen.
3: Ik dacht, ik pak even snel de groetjes erbij, maar ik zit op jouw telefoon.
2: Oh, zal ik de groetjes erbij pakken op mijn telefoon?
3: Doe maar
2: even. Even kijken, de groetjes. Nou, dat is leuk van Jordi. Mooie collega's, veel plezier en succes vandaag. Jannie Schreuder zegt veel geluk samen. Nou, dat zou misschien kunnen slaan op...
3: Op gisteren.
2: Op gisteren. Ons mooie
3: zo intiem zijn
2: eindmoment. Ja. René zegt nog heel veel plezier nog Rondjesummer. Groetjes van mij. Edin zegt, mooi dat jullie weer varen door het mooie Groningen. Chris en Henny zeggen, mooi. Mooie beelden en herkenbaar. En ik moet heel eerlijk zeggen, mijn telefoon wordt heel warm, dus het scherm wordt heel donker. Ziet een beetje slecht. Zoutkamp, Peter. Mooi, komen jullie volgende week even langs het Visserijmuseum in Zoutkamp? Nou, dan zijn ze natuurlijk in Zoutkamp. Dus die kans zit erin. En Jans... Veel succes vandaag en maak er een leuke dag van. Groetjes Jans uit Klasinaveen.
3: En je kan je groetjes achterlaten en dan komt het op tv.
2: En wij doen weer de groetjes terug.
3: Zo is het.
2: Groetjes terug.
1: Altijd leuk om wat van je te horen. rtvnoord.nl/rondjesummer. rtvnoord.nl/rondjesummer. Daar vind je de kaart, weet je waar de dames zijn. En je kan de groeten achterlaten. Een soort van digitale flessenpost. En zometeen gaan ze vissen. Waarna? Nou, dat hoor je zo meteen. Dit is Depeche Mode op Radio Noord. Enjoy the silence.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: I'm Andrew van Australië New Zealand Reis Specialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
2: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
3: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer? Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans,
4: alleen de prijs is anders.
5: 1 minuut over 10:30. Laatst nieuws uit Stad en Ommeland. Fleur, goedemorgen.
6: Goedemorgen. Op de Bousemanlaan in Tolbert is vanmorgen een fietser aangereden door een automobilist. Door nog onbekende oorzaak kwam de auto in botsing met de fietser. Daarbij raakte de fietser gewond. Het slachtoffer is overgebracht naar het ziekenhuis. Het RIVM heeft tijdens de extreem warme dagen van vorige maand een record aantal tekenbeten geregistreerd op het monitorsysteem Tekenradar. In onze provincie werd meer dan 40% van de tekenbeten opgelopen in de tuin. Dat aantal ligt landelijk iets lager. De meeste beten worden opgelopen in het bos. Het RIVM ziet altijd een piek in de zomer, vooral door de weersomstandigheden, maar ook omdat teken en mensen eerder met elkaar in contact komen. Met 81 operaties in 2025 voert het Martini ziekenhuis meer ingrepen tegen endeldarmkanker uit dan elk ander ziekenhuis in Nederland. Daarnaast blijkt uit landelijke cijfers dat het aantal ernstige complicaties in Groningen onder het gemiddelde ligt. Chirurg Bastiaan Pultrum, die de operaties uitvoert, doet dit ook met behulp van een robotarm. En hij vertelt wat deze robot doet.
7: Nou, zo'n robot geeft wat extra mogelijkheden. En een endeldarm zit heel laag onder in de buik verpakt in het kleine bekken. En dat is gewoon moeilijk om daarbij te komen. En met de operatierobot heb je gewoon iets beter zicht. Je kan in de met de kijkoperatie driedimensionaal kijken in de patiënt. En de instrumenten hebben wat meer mogelijkheden om te bewegen. Dus we kunnen in een kleine ruimte net iets gemakkelijker de operatie doen dan met een gewone kijkoperatie.
6: Patricia Gjaltema stopt als directeur van de Gjaltema Groep. De leiding van het stijgerbouwbedrijf in Groningen komt in handen van de Limburgse stijgerbouwer LSB Groep. Patricia Gjaltema blijft vanuit de familie als adviseur aan het bedrijf verbonden. Maar nu ze haar directiezetel verlaat, doet de familie nog een stapje verder terug uit de onderneming. Wel gaan zij met 2 andere stijgerbouwbedrijven verder. Meer nieuws in onze app en op rtvnoord.nl.
5: Dankjewel, Fleur. Dan het weer met Harma.
8: Vandaag is zo'n overgauw. De noordoostenwind wordt maaismotig met zo'n 23 graden op de wadden tot 28 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht is het vrij helder en rustig weer met een minimum van 16 tot 19 graden. In buiten is er regelmatig zon, maar er is ook bewolking waarbij een enkel buitje nooit uitsloten is. En de temperatuur gaat richting 22 tot 26 graden.
5: Harma, dank je wel. Zometeen muziek voor je van Jan Smit als de nacht verdwijnt. En Maartje en Joyce die gaan een hengeltje uitwerpen.
9: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
10: Advies van Anneke, kom nu naar Boske Meubelen. Want we hebben heel veel woonnieuws in de showroom. De trend is warm, zacht en luxe. Dat zie je in onze meubelen en onze collectie gordijnen. Maar ook op de vernieuwde afdeling Relax for Tiles. Boske Meubelen in Siddeburen. Oh ja, denk om de flitspaal, want hij staat er nog.
9: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
11: Blauwvolt in Hoge Zand installeert zonnepanelen die meer opleveren dan ze kosten. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
12: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn hartie.
13: Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij Menardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij Menardi. Dat is puur genieten.

0: Maar er is één ding wat ik nooit zou willen missen en dat is vissen. Zo gaat een heel oud liedje. Jorie Jan Smit en Als de nacht verdwijnt en als er wordt gevist. Als je er staat te kijken naar de doppers, dan wil je natuurlijk weten. Joyce, willen ze een beetje bijten?
1: Oh, het engste van vissen vind ik toch altijd die hengel dan in het water doen. En oh, dit is net beet. Dit is net beet. Dit is een moment.
2: Kijk, gewoon weer zo'n vorentje.
1: Een vorentje. Het is dan een klantje.
2: Ja, maar we gaan zo een dikke vangen.
1: We gaan zo een dikke vangen?
2: Ja,
1: dit is gewoon overtuigend, Willem. We gaan ervoor?
2: Ja, we gaan ervoor.
1: Oké, want jullie zijn goud tevreden. Dus ik dacht, dit is ook prima.
2: Ja, maar vergis je niet in de naam.
1: Oké.
2: Als het met wedstrijden en dergelijke, dan zijn we niet zo goud tevreden.
1: Oké, vertel.
2: Nou, we willen natuurlijk ook graag winnen. Alleen, we laten ons plezier niet bederven als het een keer niet lukt. Dan, we blijven tevreden.
1: Wat is het doel?
2: Ja, nou ja, het doel van de vereniging is natuurlijk om plezier te brengen bij de vissers die lid zijn bij ons. We hebben zo'n 400 leden, dus allemaal mensen die heel graag vissen.
1: Ja. En wat is het plezier dan van vissen?
2: Nou ja, kijk, zoals wij hier zitten met z'n tweeën, je babbelt wat en je vangt een paar vissen en het is mooi weer. En nou ja, kijk, die kant is op. Wat is er dan nog mooier?
1: Ja, het is hier prachtig.
2: Ja.
1: Maar het doel is dus niet heel veel vis vangen of een hele dikke vis?
2: Nou ja, uiteraard als je, zoals we nu gewoon voor de aardigheid bezig zijn, dan we willen altijd vis vangen. Maar met wedstrijden ga je echt ervoor om zoveel mogelijk kilo's in je net te krijgen.
1: Ja.
2: Ja.
1: En wat vis je hier?
2: Wij vissen hier niet zo heel vaak de wedstrijden. De begroeiing aan de oevers is erg hoog. Dus het is wat lastig om hier te zitten. En we wijken vaak uit naar het Eemskanaal of Oosterhorden.
1: Maar ik bedoel meer, wat voor vis vang je hier?
2: Ja, hier. Nou ja, dat is het mooie van het Damster Diep. Je blijft vangen. En heel veel kleine vis, maar ook grote vis.
1: Is er weer beet?
2: Ja.
1: Oh.
2: Ja.
1: Echt zo smooth tussendoor heen. Ja hoor, is er weer een. Oh.
2: Ook alweer terug.
1: Hij is ook alweer terug. Ja. Nou, ik ga ook nog even naar Ellen toe.
2: Ja, wat meer dan ik op het moment.
1: Ja, wat gebeurt hier dan? Is dit niet de goede kant?
2: Jawel, ik vang in het begin heel veel. Maar het is ineens gebeurd.
1: Ja, maar het is nu ook niet meer zo stil hier.
2: De zeehond, hè?
1: Ja, er kwam net een hond hier langs, inderdaad. Dat hielp ook niet mee. Nou zie ik ook hier van alles, want hier is een heel zonnescherm. En daaronder is het vissenvoer. Kijk uit, cameraman. Want hier hangt natuurlijk een schepnet. Hij is er. Ja hoor, kijk hier, allemaal vissenvoer.
2: Vissenvoer, hier voer ik mee. Nou, en dat doe ik aan de haak, een wormpje.
1: Een wormpje. Aarde zit er nog bij.
2: Maden.
1: Uiteraard maden. Maar ik zag ook nog wat anders.
2: Wat zag
1: namelijk om de nek. Wat hangt er om de nek?
2: Oh, dat is een telletje en een onhaken stokje.
1: En dat telletje, waar staat hij dan op vandaag?
2: Nu op 11.
1: 11. En wat is er gevangen?
2: Vorentjes.
1: Alleen maar vorentjes?
2: Ja, nog geen brazen.
1: Jammer, ja.
2: Ja, heel jammer.
1: Komt dat nog wel?
2: Nou, ik denk het niet, maar het zou best kunnen hoor. Maar ik ben bang voor niets.
1: Ja, misschien ook omdat wij hier zijn. We hebben een beetje veel lawaai.
2: Maar voor die vissen is het goed.
1: Nee?
2: Het is constant, komt hier wat langs, denk ik.
1: Ja.
2: En die vissen zijn er wel gewend.
1: Ik zou zeggen, mannen, veel plezier nog.
2: Ja, dankjewel.
1: En vang ze.
2: Jullie ook veel plezier.
1: Bedankt. Wij gaan weer door.
3: Zet je zomer in beweging.
4: Dit is Rondje Zomer
3: bij Radio Noord.

0: 188288 met een vraag. Hey, de videoclip van The Bowser Magnetic. Zitten daar Maartje en Joyce in die dan dansen? Nou, verrassing, dat doen ze gewoon live de hele dag door.
1: Nou,
2: het was wel een idee geweest, weet je, altijd in te huren hoor.
1: Zeker, ja, onze dansskills laten niks te wensen over. Ze zijn ook wel goed op elkaar afgestemd, dus even houterig.
2: Allemaal lekker in. Heel lomp, maar dat is niks. Wat maakt het uit? Wij hebben gewoon plezier. Wie doet je wat?
1: Pleziervaart.
2: En naast ons in het riet horen we net even wat
1: ja.
2: En toen zat ik even zo heel goed te luisteren, want misschien ergens rond deze tijd, maar dat is lastig hè, want hij fietst en wij varen.
1: Ja,
2: en er is heel veel riet. Dus we zien niet alles wat er gebeurt naast ons.
1: Want wie zoeken wij?
2: We zoeken een fietser. En dat is natuurlijk ook het thema van onze week. Fietsen.
1: Een bekende fietser.
2: Een hele bekende fietser. En bekendste fietser van onze provincie.
1: En hij heeft ook een tocht. En RTV Noord heeft ook een boot naar hem genoemd. Die gaan wij opzoeken.
2: Dus.
0: Nou, ik denk dat ik wel een ideetje heb. Twijfel je nog, dan blijf je kijken. Dan blijf je luisteren naar Rondje Zummer. Dit zijn de Gibson Brothers.

Miley Cyrus op Radio Noord en de Midnight Sky. Heb jij al digitale flessenpost gestuurd naar Maartje, naar Joyce? Nee, oh, dat kan nog steeds. Dat kan de hele week, dat kan elk team. Kijk op onze site rtvnoord.nl/rondjesummer. En als je dan op centen drukt, dan komt het er zelf aan bij de bootjes. En dan kunnen we je bericht laten voorlezen.

0: eerste stap naar meer vrijheid. Bel 0800 2020 voor een gratis brochure of ga naar scootmobielspecialist.nl.
1: Bij Simpel krijgt meer voor minder altijd een duimpje omhoog. Nu 40 gig data voor maar €2,50.
2: Meer voor minder. Simpel.
0: Bel 0800 2020 of ga naar scootmobielspecialist.nl.
3: Als we dit huis echt willen, moeten we bieden zonder voorbehoud.
4: Lieverd, bewaar je drama voor je series.
3: Ja, maar wat als we de hypotheek dan toch niet rondkrijgen?
4: Ontspan. Frits heeft ons helemaal gecheckt en we hebben een bieden zonder voorbehoud garantie. Frits, goed bekeken hypotheken. Ga eens praten met Frits op ikbenfrits.nl.
5: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
6: Optimaal herstel tijdens de nachtrust behaalt u met een DQ-prematras. En u mag 150 dagen proefslapen op uw individueel ingestelde matras. Om uw DQ-prematras op uw lichaam af te stemmen, is een professioneel slaapadvies een must. Wilt u ook een gratis slaapadvies van onze professionals? Ga dan naar dqpre.com en vul vrijblijvend het slaapadviespaneel in.
5: De fietsonderbroek van Bikeboxer, ontwikkeld voor e-bike en tourfiets. Bikeboxer.nl.
7: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 11 uur.
10: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In de haven van Antwerpen zijn medewerkers ziek geworden door een giftig lek op een vrachtschip. 28 mensen werden gisteren onwel en één persoon ligt op de intensive care. Het lek ontstond in een container met waterstoffluoride. Dat is een stof die bijtend is voor onder meer je ogen en slijmvliezen. En als je het aanraakt, ontstaat na een tijdje pas schade aan je huid. De burgemeester van Antwerpen vermoedt dat de stof vrij kon komen bij het laden van het schip, maar de exacte oorzaak wordt nog onderzocht. Oekraïne heeft afgelopen nacht een grote drone-aanval uitgevoerd op de Zwarte Zee. Daarbij zijn volgens het land 20 Russische schepen geraakt, waaronder 17 olietankers. Oekraïne valt de laatste tijd vaker Russische schepen aan, ook op de zee van Azov. Het land zou op die manier de Krim willen isoleren, die in handen is van Rusland. Vandaag is Europese Commissievoorzitter von der Leyen in Kiev. Het is haar 11e bezoek aan Oekraïne in oorlogstijd. Bij een grote politieactie op de Wallen in Amsterdam zijn gisteren 4 mensen opgepakt. Het was een actie tegen mensenhandel. Tegelijkertijd zijn er 3 mensen gearresteerd in Roemenië. Bij de actie in Amsterdam liepen agenten gisteravond over de Wallen met afgeschermde gezichten en speurhonden. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. En op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. De bibliotheek zou liever zien dat ze een uitzonderingspositie krijgen, net als scholen en ziekenhuizen. Want veel mensen komen bij warm weer naar de bieb om daar verkoeling te zoeken. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Uitgeslapen wakker worden, daar kun je voor kiezen. Bij Mulders Meubeldorp in Frieschelo hebben wij heel veel boxsprings en wel 50 soorten matrassen. Dus de keuze voor lekker slapen is gauw gemaakt.
12: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieschelo.
13: Ik heb trek in iets lekkers.
14: Neem de kersen van Oudebos.
13: Iets zoets.
14: De kersen van Oudebos.
13: Iets fris en sappigs.
14: Oudebos.
13: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
15: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
16: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen.
15: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
17: Met Karel Oosterhuis.
18: Een heerlijke zomerse dag in de bootjes met Joyce en Maartje. Van alle bruggen hebben zij de sleutel. Nu muziek voor je van George Harrison.

0: George Harrison op Radio Norton, Got My Mind Set On You. Ik riep het al en we hebben het vanochtend al gehoord en je hebt het ook kunnen zien op TV Noord. De meiden hebben de sleutel en een magische sleutel, want met die sleutel kun je namelijk heel veel bruggen open en dicht doen.
1: Gaan we nodig hebben, want we hebben weer een brug en een grote brug en een drukke weg.
2: Nou, inderdaad. Volgens mij heb ik echt nog nooit zo'n interessante sleutel gehad ook.
1: Nee, ik hou hem goed bij me in de broekzak, want ik heb mijn handen vol met fietsbellen.
2: Fietsbellen, want die zijn heel veel mensen in Ten Post, want we zijn aangekomen in Ten Post.
1: Het thema fietsen komt
2: hier wel. Al heel veel fietsbellen ook uitgedeeld hier.
3: Ik heb mijn fietsbellen.
1: En jij hebt nog geen fietsbel?
3: Jawel.
1: Oh.
0: Oeh, de verbinding.
1: Best wel leuk.
2: Oh, helemaal leuk. Gezellig. Heen bellen hoor.
1: Over het thema fietsen gesproken, hè? Dat zit hier wel goed in te posten.
2: Het thema zit hier goed.
1: Ik wil nog even een paar uit hier.
2: Nee. Ik loop vast even naar de brug, dacht ik. Maar jij hebt de sleutel.
0: Jongens, de verbinding valt steeds weg. Even rammelen met een antenne.
1: Wie woont hier? Jij woont hier?
2: Ja, zeker. Gaan we naar de brug toe.
1: Wat kun je ons vertellen over Ten Post?
2: Ga maar snel door, want ik ga de brug open doen. Er staat net een auto voor. Kom maar. Ja. Oh, auto slaat af.
1: Maar Joyce maakt ondertussen ook een item, dus dat is wel verwarrend.
0: Weet je wat we doen? Draai even een plaatje, komen we zo weer bij jullie terug. Even dingetjes regelen, de antenne even opnieuw afstellen. Nieuwe batterijtjes liggen op maximaal vermogen. En dan horen we zo meteen wat er allemaal gaat gebeuren en wat er gebeurt bij de brug. En die gaat straks ook open, want zij hebben de sleutel.

0: Nou, deze man heeft stempel hitmachine op zijn voorhoofd staan. Samber hoorde je een homewrecker. Wat hij uitbrengt, dat is gelijk succesvol. Maatje en Joyce bij de brug met de sleutel en een paar knoppen die ze moeten bedienen. En dan hebben zij totale macht over de brug.
1: Ja, die macht is al bezig. We houden heel ten pos op. Want de brug is inmiddels open. En Maatje vaart op dit moment door de brug.
2: En niet meer alleen.
1: En niet meer alleen, want er zit iemand in de band.
2: Ik heb Mika ineens ook in de band. Maar ik kan daar nu even niet bij komen.
1: Nee, dat snap ik.
2: Goed, Mika.
1: Voorzichtig varen. En dan moeten we dan natuurlijk weer aanleggen. En dan moet de techniekboot, die moet ook nog onder die brug door. En ik durf die knop gewoon niet los te laten. Want ik ben dus heel bang dat er iets gebeurt als ik die knop loslaat. Maar ik sta hier inmiddels al wel 5 minuten met mijn nagel op die knop. Vrij pijnlijk. En ik snap ook niet waarom ze nou niet een beetje doorvaren.
2: Ja, waarom ik niet doorvaar? Ja, omdat ik jou hier weer ga opvangen.
1: Ja, nee, ik bedoel...
2: Duurt het je te laat?
1: Ik bedoel de techniekboot.
2: Oh ja, de techniekboot. Ja, maar dat is typisch Ruben. Die neemt echt even tijd. Wie komt er even hier bij mij staan? Welke gezellige temposter durft even hier het trapje af te komen? Want ik ben ondertussen even natuurlijk de boot half vast aan het leggen.
1: Nou, techniekboot is er ook langs.
2: Okay. Met wie heb ik hier het genoegen? Bedankt voor de hulp.
3: Met Henny Kruisinga.
2: Ben je een temposter, Henny?
3: Witte Wierum, Ten Post. We zitten nu in een wisselwoning.
2: Oh.
3: Ons huis is net plat.
2: Oh, dat is wel verdrietig, hè?
3: Daar heb je meer dan 30 jaar gewoond en nu ineens is er niks meer.
2: Kom maar even recht overeind staan. Oh ja, hou jij het touw vast. Hartstikke goed. Wat kun je me vertellen over Ten Post?
3: Ja, gezellig. Ja.
2: Waarom is het gezellig? Ja, wat er mij opvalt is bijvoorbeeld al dat er echt heel veel mensen eventjes bij ons langskomen en eventjes groetjes doen, even gezellig.
3: Ja, nou, dat dus. Ja. Altijd saamhorigheid.
2: Heb je nog een beetje voorzieningen? Een leuk café? Supermarkt?
3: Helaas niet meer. Helaas niet meer, hè, mensen?
2: Nee. Missen we dat? Willen we een café? Oh, wisten
3: nou.
2: Nee. Jij wel.
3: Nou, de jeugd mag hier wel wat meer te doen hebben, vind ik. Maar goed, dat is mijn mening.
2: Ja, anders komen ze ook niet natuurlijk. Hè. Als er niks is, dan gaan ze allemaal weg.
3: Ja.
2: En dan wordt het vergrijst.
3: Nou, dat dus.
2: Ja, nou, dan gaan we een oproepje doen.
3: Ja, doe maar.
2: Ben jij iemand? En zoek je nog een leuke woonplaats? En wil je daar zelf een kroeg in beginnen? Kom naar Ten Post.
3: Nou, zoiets.
2: Ja, toch? Lukt het, Joyce? Heb je het voor me?
4: Nee.
2: Ja, kijk eens even. Slagbomen gaan weer omhoog. Super. Karel, ik zet Joyce weer op het bootje. En dan kunnen we weer verder.
0: Ik zeg behouden vaart.
5: Dit is Radio Noord. 3 weken onderweg in de provincie.
6: Dit is Rondje Zummer.

0: ABBA op Radio Noord, een Summer Night City. Het is lekker weer, dus je zou in principe gewoon even een duik kunnen nemen. En volgens mij gebeurt dat nu ook. En zien jullie dames zwemmen?
1: We zien dames zwemmen. We gaan. Och, wat is dit een mooi plaatje, hè?
2: Heerlijk, wat relaxed ook.
1: Heel rustgevend.
2: Snap ik ook. Voorzichtig varen.
1: Gaan we ze laten zwemmen? En interviewen? Of een beetje roepen?
2: Dames!
1: Ze gaan omdraaien.
2: Ze gaan omdraaien.
1: Nou gaan we eens even kijken hoe dicht we bij jullie kunnen komen.
2: Wie zijn jullie?
3: Hi, ik ben Carlien.
4: Carlien.
5: En ik ben Annika.
2: En Annika.
1: Yes.
2: Heerlijk weer om te zwemmen, of niet dan?
5: Ja,
2: ja, dat heerlijk. Is heerlijk vandaag, hè?
1: Ja. Maar dit doe je. Ja, nu is het heerlijk. Maar het spannendste is natuurlijk, dit doen jullie weer of geen weer?
2: Maakt niet uit, inderdaad.
5: Maakt niet uit. Weer of geen weer? 7 uur in de ochtend.
1: Oh, jullie zijn een beetje laat voor ons.
5: Op de dinsdag, ja. Jullie zijn een beetje laat voor ons.
1: En hoe dik moet het ijs zijn? Wil je er niet in gaan?
4: Nee, dat maakt echt niks uit.
5: Voor haar niet, voor mij wel.
1: Ja. Ja. Oh, dan maak je... Ja, oh, de boot. Dit is, ja, nu is een uitdaging. Dus,
4: moet een beetje
1: kom maar een beetje bij de boot zwemmen.
5: De boot. Oh.
1: Dat heb je net als met mensen in het water. Net als bij vissen, die zijn bang voor de boot. Kom maar.
5: Oh, beter.
1: Nee, maar als er ijs op ligt, maak je dan een wak?
2: Ja, maak me een wak. Neem een bijl mee. En, dan, en als het nog wat dunner is, dan doen we het gewoon met de hak.
4: Lamp mee.
2: Want dan is hier heel donker dan. Dus ja, echt superleuk.
1: Ja, nou ja, wat je leuk vindt. Ik kan wel andere dingen.
4: Met de boot?
1: Nee, wij gaan niet nog steeds goed met de boot. We moeten eigenlijk al... Bedankt voor de feedback.
2: Wij gaan nog steeds goed.
1: Maar sorry.
2: Hartstikke goed.
1: Wat doe je dat professioneel? Mag ik dat even zeggen?
2: Dankjewel.
1: Wij hebben natuurlijk kanoers geïnterviewd, gesupt. En dan gaan wij ook altijd kanoën en suppen. En dit zijn zwemmers.
2: Gaan we ook zwemmen?
1: Nou, vind ik eigenlijk wel. Mogen we even meezwemmen?
2: Leuk. Leuk idee.
1: Kom maar aan.

0: Jennifer Lopez op Noord en Let's Get Loud. We gaan terug naar de meiden. Eén van de twee is uitgestapt. Die dacht van, we gaan even meezwemmen. Maartje die poedelt lekker rond. En Joyce heeft zo de borstkrol gedaan.
1: Ze heeft de borstkrol nog niet gedaan. Maar ik weet niet of dat ook nog gaat gebeuren. Ja, wij zijn wel vrouwen van ons woord natuurlijk. Dus als er dan wordt gezegd dat we erin gaan, dan gaan we er ook in. Maar het is super handig, want we hebben Mika onderweg opgepikt. En die kan dus even verslag doen van het zwemmen hier.
2: Dat gaat echt goed.
1: Ja, Maartje is inmiddels bij de band. Nou, kan ik in het water.
2: Hoe was je terechtgekomen? Naar jezelf doen de microfoon als je praat.
3: Ik had gevraagd bij de brug en daarvoor.
2: Ja.
3: En toen werd de band naar mij toe gesleept.
2: Ja, en tot hoever ga je mee?
3: Ten boer, waarschijnlijk tot aan meer.
1: Is die diep?
2: Ja, heel diep.
1: Ja? Joyce gaat nu. Joyce gaat nu in het water en we worden begeleid door Carlien en Annika. Carlien en Annika, kom ook heel even bij de microfoon nog voor één vraag.
4: Ja. Dan nemen we jullie mee.
1: Want wij gaan nu even een stukje met jullie zwemmen. Yes. Als je niet ervaren bent in zwemmen, hoe ver kun je dan een beetje zo makkelijk wegzwemmen?
5: Gewoon het volgende stijgertje. Ja.
1: Volgende stijgertje.
4: Ja. Dat lukt jullie wel.
6: Dat is heel lekker hier op Damsterdiep. Je hebt altijd weer een nieuw stijgertje.
1: Dat lukt mij inderdaad nu wel, maar als het echt heel koud is, hoe ver gaan jullie dan zwemmen?
5: Ja. Nee, dan zwemmen we niet hoor.
4: Nee. We heten ook de dippers.
1: Oh, jullie zijn dippers! Ik ben ook dippers. Gek op dippen.
5: Even de dippers. Bij het stijgertje 3 minuten hoog uit als het vriest.
1: Helder. Ja. Maar met mooi weer zijn we zwemmers.
5: Ja. Precies. Vandaag zwemmen we een stukje.
4: Koud weer, dippers.
1: Mooi,
5: mooi.
0: Nou, daar gaan ze. Een stukje zwemmen en dippen. Ja, dat kunnen we in de studio wel doen. Met een stukje komkommer, even lekker in de mayonaise. Horen we zometeen hoe het zwemmen buiten is bevallen.
7: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de roman Opaal van Eleanor Buchanan. Het eerste deel van de nieuwe serie Dochters van de Oceaan. Vol familiegeheimen en onverwachte liefdes. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
7: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
9: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
10: Social Deal, Wellness Deal, steek 1 en... Wow, waarom heb je niks aan?
11: Dan kan ik me beter inleven in de wereld van de wellness. Ontdek de beste wellness deals en meer op socialdeal.nl.
10: Ja, werkt wel.
11: Social Deal, deals die je niet mag missen.
12: Eneco verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
11: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
12: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
0: 11:30 is het. Het laatste nieuws uit onze mooie zonnige provincie. Leo, goedemorgen.
13: Goedemorgen, Karel. Een vrachtwagenchauffeur die onder invloed van drank een ongeluk veroorzaakte, is aangehouden in Noordbroek. Dat gebeurde gistermiddag. De man had op de sportterreinstraat in Hoge Zand een voertuig geraakt en reed door. De politie houdt er rekening mee dat meer wagenschade hebben opgelopen en spreekt van een dronkenmansrit. Vandaag is een nieuwe dagopvang geopend bij het aanmeldcentrum in Ter Apel. Het gaat om een leegstaand kantoorpand. Mensen die nog geen opvangplek hebben, kunnen daar overdag terecht. Het Rode Kruis heeft het pand zo aangepast om de mensen zo goed mogelijk op te vangen.
14: We zijn hier dus nu bezig om de laatste dingen weg te halen. We willen de bureaus en de monitors moeten natuurlijk de deur uit. En we zetten wat water- en wifi-punten neer en we maken het hier zo aangenaam mogelijk. Het is een kantoor, het blijft een kantoor, maar je kunt hier in ieder geval wel in alle rust de dag doorbrengen.
13: Ja, de dagopvang is bedoeld om het aanmeldcentrum veiliger te maken. Vanwege meerdere opstootjes en vechtpartijen besloot het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk om het te vertrekken. Nu zijn ze weer terug in Ter Apel. Het RIVM heeft tijdens de extreem warme dagen van vorige maand een record aantal tekenbeten geregistreerd op het monitorsysteem Tekenradar. In onze provincie werd meer dan 40% van de tekenbeten opgelopen in de tuin. Dat aantal ligt landelijk iets lager. De meeste beten worden opgelopen in het bos. Het RIVM ziet altijd een piek in de zomer, vooral door de weersomstandigheden. Vanaf volgende maand voert de provincie Drenthe werkzaamheden uit aan de N34 tussen De Punt en Gieten, net over de provinciegrens. Door de werkzaamheden is een deel van de weg een maand lang niet bereikbaar voor verkeer. De werkzaamheden beginnen op 10 augustus en zijn naar verwachting op 17 september afgerond. Het asfalt wordt daar vervangen, er wordt een busbaan aangelegd en er wordt gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid.
0: Meer nieuws op rtvnoord.nl en
13: in de app.
0: Kijk eens. Er is wel harma met het weer.
15: Vanmiddag is het zon overgehouden. De wind in de Noord-Oosten wordt maismotig met zo'n 23 graden op de warm tot 28 graden verder de provincie in. Vanochtend en vannacht is er dus wat bewolkt, maar voor de rest is vrij helder en rustig weer met een minimum van 16 tot 19 graden. In buiten wordt een dag met regelmatig zon, maar er is ook enige bewolking en de kans op een enkele bui is naar uitsloten. En de temperatuur gaat richting 22 tot 26 graden.
0: Harma, dankjewel. Zometeen terug naar het water, want daar dobberen twee collega's. Ze zwemmen een stukje mee. Maar ze zitten met de boot. Ja, dat klopt. Maar je kan er ook gewoon zwemmen. En muziek van Sunveld komt eraan.
16: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis. Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
17: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
18: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
19: Advies van Anneke. Relax, just do it. Uitgerust en makkelijk opstaan doe je uit een relaxstoel van Bosker Meubelen. Een enorme keuze, precies op jouw maat en voor een aantrekkelijke prijs. Dus, advies van Anneke, als je prominent wilt zitten en opstaan, kom je naar Bosker Meubelen in Siddeburen.

0: When I spent the summer on you. Zaanveld, Summer on You op Radio Noord. Het is tijd voor Rondje Zummer. 3 weken lang varen we door de provincie. Maar niet alleen varen, we kunnen ook gewoon even zwemmen. Meiden, hoe was het water?
1: Het was zo lekker even zwemmen.
2: Echt heerlijk verfrissend water.
1: Hadden we ook wel. En dat is wel echt zo trouwens. Want ik hou persoonlijk niet zo van, weet je, dat ondiepen. Dat je het met je voeten zo.
2: Ja, dan, je, ik heb hetzelfde.
1: Ja, dat vind ik. Dat vind, het enige wat ik naar vind. Dan, ja.
2: Dat je zo met je tenen door de.
1: Ik ben dan altijd.
2: Bodem glijdt.
1: Ik ben altijd heel bang als je daarin gaat staan. Want mensen gooien natuurlijk voor alles in het water. En op de evenement is het echt in mijn brein gefixeerd dat er dan bijvoorbeeld een kapotte bierfles.
2: Oh, ja.
1: Als een heel groot stuk glas. Ja. En dat je daar dan zo met je voet doorheen zakt. Dus dat durf ik dan niet zo goed. En het water hier is echt super diep. Super lekkere temperatuur. En dus ook nog gewoon heel mooi.
2: Ja, en heel schoon.
1: Heel schoon.
2: Heel schoon.
1: Heel rustig. We zijn niet overvaren. We hadden die boot gewoon losgelaten midden op het water.
2: Gewoon overboord gesprongen.
1: Ook niemand in de weg mee gevaren. Dus een dikke tip voor zwemmen en voor vissers. Hier zitten weer wat vissers lekker.
2: Ja, ik ga ook even goed aan de kant. Want anders dan.
1: Niet over de Dobberzee.
2: Nee.
1: Dat is een doodzonde.
2: Och, dat vinden ze ook altijd vreselijk, die vissers. Hè?
1: Dus over de Dobbers. En wij dobberen zelf ook even. We zijn een beetje aan het opdrogen en we dobberen lekker verder. We zijn op weg naar Stedum, maar we zijn nu nog eventjes in Ten Post. Gaat het goed met de dobbers? Oh, kijk uit!

0: Nieuwe single van Bente, 3-2-1. En we schakelen over naar de bootjes, naar Joyce en naar Maartje. De digitale flessenpost die blijft maar komen. rtvnoord.nl/rondjesummer. Eens even kijken. Dames, wat is er allemaal binnengekomen?
1: De groetjes van...
2: Ja, even mijn telefoon erbij. Ondertussen aan het varen. Zal en op Mika aan het letten, die natuurlijk ook nog steeds mee is.
1: Oh ja, we ook even met Mika kletsen.
2: Mika zit nog achter in de band. Nou, wie gaat...
1: moeten hem niet vergeten.
2: Nou, dat, ja, dat was ik net bijna wel even. Want toen jij zei, ik geef even gas, dan moet ik even tegen Mika zeggen. Dacht ik wel, oh ja, die moet ja, even waarschuwen.
1: Maar het gaat nog goed, hè, Mika?
2: Duimpje, het gaat allemaal nog goed. Die man die houdt zich vast, joh. Maar de groetjes, daar komen de groetjes, hoor.
1: En hij wordt ook pas gehaald in Steden?
2: Ten Boer.
1: Die gehaald. Dus hij moet hem nog een stukje eraf
2: zetten. Henk Gelling uit Musselkanaal. Die zegt, het weer zit goed mee. En de uitzending is weer van een hoog niveau.
1: Oh.
2: Nou, leuk. Oh,
1: compliment.
2: Met hele fijne beelden en verslagen. We volgen het elke dag. Henny zegt, uit Appingedam. Mooi, veel plezier en succes. Wel goed insmeren, hè?
1: Ja.
2: Dat moeten we inderdaad wel doen. Zijn we ook goed mee bezig, hoor. Celeste uit Hoge Kerk zegt, gezellig, met mijn opa naar jullie kijken. Veel plezier en groetjes. En Sonja die zegt uit Veendam, goedemorgen, ik kijk ook weer. Leuk dat jullie de verschillende activiteiten ook meedoen. Ga zo door.
1: Oh, hebben we nog activiteit vandaag?
2: Ja, we hebben toch net gezwommen?
1: Ja, maar voor de volgende weer. We hebben nu een gewoonte. Ja. Dus gaan we meedoen. Volgens mij gaan we nog streetdansen.
2: Oh, streetdansen.
1: Dat is ook echt net
2: nou,
1: wat
2: dat
1: voor
2: dat
1: ons.
2: Dat met ons echt leuk.
1: Op naar Steden.
3: Rondje Zummer.
4: Zet je zomer in beweging.
3: Bij Radio Noord.

0: Marco Borsato op Radio Noord tijdens een rondje Summer en Binnen. Nou, we zijn niet binnen, wij zijn lekker buiten. 3 weken lang door de provincie met rondje Summer. Lekker varen, een beetje zwemmen. En als ik zo kijk naar de beelden, Maartje en Joyce, dan lijkt het wel alsof het water wat smal is daar. Klopt dat?
1: We zijn een beetje aan het manoeuvreren, inderdaad. Want de N360, kiek, daar liggen. Hoe vaak ben je daar wel niet overheen gereden, Joyce?
2: Ach, ik mag, ja, heel vaak.
1: Echt ontelbare keren.
2: Maar hier ben ik nog nooit langs gevaren.
1: Ik wou net zeggen,
2: dit
1: maar
2: is mijn eerste
1: ben je
2: keer.
1: Onderdoor gevaren. Dat was natuurlijk mijn volgende vraag.
2: Oh ja, ik was al even iets te snel. Ja,
1: alsof je het wist. Ik gooi een frisbee hoor, maar meer.
2: En frisbee ondertussen. En. Oeh, wel op het land.
1: Nou, rakelings.
2: Hij vindt het wel, zegt hij.
1: Komt goed, hè? Ja, bedankt.
2: Behouden vaart, zegt hij.
1: Behouden vaart.
2: Lief, hè?
1: Heerlijk.
2: Zoveel mensen onderweg die dan allemaal lieve dingen zeggen. Zwaaien en doen.
1: Superlief. Het wordt nu even weer wat wijder. Het Damse Diep zijn we dus afgeslagen. Dat was even het krappe bochtje dat je net zag. Want we gaan naar de Westwijdwerdermaar.
2: Ja?
1: We hebben erop geoefend. Op weg naar de Stedemmer maar, want daarmee komen we dan uiteindelijk in Stedemmer. Maar daartussen is nog één spannend obstakel.
2: Een sluis.
1: Ja, we hebben nog helemaal niet gehad.
2: Wij hebben nog helemaal geen sluis gehad deze week.
1: De hele tijd in een sluis, jij ook?
2: Ik zat vorig jaar zeker ook de hele tijd in een sluis.
1: Maar nu dus nog niet, we krijgen er straks in. En dat is ook nog eens een hele bijzondere sluis.
3: Dit is Rondje Summer.
4: Bij Radio Noord.

0: Bij Randstad vind je zelf razendsnel de juiste talenten voor jouw organisatie. Met onze nieuwe digitale screening krijg je direct toegang tot gekwalificeerd talent. Op zoek naar de slimste en snelste weg naar de perfecte match? Ga naar randstad.nl. Randstad, partner voor talent.
1: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
2: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
1: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
2: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
0: Ga naar randstad.nl en ontdek onze nieuwe digitale screening.
3: Lease de Suzuki Swift nu tijdelijk al vanaf €299 per maand. Op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar. Suzuki, serious about fun.
4: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor €0 eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie.
5: En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
6: Jij op vakantie, plus alle buren op vakantie, is vrij spel voor inbrekers.
7: Hoppa!
6: Plus de anti-inbruikhulp van Interpolis is doei inbrekers.
7: Drie sterren slot.
6: Hou je huis veilig met de anti-inbruikhulp van Interpolis. Zoals onze slotentool, waarmee je makkelijk checkt hoe veilig jouw sloten zijn. Interpolis. Glashelder.
8: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
9: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
8: Nu het nieuws van 12 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. Eén persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De grote brand in een kringloopwinkel in Veldhoven maandagnacht is vermoedelijk aangestoken. Dat meldt de politie aan Omroep Brabant. Meerdere panden raakten beschadigd. Het gebouw waarin de brand begon is nog altijd instabiel. Daarom mag er nog steeds niemand naar binnen. Het pand was al een tijd niet meer in gebruik vanwege werkzaamheden. Bij Amerikaanse luchtaanvallen op Iran zijn volgens staatsmedia in dat land burgerdoden gevallen. Het zou gaan om zeker 30 doden en 260 gewonden. De VS zegt dat het alleen militaire doelen aanvalt. Afgelopen dagen, ook vannacht nog, zijn er veel aanvallen over en weer. Iran richt zich op Amerikaanse doelen in de regio. Chipmachinemaker ASML doet het een stuk beter dan verwacht. De winst over het afgelopen kwartaal viel een stuk hoger uit vanwege de snelle AI-ontwikkelingen. Het bedrijf heeft nu ook de verwachtingen voor de rest van het jaar opgeschroefd. ASML denkt dat de omzet tot 45 miljard kan oplopen. En mensen schatten de inflatie hoger dan die daadwerkelijk is. De inflatie ligt de afgelopen 2,5 jaar rond de 3%, maar voelt voor mensen als 8%, meldt het CBS. Consumenten schatten de inflatie altijd te hoog in, maar sinds de energiecrisis in 2022 is het verschil tussen de gevoelsinflatie en de echte inflatie groter geworden. Het komt vermoedelijk door de spanningen in het Midden-Oosten en de oplopende brandstofprijzen. Het weer, het is overal zonnig en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 26 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
12: Advies van Anneke, wees lief voor elkaar. En daar horen zachte meubelen bij van Boske Meubelen. Met fluffy, teddy-achtige stoffen en ronde vormen. Net als wij, zeg maar.
13: Oh nee, mam.
12: Dus advies van Anneke, kom naar Boske Meubelen in Siddeburen. Voor hotel chic en organisch gevormde meubelen.
14: Ben jij nieuwsgierig naar het effect van kalkvrij water? Een wateronthouder van Emisoft is dé oplossing. Kom langs in onze showroom in Leek voor een demonstratie.
15: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
16: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand natuurlijk. Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
17: Badkamer renoveren?
13: Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
17: Met Karel Oosterhuis.
18: Er valt veel te zien, veel te beleven, veel mee te maken met Rondje Summer. En je gaat dat zometeen horen van Maartje en Joyce. De

0: U2 op Radio Noord en The Angel of Harlem. Gaan we naar onze andere engel, Harma. Goedemiddag.
1: Ja, goedemiddag, Karel.
0: Goedemiddag, Harma. Het weer, het ziet er nog steeds stralend uit.
1: Ja, geweldig.
0: Hoe lang houden we dan nog?
1: Ja, nou, er komt er ook wel een beetje wat verstoring. Maar in eerste instantie nog geen regen. En als er dan al regen komt, dan is het vrijdag. Misschien maar een enkel verdwaalbuitje. Dus de bewolking komt ook. En het heeft alles te maken met de verschoven van het hoge drukgebied. Waar dat op dit moment onder ligt. Die trekt zich een beetje terug in westelijke richting. En vanuit het zuidwesten en zuiden komen lege drukgebieden boven onze omgeving te hangen. Of zeg maar een beetje wat meer richting Duitsland. En vanuit Duitsland wordt de onstabiliteit ook groot. Ja, en met toch een noordoostelijke wind in eerste instantie kan buiten ons ding geleidelijk aan ook gewoon bereiken. Dat is maar tijdelijk, want in het weekend zorgt er ook geleidelijk aan een wat meer noordwestelijke wind erin komt. En dat betekent dat hoge druk weer vanuit het westen deze kant op komt, maar ook met koelere lucht, dus legere temperatuur. Nou, misschien is er eigenlijk allemaal zo slim nog nooit. Roodschouw, 34 kilometer zicht, onbewolkt, 4,5 uur de zon, een dikke 25,5 groot en een zwakke tot motige oost-noordoostelijke wind, slachten 26,5 groot. De met stand 23 millibar en een Nijbeerte een dikke 24,5 groot. Vanmiddag, ja, het blijft gewoon zoals het nou is. Zon overgoot. De wind wordt iets wat staken, wordt meest motig. Komt door het noordoosten met zo'n 23 graden op de wadden tot 28 graden verder de provincie in. Om een uur of 8, nou, de lichte temperatuur altijd nog wel om de bieden, 23 graden. En vannacht vrij helder, rustig weer, 16 tot 19 graden als minimum. Maar regelmotig zon. Er is ook bewolking, een enkel buitje is naar Duitsland. Temperatuur 22 tot 26 graden. Vrijdag kans op bui, mogelijk met onweer, 21 tot 24 graden. Ja, en op zaterdag is dat waarschijnlijk gewoon weer weg. Met bewolking in zon, een noordwestelijke wind en 22 graden in zon. Amona wisselbewolkt op de meeste plek droog en 20 of 21 graden.
0: Dankjewel, Harma. Gaan we van Harma naar Maartje en Joyce. Dames, jullie zijn aangemeerd. Ja, wederom een prachtig plekje.
2: Ja, aanmeren kun je het bijna niet noemen, want we mogen niet helemaal vastliggen. Want waar zijn we?
3: In een sluis.
2: In een sluis. Onze eerste sluis, een hele oude sluis. We werden ook een beetje nat toen we erin voeren, want hij gaat volgens mij niet zo vaak open. Althans, gaan we even vragen aan iemand die er verstand van heeft.
3: Sluis de Oosterdijkshoorn. Daar zijn we nu.
2: En kijk eens even wie door is. Benny!
4: Ja, goeiedag.
2: Nou, we hebben jou natuurlijk vanochtend al even gezien. Ja, ja, ja, ja. We zien elkaar bij de sluis. Dat is nu.
4: Ja.
2: Waarom is dit een bijzondere sluis?
4: Ja, nostalgie, hè. Deze sluis is, ik weet niet hoe oud. En daarom wil ik ook graag zelf in het beheer houden, het waterschap. En niet uitgeven naar zelfbediening, zoals jullie bij die andere brug, was allemaal zelfbediening. En die wilden ze gewoon graag zelf in handen houden.
2: Maar moeten er vaak mensen doorheen?
4: Nee, weinig. Weinig.
2: Want anders heb je je handen er ook meteen weer, ja, zo vol aan.
4: Nee, dat laat ik me niet zeggen, maar normaal is het verkeer niet mogelijk.
2: Oh, dit is voor ons. Ja. En is het dan ook extra spannend of hij het nog doet? Ja, test je hem regelmatig?
4: Ja, deze kant deed het wel, maar de andere kant is nog de vraag natuurlijk.
2: Oh, spannend.
4: Ze komen wel eens in storing.
2: Tot nu toe gelukkig. Joyce, misschien blijven we wel in de sluis. Tot nu toe
4: gelukkig alleen nog maar voor de kan en niet als ze erin liggen.
2: Ja, we liggen er nu in.
4: Ja.
2: We kunnen niet terug.
4: Nee, nee. Maar goed, ik ga om 5 uur naar huis.
2: Ja, mij ook. Is dat een dreigement?
4: Maar goed, dit is dus gewoon via computer. Dus ik druk nu gewoon op openen. Dan gaat hij eerst nivelleren, zie je wel.
2: Grappig, want ik kijk nu naar een heel modern systeem. Ja? En als ik, naar buiten kijk, wat
3: ik
2: zie jij?
3: Ik zie een heel ouderwets systeem.
4: Nou ja, gelukkig hoef ik niet meer draaien.
3: Nee, gelukkig niet.
4: Dat was natuurlijk wel een beetje meer werk geweest. Maar goed, dat is gewoon een kwestie van nu gaat hij nivelleren. Gaat hij het waterverschil gaat hij doen. Het is ongeveer 10 centimeter. En dan, zo gauw het waterniveau is, dan gaat hij open. Dan gaat hij eerst een klein stukje. En dan stopt hij even. En dan gaat hij verder omhoog.
2: Heel goed, want we zijn nog niet in de buurt om de touwen te laten vieren. Maar gaat maar 10 centimeter.
4: En als jullie straks weg zijn en ik ben klaar, de sluizen gaan weer dicht. Dan druk ik hem op stand 2. En dat is de vismigratie.
2: Oh, voor de vissen, ja, dat ze altijd erdoor kunnen.
4: Die gaat dan een stuk omhoog en de andere gaat een klein stukje omhoog. Dus heb je altijd doorvoer, zeg maar, dan kunnen de vissen kunnen...
2: Dus wij kunnen er echt, eigenlijk nooit meer doorheen. Dit is echt speciale gelegenheden only. En de vissen...
4: Ja,
2: altijd.
4: Die kunnen altijd, elke dag.
2: Nou, mooi.
4: 7 dagen per week.
2: We gaan het gewoon proberen,
3: is
2: toch?
3: Er dan startknop ingedrukt?
2: Ja, dat was niet zo spectaculair.
3: Nee, er gebeurt helemaal niks. Ik zie niks hier.
2: We gaan even kijken of we het water 10 centimeter gaan zien zakken. Of als het stijgen, Benny, sorry.
4: Het is nu al op niveau.
3: Het is al gebeurd.
4: Ja, maar hij gaat helemaal al omhoog. Dus het is al op niveau.
3: Oh, kijk, daar zie je hem al omhoog gaan.
4: Het is met 10 centimeter, dus dat is niet zoveel.
2: En hij dudde dus.
4: En hij dudde ook nog.
2: Oh,
4: nou, wel weer geluk voor jou, hè?
2: We hebben weer geluk. gelukje inderdaad. Ja.
3: Kijk, die grote sluisdeur op links, die gaat nu heel langzaam, gaat die een beetje omhoog. Zie je dat?
2: Nou, dan gaan we naar de boot.
3: We gaan naar de boot toe. Ja. We zien het allemaal gebeuren hier. Heel veel publiek wat ons ook in de gaten houdt.
2: Ja, maar die zien dat dus normaal nooit. Want nee, dat gebeurt dus normaal
3: daarom
2: nooit.
3: Zijn er zoveel mensen.
2: En hebt u wel eens gezien dat de sluizen deed?
5: Nee.
2: Eerste keer.
5: Dit is echt de eerste keer.
2: En hoe vaak komt u? Want dat is dan wel belangrijk voor het verhaal.
5: Heel vaak. Nou, ik fiets hier, nog net niet wekelijks, maar ik fiets hier wel heel vaak langs. En dit is gewoon uniek.
2: Ja. En dat maken we samen mee.
5: Precies.
2: Daarom.
6: 3 weken op volle kracht door de provincie.
7: Dit is Rondje Zummer
6: bij Radio Noord.

0: Casey en de Sunshine Band, rondje zomer, give it up.
1: Hoe doet Bauke Mollema het in de tour?
0: Nou, niet in de tour, maar wel aan boord naast Joyce.
2: Ja, en zelfs de wedstrijdfiets is mee, hoor ik net. Want die is nog gebruikt in Oostenrijk.
3: Ja, zeker. Ik heb geen fiets in Nederland staan, normaal gesproken. Dus ik kwam vanuit de Ronde van Oostenrijk hier naartoe een paar dagen geleden. Dus wedstrijdfiets mee en dan kan ik hier een paar weken op trainen. En dan neem ik die weer de volgende wedstrijd weer mee terug.
2: Ja, en even over die ronde in Oostenrijk. Dat ging hartstikke goed.
3: Ja, zeker. Ik was derde in het eindklassement. Dus was ik heel blij mee. Dat was al even geleden dat ik nog het podium had gestaan in een etappewedstrijd. En een paar mooie uitslagen door de week heen. Dus toch nog mooi, mooi dat dat kon lukken in mijn laatste jaar als prof.
2: Ja, want het is je afscheidsjaar. Ben je dan op en top aan het genieten? Of hoe werkt het?
3: Ik probeer er wel meer van te genieten inderdaad. Ja, zeker de laatste jaren. Wordt het qua uitslagen steeds moeilijker. Het niveau wordt in de breedte natuurlijk steeds hoger. En de laatste maand was mooi om nog een paar leuke uitslagen te rijden in Oostenrijk. En een podiumplaats op het NK. Maar over het algemeen was dit jaar toch wel... proberen er wat meer van te genieten dan in het verleden, zeg maar. Als je weet dat je sommige wedstrijden als laatste keer nog rijdt. Zoals de klassiekers. De Amstel.
2: Denk je dat tijdens de race ook? Denk je daaraan?
3: Is de laatste op sommige momenten. Op sommige momenten wel. Als je dan echt die laatste kilometers rijdt met heel veel fans.

0: Of, ja, of je wordt gelost en je kan misschien rustig doorrijden naar de finish. Dan denk je wel van, ah ja, dit is toch de laatste keer dat ik hier ga zijn. Dus dat is, ja, je hebt natuurlijk vaak hele mooie herinneringen op veel plaatsen. Dus dat je dan iets meer probeert van te genieten.
1: Ja. En je bent in Nederland nu, in Groningen, want dat is natuurlijk niet voor niets. De Bauke Mollema-tocht is zaterdag.
0: Ja, dat klopt. Dus ja, daarom ben ik hier eigenlijk nu net al vanuit Leeuwarden hier naartoe gekomen. Ja, langs de Friese Straatweg natuurlijk, langs Zuidhorn, ja, bekend terrein voor mij. En ja, wat dat betreft is die cirkel wel een beetje rond. Nu mijn toertocht, laatste toertocht in ieder geval als actieve prof. En ja, dat is altijd een mooie dag voor mij, zaterdag.
1: Ja, want waar ben jij dan als je in Nederland bent?
0: Ik zit nu bij het huis van mijn broer. Die is met vakantie in Leeuwarden. En volgende week gaan we even door naar Ameland. Daar woont de schoonfamilie. Dus ja, lekker even tot rust komen. Ik had de laatste maanden wel een pittig trainingsblok. Veel wedstrijden gereden. Dus nu even twee weekjes wat rustiger aan. Lekker weer de familie zien. En nou ja, vakantie in eigen land.
1: Ja, lekker. En de Bauke Mollema toch nog even. Hoeveel kilometer afstanden zijn er ook alweer?
0: Dit jaar hebben we een nieuwe afstand ook, 50 kilometer. En ook de 90, de 150. Ook nog de dikke bandenraces voor de kleine kinderen. Op nou ja, die kleine fietsjes met dikke banden dus. Wat hebben we nog meer? Nou ja, veel gezelligheid natuurlijk. Mooi weer erbij. Wordt volgens mij iets aangenamer weer ook dan nu. Want ja, het is nu de laatste dagen wel weer heel warm. Maar ja, goed, het gaat hier wel een mooie dag worden.
1: Ja, nou, veel succes.
0: Dankjewel.
2: Je hoeft niet ver weg om van de zomer te genieten.
3: Dit is Rondje Zummer.

0: verlicht je stroomgebruik. Want slimmer en minder stroom verbruiken wordt steeds belangrijker. Zeker nu het stroomnet vol raakt en prijzen schommelen. We helpen met inzichten en makkelijke oplossingen. Begin vandaag al. Elke stap maakt verschil. Voor jou en het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Evaluatie gezondheidsclaim is lopende. Gun je gewrichten wat extra aandacht met VitaPro. Het bevat namelijk Boswellia serrata. En dat helpt om je gewrichten lekker soepel te houden. Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
0: Slimmer omgaan met energie maakt ook verschil voor je bedrijf. En voor het stroomnet. Ontdek het op eneco.nl/verlicht.
1: Probeer VitaPro nu zelf voor maar 9,95. Bestel op vitapro.nl.
2: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Dit zit echt fantastisch, Tineke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mee, door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
5: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Het is 12:30. En daar is Leo met het laatste nieuws. Goedemiddag.
7: Goedemiddag, Karel. Vandaag is een nieuwe dagopvang geopend bij het aanmeldcentrum in Trapel. Het gaat om een leegstaand kantoorpand. Mensen die nog geen opvangplek hebben, kunnen daar overdag terecht. Het Rode Kruis heeft het pand zo aangepast om de mensen zo goed mogelijk op te kunnen vangen.
8: We zijn hier dus nu bezig om de laatste dingen weg te halen. We willen de bureaus en de monitors moeten natuurlijk de deur uit. En we zetten wat water- en wifi-punten neer en we maken het hier zo aangenaam mogelijk. Het is een kantoor, het blijft een kantoor, maar je kunt hier in ieder geval wel in alle rust de dag doorbrengen.
7: De dagopvang is bedoeld om het aanmeldcentrum in Trapel veiliger te maken. Vanwege meerdere opstootjes en vechtpartijen besloot het Rode Kruis en Vluchtelingenwerk om het te vertrekken. Nu zijn ze weer terug in Trapel. Een vrachtwagenchauffeur die onder invloed van drank een ongeluk veroorzaakte is aangehouden in Noordbroek. Dat gebeurde gistermiddag. De man had op de Sportterreinstraat in Hoogezand een voertuig geraakt en reed door. De politie houdt er rekening mee dat meer wagens schade hebben opgelopen en spreekt van een dronkenmansrit. Bewoners in Siddeburen en Sappemeer strijden al jaren tegen de mogelijke komst van een groot zonnepark. Het nieuwe gemeentebestuur lijkt een einde te maken aan uitgestrekte velden met panelen. Toch kan de vlag nog niet uit, want het is nog niet duidelijk wat de coalitie definitief gaat besluiten. Daardoor zitten de bewoners nog steeds in spanning, zo vertelt onze verslaggever Maarten Siepel.
9: Het vreet aan die mensen, dat is ook wel wat een van die bewoners zei. Van ja, je zit eigenlijk al jaren in onduidelijkheid. Je lijkt nu soort van een antwoord te krijgen dat de gemeente en de nieuwe coalitie eigenlijk zegt van we willen die zonneparken niet. Dus dat stemt hen in eerste instantie wel tevreden. Maar ja, dat de wethouder eigenlijk ook moet toegeven dat ze mogelijk niet onder deze twee zonneparken uit kunnen. Ja, zorgt weer voor onduidelijkheid bij deze mensen die dus al jaren zich aan het verzetten zijn.
7: Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
6: Leo, dank je. En dan nu, Arma, met het weer.
10: Vanmiddag is het zon overgehouden. De wind in de Noord-Oosten wordt maismotig met zo'n 23 graden op de warm tot 28 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht dan is er dus wat bewolkt, maar voor de rest is vrij helder en rustig weer met een minimum van 16 tot 19 graden. In buiten wordt een dag met regelmatig zon, maar er is ook enige bewolking en de kans op een enkele bui is naar uitsloten. En de temperatuur gaat richting 22 tot 26 graden.
6: Nou, maar dankjewel. Muziek zometeen van Duffy, dan hoor je Mercy en Maartje en Joyce, ze varen door.
11: Raamdecoratie op maat gemaakt.
12: Timt weg.
11: Eigen productie- en montagedienst.
12: Timt weg.
11: Inderdaad, voor gordijnen, rolgordijnen, hordeuren, horen en duetten ga je naar Timt weg. Kijk op timtwegraamdecoratie.nl of bezoek onze showroom aan de Zondweg in Groningen.
13: Hey, waar was jij?
14: A7 Car Wash Hogezand natuurlijk.
15: Heeft u last van een loszittend kunstgebit, klikgebit of frame? Kunstgebit aan huis komt bij u thuis en lost het voor u op. Wilt u weer zorgeloos kunnen lachen, eten en spreken? Bel dan met Kunstgebit aan huis via 0683-252-162.
12: Zorgeloos lachen met Kunstgebit aan huis.
15: Of kijk op kunstgebitaanhuis.nl.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.

0: Koffie op Noord, randje zomer. Daar zijn we mee bezig. 3 weken lang varen we door de provincie. Het thema deze week is fietsen. En we hebben net Bauke Mollema gehoord. Die vertelde alles over de Bauke Mollema-tocht. En die is nog steeds aan boord bij Maartje en Joyce. Joyce, als je om je heen kijkt, waar geniet je het meeste van nu?
1: Ja, ik kijk om me heen en het enige wat ik zie is een reet.
2: Van onze vieze chocolade handjes.
1: Ja, we zitten
2: mondjes
1: onder de chocola. We hebben net een ijsje gekregen van een mevrouw en die ging dat gooien naar ons. Want er is heel veel riet. We kunnen hier even nergens aanmeren. En gelukkig hebben we Bauke aan boord. Want die heeft alles gevangen wat we gekregen hebben.
2: Ja, het leuke is wel, het thema fietsen. We kunnen niet vaak genoeg zeggen, want we doen veel wandelen en zwemmen. We hebben zelf dan nog niet gefietst.
1: En dan hebben we nu gewoon de allerbeste fietsen van Nederland, van de provincie, wat je wil zeggen, hebben we aan boord.
2: Met de fiets, met de naam erop, Wereldfiets.
1: En dan zijn we ook niet aan het fietsen, maar nemen we de fiets gewoon lekker mee. Aan boord.
2: En er komt nog een fiets ons tegemoet. Is op dit moment, kijk daar.
1: Is dat hem?
2: Kijk nou. Hé, hey, mooi.
1: Wij zien een prachtig hoog holtje. Het nog is een paar honderd meter verderop. Niet een paar honderd meter, maar nog een paar meter. Hoe heet het hoog holtje?
2: Hemert. We zijn nu bij hoog holtje Hemert. En daar gaan we eventjes een fietserwissel doen.
1: We gaan een fietswissel doen. Leuk.
0: Je gaat het meemaken bij Rondje Zummer. Zometeen te zien en te horen op Radio Noord. Zomerse muziek van de Gypsy Kings. Kijk, die vingers gaan. Elke snaar wordt perfect aangeraakt. Dit is Baila Mee.

0: Max van Andy Grammer, The Thing I Love, dat is rondje zomer. Even horen hoe het is bij Maartje en bij Joyce. De fietswissel, is die een beetje goed verlopen, jongens?
1: Fietswissel is gebeurd.
2: Dat is echt heel goed verlopen eigenlijk.
1: Welke voelde je je fijn?
3: Ja, dat ging prima volgens mij. Ik heb alleen niet op mijn eigen poot gezeten.
1: Nou, we zijn nu met heel veel. We liggen gewoon even op een onhandige plek. Want normaal dan kunnen we even makkelijk op- en afstappen. En dachten, dan doen we jou even op de foto. Maar om jou op de foto te krijgen met de bouken was nog even een uitdaging.
3: Dat was wel een uitdaging inderdaad. Maar zo genoeg.
1: Hoe vind je het dat er een bodem jou is vernoemd?
3: Ja, ik vind het wel leuk, ja. Zeker, ja. De renomie in de bouken is toch wel een eer in eigen boot.
1: Absoluut. Nou ja, we hebben het ook met heel veel plezier zijn we ermee aan het varen. Volgende week moeten we renomie dan eigenlijk ook even op de foto met die boot.
2: Ja? Dat zou wel heel leuk zijn. Maar ik zei net tegen Roman, want die zit op de boukenboot van de techniek. Er stond zo'n stootkussen, zat voor de E. Dus de foto is niet goed gelukt, want er stond bouk op de foto.
1: Ik maak hem opnieuw.
2: Dus de foto moet helemaal opnieuw.
1: Het is maar helder kritisch, waar jij heen wil.
2: We zijn kritisch. Dus het moet allemaal helemaal opnieuw. Dat het echt even goed vastgelegd wordt.
1: Ik maak hem opnieuw. En jij staat goed hoor, bouken. Dit is top. Ik heb George haar telefoon, die is ook... Die is net even wat beter kwijt. Ik maak ook even zo eentje.
2: Ach, jij leef je echt helemaal uit met die foto's.
1: Instagram-generatie, hè? Oh, wacht. Nu doe ik hem te laat. Nog eentje dan. Zo.
2: Dikke fotoshoot hier, hoor.
1: Ja. Maar je zal hem maar niet hebben nu. Dan heb ik het wel gedaan.
2: Precies.
1: Zal ik Bouke laten gaan?
2: Volgens mij mag je gaan.
1: Dankjewel.
2: Waar gaat de tocht heen, Bouke?
4: Hey, bedankt.
2: Waar gaat de tocht nu heen?
4: Ik ga weer terug naar Leeuwarden.
2: Terug naar Leeuwarden.
3: Dus ik heb denk 75 kilometer gedaan. En ik had wel een beetje wind tegen. Dus hopelijk is de wind niet gedraaid. En kijk nu met Wim mee.
1: Hoeveel kilometer is dat terug?
3: Nou, in totaal 150. Ik denk van hier een kilometertje 75
1: nog. Ja, oké, dit is precies de helft. Ja. Nou, ik doe het je niet vandaag. Heel veel plezier.
3: Dankjewel.
2: Doe Bouke. Doeg.
5: Dit is Rondje Zummer.
6: Bij Radio Noord.

0: Radio Noord. Het is een komen en gaan van toffe gasten aan boord bij Maartje en bij Joyce. We hebben hem net uitgezwaaid, Bauke Mollema. En de volgende gast, jongens, jullie gaan hem eens even netjes introduceren.
1: Om mij heen, inderdaad, allemaal netjes. Die heel fanatiek om mij heen wordt gezwaaid. Rick Middelbos is aan boord. Nou, dat weet je
2: wel. Onze ecoloog.
1: Chaos. Ik ga even die boot wat langzamer doen. Want
2: we hebben weer een fiets aan boord.
1: Ja, want hij moet ook nog een keer weer terug. Moet ik even? Ik geef jou wel even de microfoon, Rick. Want ik kan niet bij jou komen.
3: Ik kan wel bij jou komen.
2: Oh, Rick komt bij Maartje. Oh, dat. Dit is top.
1: Dan gaat het alweer goed, hè?
3: Ik ben flexibel.
1: Wat gaan we doen? Wat is het plan?
3: We zijn aan het varen. En dan gaan we ons laten verrassen door wat we allemaal qua natuur schoon tegenkomen. En er kwamen net al best wel verschillende soorten libellen langs. En de libellen zijn altijd leuk. Zeker als je op het water zit, zie je die. Het zijn echt van die terrorhelikopters. Daar zie je er eentje.
1: Daar gaat een. De
3: grote keizerlibel, de Anax Imperator. Het snelst vliegende insect ter wereld. Het kan wel 56 km per uur. Dan kom je met de boot niet achteraan.
1: Nee, wij kunnen maar 20.
3: Maar wij gaan er misschien wel even eentje vangen om te laten zien.
1: Oké.
3: En die libellen zijn gewoon heel gaaf. Uh-oh.
2: Ik heb Rick gevangen.
3: Joyce is sneller dan ik.
2: Kom
3: eens
2: terug.
3: Joyce is sneller dan ik. Hé, bitterzoet, dat is een hele leuk plan, maar wel heel giftig. Moet je niet eten, ga dood.

0: Ze zat notabene ziek thuis toen haar baas meldde dat ze werd ontslagen. Hoe moet dat nu verder, zei ze. Nou, daar helpen we je bij ARAG graag mee, stelde ik haar gerust.
1: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
2: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
3: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest. Hans, alleen de prijs is anders.
4: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
5: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
6: Of het nu wandelen, klussen of sporten is, soepel blijven bewegen telt elke dag. En VitaPro ondersteunt soepele spieren met vitamine D. Ervaar VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
7: Dit zit echt fantastisch, Tineke.
8: Mag ook wel joken, het is een Veldhof.
7: Verwen jij je maar.
8: Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè.
7: Waarmee?
8: Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan.
7: Ja, ik voel hem.
9: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
6: Probeer VitaPro nu zelf voor maar €9,95. Bestel op vitapro.nl.
10: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
11: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
12: Dit is Radio Noord.
10: Nu het nieuws van 1 uur.
13: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had gedronken. Dat maakte het Openbaar Ministerie vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 kilometer per uur door de bebouwde kom. En ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak. En die is waarschijnlijk in het najaar. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. In Antwerpen zijn havenmedewerkers ziek geworden na een lek in een container in de haven. Daar zat waterstoffluoride in, dat erge schade aan de huid en slijmvliezen kan veroorzaken. 1 persoon ligt op de intensive care en 28 mensen moesten worden nagekeken door de hulpdiensten. De bibliotheek in het centrum van Utrecht zet bij warm weer de roltrappen uit. Omdat het stroomnet overbelast is, mag de bieb maar een beperkte hoeveelheid stroom per dag verbruiken. Op een warme dag moeten de airco's harder werken en andere apparaten moeten dan uit. Bij 27 graden gaat de roltrap naar beneden uit en bij 30 graden ook de roltrap naar boven. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
14: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
15: Ik heb trek in iets lekkers.
16: Neem de kersen van Oudenbosch.
15: Iets zoets.
16: De kersen van Oudenbosch.
15: Iets fris en sappigs.
16: Oudenbosch.
15: Ja, goed idee. Fruit van Oudenbosch.
14: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
17: Kom eens langs in de Oudenbosch boerderijwinkel. Bij Kommerzijl.
18: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
19: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
18: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
19: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.

0: Huey Lewis in the News, Start With You. Rondje zomer, lekker varen door onze mooie provincie. En gasten komen, gasten gaan. Rick Middelbos is onze nieuwe gast en die heeft netjes meegenomen. Hij liep al druk te zwaaien om te kijken wat hij kon vangen. En ik ben benieuwd wat voor beestjes, wat voor interessante plantjes daar allemaal zijn. Maartje en Joyce die houden nauwlettend in de gaten wat Rick aan het vangen is.
1: Zoals zo vaak gebeurt er inmiddels van alles aan de waai en gedoe. Maar we waren begonnen bij de natuur die aan ons trapje hing. Dat was iets te lang, hadden we het trapje uit laten hangen. En toen namen we een heel klein stukje van de Westerwijdwerder Maar mee op de boot. Wat zat er hier allemaal bij?
2: Hoornblad. Op die gele plomp zaten eitjes van waterslakken. En er zal nog wel van alles aan kleine dingetjes tussen zitten. Als je
1: maar
2: dat
1: jij was alweer afgeleid door wat je in het riet zag.
2: Er komen allemaal prikkels omheen.
1: Prikkels.
2: Ik zag heel mooi bloeiend kikkerbeet. En er vliegen de hele tijd libellen langs. En er kwam net een bruine kiekendief langs vliegen. En ook kijk,
1: daar gaat er een.
2: Zo'n hele grote libel.
1: Mosselskiek, nee.
2: Ja, dat is een oeverlibel trouwens. Is niet zo heel groot. Een mannetje.
1: Kun je dat altijd zo snel zien als hij zo voorbij komt?
2: Het mooie van die libellen, met de meeste soorten geldt dat ze gewoon bepaalde kleurtjes hebben. Dus aan het kleurtje kunnen dan zien welke het is.
1: Kleurcodes.
2: Dus dat is relatief simpel inderdaad. En hier komen we straks langs een van mijn favoriete bloempjes. Namelijk de grote kattenstaart.
1: Ja, dat vinden mensen onkruid. Was die je net, of is dat
2: nee, dat was wilgenroosje. Ja, dat vinden mensen ook onkruid. Maar dat is ook onzin. Dat zijn die hele mooie. Soms komen we echt langs een soort van wolk van roze bloemen.
1: Ja.
2: En dat zijn dan de wilgenroosjes. Die zie je nu heel veel bloeien. Dat zijn echt van die zomerbloeiers. Net als overigens die grote kattenstaart. En dat zijn dingen die er een deel van de tijd van het jaar een beetje als onkruid uitzien voor mensen. Dus dan halen ze het soms weg. Maar dat nu is het toch wel echt prachtig als het een beetje omarmd is.
1: Nu is het zeker prachtig. En ik wil heel graag even dit. Kijk, ik zag dat jij dit weer mee had. Dit is mijn favoriete ding.
2: Dat is jouw favoriete ding. Jij wil straks even een schepje doen?
1: Ja, ik dacht, we gaan even iets uit het water scheppen. Want je hebt zo'n doorzichtige bak in de vorm van een... Ja, ik was net bezig. Het is een doorzichtige bak. Waar mensen papier in doen. Maar dan kun je, als je daar water in doet met beestjes... Dan kun je zeg maar alsof je een horizontale doorkijk hebt in het water. Snap?
2: Ja,
1: leg ik dit goed uit?
3: Ja.
1: Ik snap het helemaal. Kijk, er komt het al. Het is al gebeurd. Kijk, terwijl ik dit uitleg, is er nog eentje boven gehaald. Er staat hier ook heel mooi een e-mailadres op. Raak je me als
2: nee,
1: kwijt?
2: Nee, het is geen e-mailadres. Oh. Maar het is goed.
1: Oh, Instagram. Oh, sorry.
2: Nou. Van welk jaar was jij ook alweer?
1: Zo oud voel ik me.
2: Ik heb dat e-mailadres. Maar...
1: Vertel even, wat heb je geschreven?
2: Nee, ja. Ik heb nu even een paar van die plantjes in het water gedaan die je achter had liggen. Om te kijken of daar nog kleine beestjes uitkomen. Maar we zouden zo even een schepje met het schepnet moeten doen. Om te kijken wat we aan allerlei beesten... Ik denk dat als je hier één schepje in de oever doet, dat er al best wel wat uitkomt. Komt een houtduif langs vliegen. Maar dan moeten we dus even het schepnet gebruiken.
1: Yes! Het grote schepnet.
2: Ik heb er zelfs twee mee, zodat je zelf ook als schepnet.
1: Ach, bist on live.
2: Ik weet niet of ik zo vanaf de boot... Dan moeten we een beetje iets dichter bij de oever.
1: Joyce?
3: Het kan hoor, alles kan geregeld worden.
2: Het is ingewikkeld. Ik heb nog nooit vanaf een varende boot dit op deze manier gedaan. Heb ik het idee. Maar ja, wel vanaf een kano.
1: Doe jij hem een keer voor en dan doe ik hem straks als de camera niet loopt na.
2: Het net in de oever pleuren.
1: De boot vaart, Rick staat klaar, net gaat erin. En dan heel vaak op en neer. Oh, we gaan nog op en neer. Inmiddels varen we iets minder hard, omdat we gewoon te dicht bij de kant zijn gekomen.
3: Is er wat gevangen?
2: Ik kan ook niet inpleuren natuurlijk. Hè?
1: Kijk eens even.
2: Zo,
1: dit is
2: we hebben allerhande visjes.
1: Oké, daar komen we zo even op wat we hebben gevangen.

0: Stel, je zit op een boot. Rick Middelbos is met je mee aan het varen. En die geeft je een schepnet. En met dat schepnetje heeft hij voorgedaan hoe je dan plantjes, beestjes, et cetera, kan vangen. En dan eens even kijken wat je hebt gevangen. Maartje die heeft gekeken, die doet het nu ook. En we hebben gezien op TV Noord dat ze echt heel druk ermee bezig is. Maar wat heeft Rick allemaal gevangen? Ik ben wel heel benieuwd, jongens.
1: Ik ben ook heel benieuwd. Wat is er nou allemaal gevangen? Wat is er allemaal gevangen?
2: Nou, we hebben... Ik zal even dat beetje van dat spul eruit doen, zodat we beter kunnen zien. Ik heb nu weer...
1: Heel lekker dichtbij mijn
2: Ik heb nu weer een netje vol. Ik heb hier onder andere blankvorn. En ik had net al een klein zeeltje. En er zitten ook larven in. Van tuimelaars. Dat zijn waterroofkevers. Dat vind ik even van Bekenboek nog.
1: Dat was de dolfijn. Dat zijn toch ook tuimelaars?
2: Ja, precies. Dus kijk, mooi.
1: Deze vind ik heel
2: mooi. Ja, cool, hè, zijn die? Ja, die eten onder andere ook visjes en allemaal van dat soort dingen. Maar dat zijn de larven van waterroofkevers. Dus dat is van de tuimelaar Cibister laterali marginalis. Dat is een hele mooie waterroofkever.
1: Schep niet zo op.
2: En dit zijn de baby's van. Ja, maar ik heb heel erg lang mijn best gedaan om dat uit mijn hoofd te leren. Dan moet ik er ook nog wel af en toe wat mee doen. Want anders heb ik het voor niks bedacht.
1: Is er ook een diertje hier gevaarlijk ooit in dit water?
2: Als jij nu een kleiner dier zou zijn, dan zouden die beesten het allergevaarlijkste zijn. Dit zijn echt de leeuwen van de onderwaterwereld. Sowieso zijn dit bijna allemaal wel een beetje echt roofdieren. Want ook dat bootsmannetje heeft een steeksnuit. En die steekt dan andere beesten en die zuigt ze leeg. Alleen, jij bent niet zo klein. Dus al deze beesten zouden jou niet steken of bijten. Want ja, ze kunnen jou niet opeten. Dus dat doen ze dus ook niet.
1: Maar er vindt van allerlei gruwelijkheden vinden gewoon plaats ondertussen.
2: De natuur is... Ik weet niet wie ooit bedacht heeft te denken dat de natuur een heel leuke plek is. Maar alles is elkaar de hele tijd aan het opeten.
1: Ja, maar voor ons... Kijk, wij varen nu ook door de natuur, toch? Ja, dit is wel heel rustgevend.
2: Wij vinden dat heel idyllisch. Maar ja, in hoeverre die wereld daar onder ons nou echt heel idyllisch is voor de beesten die er leven.
1: Nee, maar goed, jij weet natuurlijk buitengewoon veel van alle natuur. Is het dan voor jou nog steeds rustgevend? Of ja, niks is voor jou echt rustgevend?
2: Jawel, ik vind het heerlijk. Ja.
3: Ja. Ja, ik vind het mooi.
1: Oké, maar je wordt er niet rustig van, laat ik het zo zeggen.
2: Jawel. Nee. Maar wat is... Ik weet denk ik helemaal niet eens wat rust is.
1: Nee, dat bedoel ik. Oké. Nou, zullen we nog even een schepje doen dan zo?
4: Ja. We hadden bijna de afslag gemist.
1: Hey. Oh, sorry.
4: Of we steden.
1: Zijn we er?
4: Nee.
1: De peertil. 2 kilometer nog.
4: Daar gaan we.
2: Kijk, mooi hè.
5: 3 weken onderweg in de provincie.
6: Rondjes Emmen.
5: Bij Radio Noord.

0: Feyenoord. En het is een prachtig mooie dag. En dat klopt als een bus. Hoeveel kilometer hebben we vandaag al gevaren? Joyce, die weet er ongetwijfeld meer van.
1: Nee, de ene heeft een boot,
2: oh. Oh, wacht even, er gebeurt hier. Wat zei je nou?
1: Boogdier. Ik zei al dat het geen leuke wereld was daar. Die tuimelaarlarven, die zijn bezig met wat ze altijd doen. En dat is namelijk gewoon eten en groeien. Dus deze die heeft zo'n voorntje te pakken. En die ander die heeft een bootsmannetje te pakken. Zie? Dus dan gaan ze die kaken erin en dan spuiten ze.
2: En jij schiet helemaal omhoog als dit gebeurt.
1: Oh ja, ik vond het wel interessant om even te laten zien.
2: Ja, nee, ik vond

0: hartstikke interessant.
1: Reuring, drama, dat doet het altijd goed, toch?
2: Ja, hoeveel kilometer moeten wij nog?
3: Niet veel. We zitten nu op het Stedemmermaar. Het is het laatste stukje naar Stedum.
0: Laatste stukje naar Stedum?
3: Over kilometers gesproken.
0: Oh, nee, we moeten afronden.
3: Ja, maar ik wil het vertellen.
0: Nou, Tomme.
3: Ja, over kilometers gesproken. We zijn ook nog bezig om zoveel mogelijk kilometers met heel Groningen te verzamelen. Of je nou fietst of zwemt of wandelt. Geef je kilometers door op rtvno.nl/rondjesummer.

0: Hey, ondernemer, ben je al klaar voor je btw-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je btw-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratie bijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
4: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
5: De hoogste terugleververgoeding voor je zelf opgewekte stroom? Op gaslicht.com vergelijk je de beste energiedeals met de hoogste cashbacks. Haal meer uit je zonnestroom. Vergelijk nu op gaslicht.com.
6: 1 minuut over 1:30 is het. Laatste nieuws uit de stad Rommeland. Mark, goedemiddag.
7: Goedemiddag. De politie heeft gisteren 2 verdachten aangehouden voor een straatroof aan de Frankrijklaan in Stadskanaal. De eerste verdachte werd al snel in de kraag gevat. Na onderzoek wist de politie ook de tweede verdachte aan te houden. De politie is op zoek naar getuigen van de straatroof. In de gemeente Oldambt bedraagt het verschil tussen een volle tank bij de goedkoopste en de duurste benzinepomp €24,40. Daarmee staat Oldambt bovenaan de lijst met de grootste landelijke prijsverschillen. Oldambt is niet de enige Groninger gemeente in de top 10. Groningen staat op plek 7. Het verschil bij een tankbeurt kan daar oplopen tot €20 bij een volle tank van 50 liter benzine. Met 81 operaties in 2025 voert het Martini ziekenhuis meer ingrepen tegen endeldarmkanker uit dan elk ander ziekenhuis in Nederland. Daarnaast blijkt uit landelijke cijfers dat het aantal ernstige complicaties in Groningen onder het gemiddelde ligt. Chirurg Bastiaan Pultrum, die de operaties uitvoert, doet dit ook met behulp van een robotarm. Hij vertelt wat deze robot precies doet.
8: Nou, zo'n robot geeft wat extra mogelijkheden. En een endeldarm zit heel laag onder in de buik verpakt in het kleine bekken. En dat is gewoon moeilijk om daarbij te komen. En met de operatierobot heb je gewoon iets beter zicht. Je kan in de, met de kijkoperatie driedimensionaal kijken in de patiënt. En de instrumenten hebben wat meer mogelijkheden om te bewegen. Dus we kunnen in een kleine ruimte net iets gemakkelijker de operatie doen dan met een gewone kijkoperatie.
7: In Noordbroek is een vrachtwagenchauffeur aangehouden voor het veroorzaken van een ongeval onder invloed van drank. Dat gebeurde gistermiddag. De man had op de Sportterreinstraat in Hogezand een voertuig geraakt en reed vervolgens door. De politie houdt er rekening mee dat er meer wagens schade hebben opgelopen en spreekt van een dronkenmansrit. En Patricia Gjaltema stopt als directeur van de Gjaltema Groep. De leiding van het stijgerbouwbedrijf in Groningen komt in handen van de Limburgse stijgerbouwer LSB Groep. Gjaltema blijft vanuit de familie wel als adviseur aan het bedrijf verbonden. Maar nu zij haar directiezetel verlaat, doet de familie nog een stapje verder terug uit de onderneming. Wel gaan zij met 2 andere stijgerbouwbedrijven verder. Meer nieuws op rtvnoord.nl en in onze app.
6: Dankjewel. Dan gaan we naar Harma met het weer.
9: Vanmiddag is zon overgehouden. De wind in de Noord-Oosten wordt meestal met zo'n 23 graden op de warm tot 28 graden verder de provincie in. Vanochtend en vannacht dan is er dus wat bewolkt, maar voor de rest is vrij helder en rustig weer met een minimum van 16 tot 19 graden. In morgen wordt een dag met regelmatig zon, maar er is ook enige bewolking en de kans op een enkele bui is naar uitsloten. En de temperatuur gaat richting 22 tot 26 graden.
6: Harma, dankjewel. Zometeen muziek voor je van Fleetwood Mac. Dan hoor je Everywhere en Dua Lipa komt voorbij met Love Again.
10: Hey, hoi. Anneke hier van Boske Meubelen in Siddeburen. Zet je helm op en stuur je fiets naar Echt Doer. Ons eigen label industriële meubelen. Met 2, 3 of 4 wielen parkeer je hier zo voor de deur. Groetjes van Anneke, Boske Meubelen in Siddeburen.
11: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt. naar de superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
12: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
13: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
14: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
15: Zonne te veel? Jokason.nl. Albino 60 jaar zijn weer en rolloen.
14: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: Short and Love Again. Rondje Summer. Vandaag wederom lekker aan het varen. Er wordt gezwaaid. De frisbees vliegen van links naar rechts. Er zijn ijsjes. Er zijn interessante gasten. En het is 1:30 geweest. Dus de laatste kilometers, die zijn aangebroken.
1: En volgens mij is het 1/2 kilometer nog. Ik zie Stedem al.
2: Ik zie Stedem ook. Ik zie ook 2 mensen daar. Dat ziet er heel schattig uit.
1: Die gaan ons ontvangen.
2: Ja, dat is het ontvangstcomité.
1: Kunnen wat frisbees gooien. En we hebben nog een leuke activiteit op het programma. Daarom zijn we ook. We hebben echt ons best gedaan. Gisteren waren we natuurlijk een beetje te laat. Ook omdat we dachten dat we er al waren. Maar het bleek niet helemaal win-win al te zijn al. Dus dit keer even wat meer ons best gedaan. En dan gaan we namelijk een uitvoering zien. Optreden, uitvoering. Ja. Van de streetdance.
2: En bij elke activiteit doen wij ook.
1: En Joyce doet altijd mee. Wat er ook gebeurt.
2: Jij ook. Jij bent toch een duo?
1: Oh ja.
2: Met mij.
1: Ja, nee. Okay.
2: Dus we doen het samen.
1: Dat is halve smart. Dus daar gaan we nu naartoe. En het is, ja, nou ja, wat zal het zijn?
2: Rick is ook
1: 5 minuutjes.
2: Nog.
1: Wil je met Rick nog praten?
2: Nou, die kan misschien ook dansen.
1: Oh, gezellig.
3: Joh, ik doe niet anders.
1: Ja, soepel in de heup.
2: Hartstikke soepel. En hier achter ons zijn ook nog de beestjes.
3: Ja, dat zijn allemaal diertjes. Ja, oh, nu zijn ze samen dat bootsmannetje aan het opeten.
2: Oh.
3: De tuimelaars zijn echt genadeloos. Ja, ze moeten ook eten, hè?
1: Het gruwelijke
2: beest. Dus dit is gewoon oké? Okay.
3: Ja, op zich, dit gebeurt onder water ook, deed het, maar dan zie je het niet. En nu hebben we het eventjes inzichtelijk gemaakt.
1: Mogen ze weer vrij?
3: Ja, zullen we ze weer vrij laten?
1: Ja, gaan ze vrij laten.
3: Alle beestjes gaan er weer even uit. Dan kunnen we later even weer nieuwe vangen.
1: Daar gaan ze.
4: 3 weken onderweg in de provincie.
5: Rondje Zummer.
4: Bij Radio.

0: Radio Noord, Rondje Zummer, Fleetwood Mac en Everywhere We Komen. Bijna overal in de provincie. Als er water is, dan kunnen we het in principe wel komen met de bootjes. Er was nog iets bijzonders gaande. En volgens mij worden de heupen even getest op de dansmoves.
1: De moves werden nu nog even getest met het aanmeren.
2: Dat is gelukt.
1: Dat is alvast weer gelukt.
2: Welkom in Stedum staat hier.
1: Super lief. Geweldig.
2: Dat hebben alle mensen hier. Heel veel mensen zijn hier ook. Superleuk.
1: Stedum! Ja, een beetje lawaai. Oh, kijk, ik krijg toch weer meteen wat.
2: Ach, wat lief. Ach, dankjewel,
1: ijsjes.
2: Alsjeblieft.
1: Neem zelf ook een mee.
3: Nou nee, ik heb net rood gehad.
2: Oh, cameraman ook één.
1: Ja,
2: ijsjes. Er zitten ook nog twee op de techniekboot en Rick Middelbos is nog mee.
1: Ik word helemaal onder...
3: Wat gaan we doen? Heb jij Middel, Wilna? Show de boel.
1: Hey, Middel met Show de boel? Nou, ken ook nog.
2: Niet dom, dus mooi.
1: Maar eerst hem streetdance, toch?
4: Wie hebben een afspraak?
5: Ja, dat
1: is door
5: ook, hè.
1: Eerst hem naar de streetdance, touw. Want ze zijn al bezig. Nou... Ja, ze staan klaar. Ze zien er prachtig uit.
2: Hallo.
1: In glitter, metallic en blauw. Ja, hallo.
6: Dag dames. Welkom in Stedum.
1: Wie zijn jullie? Dankjewel.
7: Dit zijn de Legacy Stars.
1: De Legacy Stars. Wat een geweldige naam. En dit is een echte Stedumse streetdance groep voor meiden?
7: Ja. Ja, ook voor heren, maar er zit gewoon geen heren in het team.
1: Die zijn er gewoon nog even niet.
7: Het is echt een meidenteam.
1: Wat leuk. En wat dansen jullie dan zoal?
7: Nou, voornamelijk hip-hop en streetdance.
1: Hip-hop en streetdance.
7: Ja.
1: Nou, ik ben net zoveel kenner ongeveer als Joyce.
7: Ja.
1: Leg even uit wat ik me daar een beetje bij moet voorstellen.
7: Ja, nou, ze dansen voornamelijk best wel een beetje stoer, strak. Bewegingen met veel kracht. Dus dat is een beetje wat ze dansen.
1: En is dat iets wat je een beetje makkelijk ook kan oppikken? Als...
7: Dat kan ik best aan jullie vragen, denk ik.
2: Lukt dat een beetje?
6: Toch? Ja, op zich wel.
2: Want hoe lang doe jij dit al dan?
6: Ik zit al 3 jaar bij Sabine en eigenlijk dans ik al wel mijn hele leven.
2: Ja?
6: Ja.
2: En hoe is het dan om hier met Sabine te dansen?
6: Ja, ik vind het leuk dat we heel veel wedstrijden doen en ja, dat we gewoon veel shows doen. En
2: volgens mij zijn jullie ook heel goed in die wedstrijden, toch?
6: We zijn wel tweede van Nederland geworden.
2: En... Ja, dan ben je heel goed.
6: Ja.
2: Ik ben heel benieuwd, Maartje, of we iets kunnen zien.
1: Ja, zien? Ik dacht dat jij nog even een move wilde leren al om mee te doen.
2: Gaan we eerst even kijken. Zullen we eerst even een move leren?
1: Wat kunnen we even snel leren? Of is dat... overvraag ik jullie nu.
7: Welke move is leuk?
1: Moet even overleggen.
7: Ja.
1: Doe eens... Doe jij eens je lievelingsmove? Ja. Laat eens... dan schrik ervan. D. Oh, kijk.
2: Stappen.
1: Ja, nee, het is stap naar voren. Hand omhoog. Stap naar voren.
2: Maar
1: elleboog uit. Stap naar voren. Hand omhoog. Nou, dat kunnen wij wel.
2: Ja? Ik heb wel slippers aan. Oké, komt er ook muziek bij?
1: Als wij die beweging zien, dan haken we wel even aan.
2: Is goed.
1: En dan mogen jullie optreden doen zoals hij gepland stond.
7: Helemaal goed.
1: Ja?
2: Okay. Leuk.
1: Nou, doen we met zwaaien wij ondertussen even uit.
2: Ja, ik ga het even dat ijsje neerleggen. Want dat danst super onhandig natuurlijk. Gaan we zo opeten. Gaan we ertussen staan? Gezellig. Wel een beetje achteraan hoor, ik wil niet afvallen.
1: Tussen staan? Oh, dat is echt idee, dat valt toch heel erg op? Oh nee, dat begint op de grond. Oh nee.
2: Nee, wij hoeven een beetje gebukt.
1: Wij staan er gebukt achter.
2: Komt hij aan hoor, komt hij aan.
1: Gaat hij beginnen en...
2: Here we go.
1: Wij ronden af, Joyce.
2: Oké, lijkt me een goed idee.
1: Morgen vertrekken we weer vanaf Stedum. Tot dan. Bye.
8: Radio Noord.
0: Dit is Rondje Zummer.

Big disgrace, waving your banner all over the place. We

0: betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com en stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
1: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
2: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
1: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
3: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
4: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
5: De Consumentenbond bewijst het. Niemand is goedkoper dan Dirk. Want Dirk heeft mede de laagste prijzen met budgetboodschappen. Je betaalt zelfs 9% minder dan gemiddeld. En dat verschil merk je meteen aan de kassa en in je portemonnee. Op Dirk kun je rekenen.
6: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
5: Nu bij Dirk, Loor Coffee Cups, €4,99. Dat is naar voordeel.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 2 uur.
10: Suzanne Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. En klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. Een man die dit jaar in Maastricht een jongen van 4 doodreed, had gedronken en reed minstens 100 kilometer per uur. Hij schepte een vrouw die overstak met een kinderwagen. Daar lag het jongetje in die later aan zijn verwondingen overleed. De rechtszaak tegen de man begint in het najaar. Tot die tijd blijft hij vastzitten. Een groep internationale oplichters die honderden miljoenen euro's verdienden met beleggingsfraude is door de politie opgerold. De organisatie had 700 medewerkers in zo'n 20 landen. Ze deden zich voor als financieel adviseurs. De hoofdverdachte is een Israëlisch-Poolse man van 46. De man staat bekend als hacker van verschillende buitenlandse overheidsorganisaties. In Nederland denkt de politie dat 550 aangiftes over deze organisatie gaan. Ze verloren gezamenlijk zo'n 25 miljoen euro. Wereldwijd zijn er tienduizenden slachtoffers. Duizenden mensen gaan nog altijd met een papieren wegenkaart op vakantie. Ze vinden het handiger dan een digitaal systeem. Ze maken bijvoorbeeld aantekeningen op een kaart of laten aan hun kinderen zien waar ze nu zijn. Bovendien is ruim een derde van de Nederlanders wel eens in een nare situatie beland door het volgen van een navigatiesysteem. Het weer volop zon en de temperatuur loopt weer flink op. Het wordt later vanmiddag 24 tot 30 graden. Morgen iets minder warm en in het noorden dan wat meer bewolking. Dit was het NOS Journaal.
11: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
12: Ja, het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
13: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
14: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken en tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
15: Werken waar je er echt toe doet? Op het water, in de techniek of op kantoor?
16: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
15: Check werkenbijwagenborg.com.
17: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
15: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkenbijwagenborg.com.
17: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
18: Radio Noord.
19: De middag door.
18: Met Dimitris Kops.
20: It's summertime. Nou, dat klopt hoor. Hey. De zon schijnt in Groningen, 27 graden. Mungo Jerry komt eraan met It's Summertime. En op Miles Smith zometeen.

Drive Safe hier op Radio Noord. Goedemiddag, het is 12 minuten over 2. Van harte welkom bij De Middag Door hier op Radio Noord. Mijn naam is Dimitris. En vanmiddag kan jij hem weer winnen. Een doos met droge worsten. Je kan om 2:50 meespelen met plaatje over. Zo, dat wordt weer lekker smikkelen en smullen op je woensdag. En misschien ben je wel voetballiefhebber. Dan verheug je je natuurlijk op de laatste halve finale vanavond van het WK voetbal. Om 9:00, Engeland-Argentinië. Ja, als je dan gaat kijken en je zit vol in de spanning, zorg dan dat je die droge worsten lekker hebt aangesneden. Dat ze voor je liggen. Op een plankje, lekker voetbal kijken en dan die droge worsten van Radio Noord erbij, heerlijk zeg. Nou, dat is allemaal zometeen te winnen in plaatje over 2:50, vergeet het niet. En waar kan dit over gaan? In dit land werd de eerste bank ter wereld geopend in 1472. En in dit land liggen twee onafhankelijke landen. Enig idee? Het antwoord hoor je zometeen. Ook John Cicada komt eraan, Michael Bublé. En het is een zonovergoten dag in Groningen. 27 graden, dus hij mag gewoon even gedraaid worden. In the summertime. Lekker zeg. Dit is Mungo Jerry.

René Beverwijk heeft Groningen schouder te pakken deze week met Hard It Night Altijd Zo. Hoor je dus extra vaak voorbij komen hier op Radio Noord. Elke vrijdagmiddag, zo rond 4:15, wordt de nieuwe Groningen schouder bekendgemaakt. Maar het is een lekker liedje van René Beverwijk, dus we hopen eigenlijk dat het nog steeds geen vrijdagmiddag 4:15 is. Dan kunnen we nog extra lang genieten van René Beverwijk dus. Hey, wist je dat in Italië de eerste bank ter wereld werd geopend in 1472? Als je dan met je loonstrook heen ging, dan kon je een huis kopen, denk ik. En de Banca Monte dei Paschi di Siena, ja, excuus voor mijn Italiaans, bestaat nog steeds. En in Italië liggen twee compleet onafhankelijke landen, namelijk Vaticaanstad en San Marino. Heel bijzonder. Ja, waarom nou al deze feitjes over Italië? Nou, Alessia Cara, die ga je horen op Radio Noord, en die spreekt vloeiend Italiaans. Ja, ze is geboren in Canada, maar ze is opgegroeid met de Italiaanse taal, omdat haar ouders uit Italië komen. Alessia Cara, je hoort er nu bij Radio Noord. Hier is Scars to Your Beautiful.

0: Heerlijk nummer 1. Just Another Day, John Cicada. Dit is Radio Noord met zometeen muziek van Michael Bublé. Wax komt eraan, Sam Fender. En zometeen jouw kans op een doos met droge worsten. Lekker zeg. We gaan om 3:50 plaatje overspelen. Weet je zometeen het antwoord. Maak je kans op die doos met droge worsten. En Leo, goedemiddag.
1: Goedemiddag.
0: Ah, daar ben je.
1: Yes. Hi.
0: Ja, heb je een lekkere dag in het zonnetje?
1: Nee, ik zit in de studio, hè, voornamelijk.
0: Oh ja, nee, dat klopt. Zeg, het nieuws komt eraan. Wat zit er hier zo meteen?
1: Ja, zo meer over de gasbergingen in ons land. Die zijn voor bijna 31% gevuld. Klinkt weinig, maar dat is voor de GasUnie geen reden om alarm te slaan.
2: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
3: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Down Under? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
4: Pieper niet zomaar tussenuit, maar ga gewoon. Neem Terdazom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op terdazom.nl.
3: Onze kennis en expertise gebruiken ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
4: Neem Terdazom op in je testament. Kijk op terdazom.nl.
5: Mam, waar is mijn zwemband?
6: In de kast, in de woonkamer, naast de kerstballet, achter de doos van de airfryer.
7: Extra ruimte nodig? Breng je spullen naar Allsafe. Daar ligt het veilig, voordelig en dichtbij. Allsafe.
8: Geeft ruimte.
9: Hallo, u spreekt met de boekhouder, IT'er, klantenservice en de CEO.
10: Een eigen zaak betekent veel zaken aan je hoofd. Daarom heb je met Ziggo Zakelijk alle snelheid, wifi-backup en altijd persoonlijke support. Zo kun jij je focussen op de rest.
9: De marketingmanager? Ja, ben ik ook.
10: Altijd je zaak op orde met Ziggo Zakelijk.
7: Nu tot 50% zomerkorting. Kijk op allsafe.nl.
0: Goedemiddag, het is exact 2:30. Noordnieuws is hier. Met Leo Wassing.
1: Goedemiddag, Dimitris. De politie heeft gisteren 2 verdachten aangehouden voor een straatroof aan de Frankrijklaan in Stadskanaal. De eerste verdachte werd al snel in de kraag gevat. Na onderzoek wist de politie ook de tweede verdachte aan te houden. De politie is op zoek naar getuigen van de straatroof. Een vrachtwagenchauffeur die onder invloed van drank een ongeluk veroorzaakte is gistermiddag aangehouden in Noordbroek. De man had op de Sportterreinstraat in Hoogezand een voertuig geraakt en reed door. De politie houdt er rekening mee dat meer wagenschade hebben opgelopen en spreekt van een dronkenmansrit. GasUnie is minder bezorgd dat de gasvoorraad van Nederland niet op tijd wordt aangevuld voor de winter. Vorige maand uitte de organisatie hier nog zorgen over, omdat marktpartijen de bergingen te langzaam vulden voor deze tijd van het jaar vanwege de gestegen gasprijs. Eerder dit jaar verzocht energieminister Stientje van Veldhoven staatsbedrijf EBN te helpen met bijvullen als marktpartijen dat niet snel genoeg doen. Woordvoerster van GasUnie zegt dat de EBN die opdracht perfect uitvoert, maar dat de markt nog steeds te langzaam is. De zorgen zijn volgens haar nog niet helemaal weg, maar er is wel enige verlichting. Het is volgens haar nog te vroeg om te zeggen of een gastekort in Nederland dreigt als het vullen te langzaam blijft gaan. Meer nieuws vind je in de app en op rtvnoord.nl.
0: En voor het weer hebben wij Harma Boer.
11: Vanmiddag is zon overgehouden. De wind in de noordoosten wordt maismotig met zo'n 23 graden op de warm tot 28 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht dan is er dus wat bewolkt, maar voor de rest is vrij helder en rustig weer met een minimum van 16 tot 19 graden. In buien wordt een dag met regelmatig zon, maar er is ook enige bewolking en de kans op een enkele bui is naar uitsloten. En de temperatuur gaat richting 22 tot 26 graden.
0: Alright, binnen nu en 1 minuut op Radio Noord, Michael Bublé.
12: Het seizoen is weer begonnen. Oh, lekker! Verse aardbeien en kersen van mijn Nardi. Dagelijks vers geplukt en verkrijgbaar bij mijn Nardi in Winschoten en Noordbroek. Proef de zomer bij Minardi. Dat is puur genieten.
13: Ik vind het leuk als je het me van school afhaalt.
14: Het is superleuk dat pap met mij naar voetbal gaat.
15: Ik ga vaak met mijn buurtopa en oma naar het park.
16: Het kan zo makkelijk zijn om een kind blij te maken. En tegelijkertijd een gezin in de buurt een handje te helpen. Gewoon door een kind op te vangen en aandacht te geven. Kijk op buurtgezinnen.nl hoe jij kunt helpen.
17: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hetHogeLand.com.
18: Hey, waar was jij?
19: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
17: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: oven.
1: Hij ligt klaar hoor, een doos met droge worsten. Lekker zeg, kan voor jou worden een doos met droge worsten. Moet je wel het goede antwoord weten in Plaatje Over. Vandaag in Plaatje Over een nummer uit 1984. Madonna met Like a Virgin.
2: Zo klinkt de plaat.

0: En dit is de vraag.
1: Ja, vraag die erbij hoort is: waar is de videoclip voor dit nummer opgenomen? Is dat A in Amsterdam, gewoon hier in Nederland? B in Venetië, Italië? Of C in Hollywood, in Amerika? Heb je enig idee, dan mag je het nu doorbellen of doorappen. 050-3188-288 is het nummer van Radio Noord. 050-3188-288. Als je dat antwoord goed hebt, maak je kans op een doos met droge worsten. Die zijn lekker dik gedraaid door de slager, kan ik je melden. Madonna dus met Like a Virgin in plaatje over. De vraag is: waar is de videoclip opgenomen? A in Amsterdam, hier in Nederland. B in Venetië, Italië. Of C in Hollywood, in Amerika. Als je het denkt te weten of je wil een gokje wagen, dat kan ook hoor. Je kan bellen of appen vanaf nu. 050-3188-288. 050-3188-288. Haal hem maar op hoor. Die doos met droge worsten ligt voor je klaar hier op de woensdagmiddag bij Radio Noord. Ben benieuwd of je het weet. Dit is Sam Fender.

0: over.
1: Ina, goedemiddag.
2: Ja, goedemiddag.
1: Uit Nieuw-Buin, hè?
2: Klopt helemaal.
1: En je komt net met je bips van het fietszadel.
2: Nou, inderdaad. We hebben net een rondje gefietst en we komen binnen en doen de radio aan. Nou, en toen was het spelletje ervoor. Toen dacht ik, direct even bellen.
1: En waar ben je heen geweest met fietsen?
2: We zijn daar rondje Sellingen. Sellingen Beetse. Er was een nieuw rondje geocaches uit. En aangezien we dat heel leuk vinden, hebben we daar een aantal van gezocht en gevonden.
1: Oké. Wat goed.
2: Ja.
1: En fiets je dan elektrisch?
2: Ja, gelukkig wel. Want er was best veel wind.
1: Ja?
2: En op de een of andere manier hebben we altijd wind tegen. Maar dat zal aan ons liggen. Maar...
1: Volgende keer de andere kant op fietsen dan, hè?
2: Ja, maar we dachten op de heenweg, nou, de terugweg makkelijker. Maar het ging toch niet door, dus...
1: Ach, dan draait de wind met je mee, ja, zeg maar dan de verkeerde kant op.
2: Ja, zo voelt het wel. Het zal wel niet zo zijn, hoor. Maar zo voelt het wel.
1: Ach, en heb je dan vakantie dat je lekker veel aan het fietsen bent?
2: Ja.
1: Nou, dat is fijn.
2: Ja, ja, ik heb gewoon vrij, dus dat, ja.
1: Oh, nou, dat is heerlijk, toch? Dat is heerlijk. Ja, hey, en dan kom je terug van het fietsen, je hebt nog klotsende oksels... of nou ja, je fietst met een elektromotortje, dus dat zal wel meevallen dan.
2: Nou, het is warm, hè?
1: Ja, het is inderdaad warm vandaag, ja. Ja. En toen hoorde jij Madonna in een plaatje over met Like a Virgin. We gaan nog even luisteren naar die plaat.
3: Zo klinkt de plaat.

0: En dit is de vraag.
1: Ja, de vraag die erbij hoort is: waar is de videoclip voor dit nummer opgenomen? Was dat A in Amsterdam, hier in Nederland, B in Venetië, Italië of C in Hollywood in Amerika?
2: Nou, volgens mij is het antwoord B, Italië.
1: En dat is het enige juiste antwoord. Ja, in Venetië.
2: Nou, top.
1: Ken je de videoclip?
2: Ja, maar als ik nu zo moet omschrijven, dan niet hoor. Maar,
1: Nou, ze zingt onder andere in een gondel en loopt door de smalle straten van Venetië.
2: Ja.
1: Ja, in een witte trouwjurk. En dat levert romantische beelden op in de clip.
2: Dat kan ook snel, hè, in Venetië.
1: Ja, dat kan. Ja, dan ben je al snel op de romantische tour in Venetië. Met je goede antwoord, Ina, krijg jij een doos met droge worsten.
2: Nou, top. Lekker.
1: Dat is lekker op de woensdag, hè?
2: Ja, zeker.
1: Ja, dat breekt even.
3: Dat breekt zo lekker de week.
1: Dat breekt even lekker de week, die doos met droge worsten. Die ga ik opsturen naar Nieuw-Buinen.
2: Helemaal goed, dankjewel.
1: Hartstikke goed. En Like a Virgin van Madonna ga ik draaien uit. Welk jaar, weet je het nog?
2: Oh nee, sorry.
1: 1984 was een goed muziekjaar. 1984, oh, ja. Hey, geniet ervan. Fijne dag.
2: Ja. Hey, dankjewel.
1: Doei.

0: like me.
1: Zo, dat klinkt lekker fris. Lipton Iced Tea Sparkling Original. De enige echte OG Iced Tea. Lekker sparkling. Lekker Lipton.
2: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld. Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor één toestel en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: Social Deal Hotel Deals, take 1 en actie, boom!
5: Oh, ontdek de beste hoteldeals en meer op socialdeal.nl.
6: Oké.
5: Social Deal, deals die je niet mag missen.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
7: Ontdek ook de beste zomervakantiedeals op socialdeal.nl.
8: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the Free.
9: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
10: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
11: Dit is Radio Noord.
9: Nu het nieuws van 3 uur.
12: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Tijdens de hittegolf eind juni en begin juli zijn er ruim 900 meer mensen dan normaal overleden. Dat zegt het RIVM. Het is niet bekend waaraan de mensen zijn overleden, maar het is aannemelijk dat de hitte een rol speelt, zegt het instituut. Tijdens extreem warme dagen werken organen van met name ouderen minder. Klachten van hart- en longpatiënten verergeren door warm weer. Tijdens de hittegolf was er ook nog eens smog, en de combinatie met de hitte zorgde voor extra klachten voor mensen met een slechtere gezondheid. De man die eerder dit jaar een jongetje van 4 doodreed in Maastricht, reed veel te hard en had ook gedronken. Dat maakte het OM vanochtend bekend. De man van 30 schepte een vrouw die met haar kind in een kinderwagen overstak. Moeder en kind raakten zwaar gewond en het jongetje overleed later in het ziekenhuis. De man reed minimaal 100 km per uur door de bebouwde kom en ook had hij dus gedronken. Hij blijft vastzitten tot de inhoudelijke behandeling van zijn rechtszaak, en die is waarschijnlijk in het najaar. De politie denkt dat de brand in een kringloopwinkel in Veldhoven in Brabant is aangestoken. Het gebouw waar de brand maandagnacht uitbrak is nog steeds instabiel. Het was al een tijdje niet meer in gebruik. De oudste veerdienst van Nederland bestaat vandaag 140 jaar. In 1886 maakte de boot van Stavoren naar Enkhuizen zijn eerste overtocht over de toenmalige Zuiderzee. Het werd populair, het was veel sneller dan paard en wagen. 140 jaar later vaart de boot nog steeds. Inmiddels zijn er snellere opties om de reis over het IJsselmeer te maken. Maar het zijn vooral toeristen die nog graag gebruik maken van de veerdienst. Het weer, zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. En vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
13: Toe aan een comfortabele en gezonde nachtrust? Bezoek de vernieuwde showroom van Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal. Kijk ook op prinsheerlijkslapen.nl.
14: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
13: Profiteer nu van onze opruiming bij Prins Heerlijk Slapen in Stadskanaal.
15: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
16: Ga nu naar koken en wonen.
17: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
16: Ga nu naar koken en wonen.
17: In het stadshart van Appingedam.
15: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
0: Blokhut of tuinmeubel? De Vierkeien.nl.
18: Radio Noord.
19: De middag door.
20: Met Dimitris Kops.
21: Oeh, heerlijke woensdagmiddag met muziek van de Jacksons zometeen. Armin van Buuren ook. En dit is Bryan Adams met Run to You.

0: je al geluisterd naar Rondje Summer dit jaar bij Radio Noord?
1: Radio Noord.
2: 3 weken varen we door de provincie.
1: Dit is Rondje Summer.
0: Ja, we zijn er mee bezig. In volle gang zijn we ermee met Rondje Summer. 3 weken lang varen we door onze mooie provincie. En morgenochtend om 10 uur dan is alles weer te volgen. Hier op Radio Noord, maar ook op TV Noord. Dan kan je de beelden erbij zien van Rondje Noord. Ja, we hebben het vanmorgen ook gedaan. Ja, zeker. En heb je iets gemist of je wil iets nog een keer zien, dan heb ik goed nieuws voor je. Want vanavond om 6 uur komen alle hoogtepunten nog een keer voorbij op TV Noord. We beginnen dan natuurlijk met de nieuwsuitzending om 6 uur. Maar erachteraan de hoofdpunten van Rondje Summer. En meer informatie over Rondje Summer. Je kan ook precies zien waar de boot vaart. Misschien komen ze nog wel bij jou langs. Alles is te volgen via rtvnoord.nl. Zometeen hier Armin van Buren. Harm Tabak komt eraan. Staat nu nog een checkje te draaien op de gang. Maar je hoort hem zometeen. En dit zijn de Jacksons.

De zomerzon op je huid. Het verlangen naar zorgeloze, gelukkige momenten en de kracht van liefde. Het ultieme nummer dat dit in zich heeft is Sunny Days. Armin van Buuren, nu op Radio Noord.

0: Joe Collins, Something Happened on the Way to Heaven. Dit is Radio Noord. Met de middag door op de woensdagmiddag. Ja, dat breekt even lekker de week, hoor. Ja, of, de, of niet dan...
1: Dat breekt zo lekker de week.
0: Dat dacht ik. Goede muziek onderweg hier van One Republic. Ziggy Marley komt eraan, ABC. En een man die op zijn 18e dakloos werd en sliep in auto's. En nu is hij een wereldster, dus het kan verkeren in het leven. Wie het is, hoor je zo meteen. En Leo is aangeschoven voor het laatste nieuws.
2: Ja, profwielrenner Bauke Mollema is weer even terug op Groningse bodem. Je hoort zo waarom.
3: Door dementie heb je veel in je hoofd. Van zorg regelen tot geldzaken en van omgaan met veranderend gedrag tot hoe je je leven inricht. Wij zijn er voor je. Alzheimer Nederland geeft hulp en advies aan iedereen die met dementie te maken krijgt. Ga naar dementie.nl.
4: De nieuwe Toyota Aygo Cross rijdt nu nog zuiniger. Volgens de officiële WLTP-cijfers zelfs 1 op 27 of tot 810 kilometer op een volle tank. Terwijl hij juist meer vermogen heeft. Dat is full hybrid, full fun vanaf €319 per maand private lease. Ontdek hem op toyota.nl op basis van 72 maanden en 5000 kilometer per jaar.
3: Kijk voor alles over omgaan en leven met dementie op dementie.nl.
4: Kies nu voor de nieuwe Toyota Yaris Cross en krijg €1500 extra inruilvoordeel bovenop je auto Telex inruilwaarde. Doe de kentekencheck op toyota.nl.
5: Zoals oma altijd zei, stop het in stenen, niet in je oude sok. Sinvest, samen investeren in vastgoed.
6: Psst. Hollands Nieuwe heeft iets nieuws. Internet en tv voor €25 per maand. Dat is minder dan €1 per dag. Dus woehoe, naar hollandsnieuwe.nl. Deze deal geldt het eerste jaar bij een 2-jarig abonnement.
7: Wie de komende tijd in Zuid-Holland de weg op gaat, kan het beste nu even goed opletten. Vanaf 3 juli gaat de A20 tussen knooppunten Terbrechtseplein en Kleinpolderplein 2 keer 2 weken dicht. En vanaf 17 juli is de Papendrechtse brug in de N3 9 maanden afgesloten. Het is sowieso altijd slim om voor je vertrek even je route te checken. Kijk voor de actuele werkzaamheden op vananaarbeter.nl.
0: Goedemiddag, het is 1:05. Noordnieuws. Met Leo Wassing.
8: Goedemiddag. GasUnie is minder bezorgd dat de gasvoorraad van Nederland niet op tijd wordt aangevuld voor de winter. Vorige maand uitte de organisatie hier nog zorgen over, omdat marktpartijen de bergingen te langzaam vulden voor deze tijd van het jaar vanwege de gestegen gasprijs. Eerder dit jaar verzocht energieminister Stientje van Veldhoven staatsbedrijf EBN te helpen met bijvullen als marktpartijen dat niet snel genoeg doen. Een woordvoerster van GasUnie zegt dat EBN die opdracht perfect uitvoert, maar dat de markt nog steeds te langzaam is. Het is volgens haar nog te vroeg om te zeggen of een gastekort in Nederland dreigt als het vullen te langzaam blijft gaan. De politie heeft gisteren 2 verdachten aangehouden voor een straatroof aan de Frankrijklaan in Stadskanaal. De eerste verdachte werd al snel in de kraag gevat. Na onderzoek wist de politie ook de tweede verdachte aan te houden. De politie is nog op zoek naar getuigen van de straatroof. En na een paar succesvolle weken in zijn laatste seizoen als prof is wielrenner Bauke Mollema weer even terug op Groningse bodem. Mollema was vanmiddag de gast op de boot van Rondje Zummer, die naar de wielrenner vernoemd is. Komende zaterdag staat de 13e editie van de Bauke Mollema-tocht op de planning. En hij kijkt daar vanzelfsprekend naar uit.
9: Ja, ja, dat klopt. Dus ja, daarom ben ik hier eigenlijk nu net al vanuit Leeuwarden hier naartoe gekomen. Ja, langs de Friese Straatweg natuurlijk. Langs Zuidhoorn, ja, bekend terrein voor mij. En ja, wat dat betreft is die cirkel wel een beetje rond. Nu mijn toertocht. Laatste toertocht in ieder geval als actieve prof. En ja, dat is altijd een mooie dag voor mij zaterdag.
8: Meer nieuws ook sport in de app en op rettevernoord.nl.
0: En dan gaan we naar het weer. Daarvoor hebben wij Harma Boer.
10: Vanmiddag is zon overgehouden. De wind in de Noord-Oosten wordt meest matig met zo'n 23 graden op de wadden tot 28 graden verder de provincie in. Vanochtend en vannacht is er dus wat bewolkt, maar voor de rest is vrij helder en rustig weer met een minimum van 16 tot 19 graden. In morgen wordt een dag met regelmatig zon, maar er is ook enige bewolking en de kans op een enkele bui is naar uitsloten. En de temperatuur gaat richting 22 tot 26 graden.
0: Binnen nu en 1 minuut op Radio Noord, One Republic.
11: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. QuantumFit, thuis in de regio.
12: Ga nu naar koken en wonen.
13: Voor topkwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
12: Ga nu naar koken en wonen.
13: In het stadshart van Appingedam.
1: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
14: Dit stel is zo ontzettend fan van Kruid en Kramer dat ze ieder jaar alle meubels uit hun huis halen. Hoppa. Om ruimte te maken voor voordelige nieuwe. Tijdens de uitverkoop in Kruid en Kramer's gigantische showroom op de Woonboulevard in Groningen. Nu nog voordeliger shoppen dus. En showroommodellen mogen meteen mee. Oh yeah. Uitverkoop bij Kruid en Kramer. Mooi gewoon.
1: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

Even lekker rustig aan op woensdagmiddag. Tomorrow People, Ziggy Marley hoorde je hier op Radio Noord. Met zometeen The Look of Love, ABC komt eraan. The Bittersweet Symphony ook onderweg van The Verve. En eerst een man die op zijn 18e plotseling dakloos werd. Ja, hij had een hele moeilijke jeugd. Waar sliep hij dan, vraag je je af? Nou, gewoon regelmatig in auto's. Ja, dat hoeft tegenwoordig niet meer, want hij heeft een dikke hit te pakken. En met het geld wat hij daarmee verdient, woont hij in een hele grote villa. Maar weet dat het niet altijd goed ging met Alex Warren. Zijn grote doorbraakhit hoor je nu op Radio Noord. Dit is Fever Dream.

0: The Verve en Bittersweet Symphony. Dit is Radio Noord. Het is bijna 4 uur. Zometeen Studio Grun met Erik en Nadesh.
1: Dat klopt helemaal, ja.
0: Nadesh, wat zit er in de show?
1: Nou, we hebben sowieso Topo. En we gaan natuurlijk door waar Rondje Zummer eindigt. En dat betekent dat we vandaag in Stedum zijn. En we hebben de lachlijn en die is nog steeds niet geraden. Die gaat al een poosje mee. Dus Erik en ik hebben gisteren beloofd een hint te geven. Dus die staat ook nog op de rol.
0: Dat wordt de eerste hint voor deze lach?
1: Nee, ja, we hebben al 2 hints gegeven. Het is een BN'er.
0: Uh-huh.
1: En herenigd was de 2e hint.
0: Ja.
1: Ja, heel cryptisch.
0: Ja.
1: Dus ik zit nou toch aan een iets minder cryptische hint te denken. Maar ik moet er nog heel even op broeden.
0: Een weggevertje wordt het.
1: Dat zou ook weer zonde zijn, hè?
0: Ah, oké, okay. Nee, hartstikke leuk. En Erik is er ook?
1: Ja, nou, Erik is zijn telefoon vergeten op de zaak. Dus die kwam bij mij in paniek en die zegt, ik heb geen telefoon bij me.
0: Oh.
1: Ik zeg, nou, heel snel heen en weer jij.
0: Ja.
1: Dus die hoort ons nu in de auto. Dus Erik, opschieten over 10 minuten present.
0: Hartstikke goed. Oh, en heb jij Rutger van... Wat doet Rutger van Barneveld hier nou in de studio? Wat moet je, Rutger?
2: Ik wil de zon zien zakken in de zee.
0: Nou, dan gaan we dat maar even doen, hè? Lekker zeg. Alvast even in de sfeer komen voor Studio Grun. Met hopelijk Erik ook zo meteen vanaf 4 uur. En anders Nadesh. Die is er ook bij. Fijne middag. Dit is meneer...

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer zie je vanavond na Noord Vandaag.
1: Bij RTV Noord.
2: Tijd voor een hogere rente? Bij Bunk kun je tot maar liefst 3,01% per jaar krijgen. Iedere week uitbetaald. Open je gratis spaarrekening in 5 minuten. Bunk. Bank of the free.
3: Hij stond stil en een andere auto knalde achterop. Kreeg hij ook nog de schuld? Nou, daar sta je dan in Portugal met je gezin. Daar helpen wij je bij ARAG graag mee, zei ik tegen hem.
4: Op deze moment is het fijn als je verzekerd bent bij ARAG. Daar werken daadkrachtige juristen en advocaten die jou de controle teruggeven als je wereld op zijn kop staat. ARAG, juridisch probleemoplossers.
5: Wat lezen met je doet? Het opent nieuwe werelden. Werelden die je nog nooit hebt gezien. Je kunt zelfs lezen met je ogen dicht, luisterend lezen. Klinkt toch geweldig? Probeer het zelf eens. Want wie leest, heeft een goed verhaal. Luister eens een luisterboek op onlinebibliotheek.nl.
6: Van plannen maken naar veilig plannen maken. Van aanpakken naar veilig aanpakken. Van groeien naar veilig groeien. Van overal werken naar veilig overal werken. Van ondernemen naar veilig ondernemen. Stap over naar veilig van Vodafone Business. Up-to-date cyberveiligheid voor iedere business. Together we can. Vodafone Business.
7: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
8: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
7: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
9: Wereldwijd worden wetten en regels over de levens van vrouwen nog te vaak door anderen bepaald. Dat moet stoppen. Ik ben Angela Groothuizen en ik zet me in voor gendergelijkheid. Jij toch ook? Sluit je aan op doneren.mamacash.org.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
10: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 4 uur.
11: Suzanne de Vries met het NOS Journaal. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgeving wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen hun blad nu al laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. In Nieuwegein staan meerdere woningen in brand. De huizen hebben een houtskelet en daardoor kan het vuur zich snel verspreiden, zegt de veiligheidsregio. Een aantal woningen is ontruimd. Bij de brand komt veel rook vrij. Het advies aan omwonenden is om ramen en deuren dicht te houden. In Marokko is journalist Ali Lamrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar Lamrabet mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch op het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie. Ook over het Koningshuis en ook over andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven zolang het onderzoek loopt. Zeker 900 meer mensen dan normaal zijn overleden tijdens de hittegolf van eind juni. Volgens het RIVM is het aannemelijk dat het warme weer een rol heeft gespeeld in het overlijden van deze mensen. Personen met een zwakkere gezondheid, zoals ouderen en mensen met hartklachten, hebben meer last van hitte. Het weer zonnig en warm. Het is 24 graden aan de kust tot 30 graden in het binnenland. Morgen iets minder warm en wat meer bewolking. Vanaf vrijdag stijgt de kans op een bui. Dit was het NOS Journaal.
12: Dan Gronings Nieuws, de hoofdlijnen. Mooi Leo.
13: Mooi Erik, goedemiddag. Vervoersbedrijf Arriva is niet van plan om net als de NS in de algemene voorwaarden op te nemen dat het plaatsen van bagage op stoelen verboden is. Volgens de vervoerder houden reizigers in de noordelijke provincies over het algemeen goed rekening met elkaar. De politie heeft gisteren 2 verdachten aangehouden voor een straatroof in Stadskanaal. De politie is nog op zoek naar getuigen van die straatroof, schrijft het korps Stadskanaal op sociale media. Vanaf volgende maand voert de provincie Drenthe werkzaamheden uit aan de N34 tussen De Punt en Gieten, net over de provinciegrens. Door de werkzaamheden is een deel van de weg een maand lang niet bereikbaar voor verkeer. Meer om 16:30.
14: Hup, de duin in. Van gereedschap tot plant, je vindt het bij Tuinland.
15: Goed groen is een goede koop bij Tuinland.
14: Wijzerweg, Groningen.
16: Hey, waar was jij?
17: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
18: Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
19: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitaire tegels, Verbindingsweg 19 in Bedum.
20: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.
21: Zitten, hangen, liggen, slapen, springen, Netflixen. Wat doe jij op jouw bank? Van Mulders Meubeldorp in Frieskelo? Een bank voor jou alleen, met z'n tweeën of je hele gezin. Die bank, die hebben wij.
22: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Frieskelo.
23: Radio Noord.
24: Studio Grun.
23: Met Erik Bad.
25: Goedemiddag, woensdag 15 juli. Fijn dat je bent afgestemd op de zender van Grun. 2 uur lang het slotstuk van je middag op Radio Noord.

0: Sanne Hans, oftewel Miss Montreal en Just a Flirt. Het alweer over de helft van de week. Werkend Groningen keert langzaam maar zeker huiswaarts. Ondervinden zij nog hinder in het verkeer? Tenminste, de automobilisten naar dit.
1: Nou, jij zegt werkend Groningen, maar op mijn verkeerkaartje lijkt het bijna op vakantie vierend Groningen, zo rustig.
0: Nu al,
1: ja.
0: Ja, ja. Een vervroegde bouwvak lijkt het wel een beetje.
1: Nou ja, de echte zomervakantie is net begonnen of begint die aankomende maandag?
0: Ja, van de scholen zijn al begonnen volgens mij. De basisscholen en de bouwvak officieel dag na volgende week.
1: Oh, dat zou wel kunnen. Meestal hebben de mensen de eerste 3 weken of de laatste 3 weken van de zomervakantie vrij. Hè?
0: Ja. Nou, lekker rustig op de weg, dus lekker doorrijden. En nog steeds prachtig weer. Mooi, Harma.
2: Ja, mooi, Erik.
0: Ja, en dat blijft ook nog even zo, hè?
2: Ja, maar de eerste voertuigens van aan de weer zijn wel zichtbaar in de lucht.
0: O jee.
2: Het is die hoge bewolking en die windveren in de lucht, dat is een voorbode van, nou, binnen 24 tot 48 uur aan de weer. En dan duw ik eigenlijk wel een beetje op een aantal buien of wat regen. Ja, en dit die noordwestelijke wind en die komt hoge druk alweer aan boord, wel wat koeler. Nou, misschien is het allemaal zo slim nog nooit. En dan uiteindelijk door het weekend in geleidelijk aan ook alweer droog. En wie mong eigenlijk wel een beetje rekening hebben. Laat me zeker weten dat dat wel nodig is. 9,5 uur de zon erbij en op Blauwe Zoom met 25,5 graden. En 8 uur is de zon erbij en naar Beert. En door werd het een dikke 27,5 graden. En er staat motige tot vrij krachtige noordoostenwind. Nou, de komende uur is de zon er ook mooi bij. Hij komt toch storig aan overal weer beter deur. En vanochtend om een uur of 8, nou, dan is het nog wel zo'n 25 graden. Vannacht vrij helder, rustig weer. Minimum 16 tot 19 graden. Maar een regelmatig zon. Maar er is ook bewolking. En een enkele bui is ook niet sloon. En de temperatuur 22 tot 26 rond.
0: Oké, okay, nou ja, en wat die verandering nu te maken heeft met de hondsdoorn, hebben we ze vanochtend nog even over, denk ik.
2: Ja, dat hebben we straks ook in boven. Ja,
0: oké,
2: dat
0: is
2: toepasselijk.
0: Precies. Harma, dankjewel, tot straks.
2: Jo.
0: Heb jij dat wel eens, dat je helemaal in paniek bent omdat je je telefoon kwijt bent?
1: Nou ja, ik weet over het algemeen heel goed waar die is. En als ik hem laat slingeren, weet Nick wel waar die is. Weet je waar ik het wel heel erg mee heb?
0: Nou?
1: Mijn bril.
0: Oh ja, daar kan ik ook niet meer zonder.
1: Nou ja, als ik ga douchen, dan leg ik dus altijd mijn bril ergens neer. Eigenlijk altijd ergens anders, nooit op een vaste plek. Ja, en dan kom ik uit de badkamer, heb ik mijn haar gedaan en denk ik, ja, die bril moet weer op, want anders zie ik echt niks.
0: Nee.
1: Ja, waar ligt die? Nee, niet op de wasmat, niet op bed.
0: En
1: ga maar eens een bril zoeken zonder bril op je neus. Dat is niet te doen.
0: Nee. Ik heb dat hier ook wel eens gehad. Toen moest ik nieuws lezen. En ja, oh, mijn bril vergeten. Daar hebben ze het op A0 formaat uitgeprint.
1: Ja, ontzettend groot. Ja. Volgens mij heb ik dat zelfs nog een keer meegemaakt.
0: Ja, heb jij ook wel eens gehad, ja. Dat je iets op een
1: heel groot voor jou moest.
0: Koeienletters.
1: Koeienletters. Erik, let op.
0: Ja. Nou, telefoon is terecht.
1: Gelukkig.
0: Bril bij de hand. Nou, we kunnen beginnen.

0: Gloria Estefan, solo, dus zonder de Miami Sound Machine was dit. Get on your feet, en dat op woensdagmiddag. En als het woensdagmiddag is, dan is de week alweer half om. En gaan we langzaam maar zeker weer op weg naar een nieuw weekend. En op vrijdag deden wij altijd onze borrelplank uit.
1: Lekker. Heb je wel eens gezien hoe die eruit ziet?
0: Ja, je hebt mij al vaker lekker gemaakt.
1: Oh, dat is echt heerlijk. Stukjes grillworst, verschillende stukjes kaas. Twee soorten mutworst. Ja, daar krijg ik wel trek van hoor.
0: Hou maar op. Nou, Aartsen de Vrijdag geven we weer eentje weg. En hij kan voor jou zijn. Als jij een reden hebt om hem te ontvangen, dus heb je iets te vieren aanstaande vrijdag. Dat kan ook gewoon een vrijdagmiddagborrel zijn.
1: Het mag van alles zijn. Heb je vakantie? Of heb je juist een mijlpaal behaald? Heb je iets afgerond?
0: Ja, het liefst een heugelijk feit natuurlijk. Hè?
1: Ja, dat is wel lekker positief. Daar hebben we wel zin in op deze zonnige dag.
0: Ja.
1: Je kan mij even een appje sturen. 050-381-288.
0: Ja, en onder de originele inzenders verloten wij ook vandaag weer die borrelplanken. Die wordt dan aanstaande vrijdag thuis bezorgd. Dus zorg dan wel dat je er bent, hè?
1: Ja, dat is wel belangrijk.
0: Nee, ik ben er vrijdag niet. Nee, dat werkt niet. Moet er wel zijn vrijdag. 050 dus, 388-288.

0: Matthew Bellen. Lang niet gehoord.
1: En de laatste tonen krijg je er ook nog bij, uiteraard. Need You Tonight. Luister naar Jim Vardenboer, man.

0: quote Ranomi en Bauke geëindigd zijn. Daar pakken wij de draad weer op. En Bauke letterlijk zelfs vandaag, hè?
1: Ja, die Bauke was
0: zat er
1: bij de Bauke.
0: Leuk.
1: Ja, heel leuk. Een lekker gepraatje gemaakt, gezellig.
0: Ja, en geëindigd in Stedum.
1: Steen. Zo zeg ik goed, toch? Steen.
0: Ja, helemaal goed. Nou, Hapsingrunners.
1: Hapsingrunners, ja. Het is een dorp in de gemeente Eemsdelta in onze mooie provincie. En ik weet er eigenlijk nog helemaal niet zoveel van. Dus nee. Ik wil graag input. Weet jij meer over Stedum? Laat het mij weten. 050-3188-288. Waar ik wel vaak bij Stedum aan moet denken is dat filmpje van Ronald. Ken jij die nog in Expeditie?
0: Met die koffie?
1: Ja?
0: Ja.
1: Ga je naar Stedum of kom je van Stedum? Ja. Gooit die niks aan!
0: Ja, ik mag jou niet leiden.
1: Met al dat gezeur om koffie.
0: Legendarisch.
1: Ja, daar moet ik altijd ontdekken bij Stedum.
0: Ja.
1: Dus er schijnen iets meer dan 1000 inwoners te zijn. Dus vast wel iemand die mij wat meer kan vertellen.
0: Ja, en die beste man, ja, hij leeft niet meer, geloof ik, hè?
1: Nee,
0: ja, voor mij is hij overleden.
1: Oh, die had ik wel willen spreken.
0: Ja, hij en Ronald, die hebben Stedum wel op de kaart gezet met dat filmpje.
1: Inderdaad. Hij gaat elk jaar weer, zweeft hij het internet over.
0: Ja, prachtig. Goed, nou ja, kom jij uit Stedum of ga jij? Oh nee, kom jij uit Stedum, dan mag je ons bellen, hè, met informatie. 050-3188-288.
2: Op verplecht van boot doorstond ik talenlijst.

0: gauw door.
1: Ja.
0: Hey.
1: Ja.
0: Lemonade on me.
1: Harry Nieuw en Lemonade on me. Nog even over die borrelplank, hè? We hadden het er net over. We geven hem weg, even na 5:30. Dus tot die tijd kun je nog appjes sturen.
2: Laat het even weten, 050-3188-288. En dan wil ik ook graag weten waarom jij die borrelplank wil.
1: Ja, en onder de meest originele inzendingen verloten wij dan die borrelplank voor aanstaande vrijdag.

0: Voor iedere vakantie is daar weer de vraag, hebben we alles? Ook een reisverzekering? De doorlopende reisverzekering van ANWB is weer als beste getest. Sluit nu af met 15% korting. Zo ga je pas echt zorgeloos op vakantie! ANWB en gaan.
1: Betaal jij niet te veel voor energie? Vergelijk nu de beste energiedeals op gaslicht.com. En stap in 3 kliks over. 9 van de 10 overstappers kiest voor 1 jaar vast. Ga direct naar gaslicht.com.
2: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris boekhandel voor de briefroman De Correspondenten van Virginia Evans. In deze New York Times bestseller blikt de gepensioneerde advocate terug op haar leven. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
3: Bij Specsavers vinden we dat iedereen goed moet kunnen horen. Daarom hebben we ons eigen merk ontwikkeld, Advance. Die heb je al voor 0 euro eigen bijdrage voor 1 toestel... en wordt volledig op maat op uw wensen afgestemd. Een soort Italiaans maatpak dus. Maar dan betaalbaar. En niet Italiaans. En voor je oren. Nou ja, u snapt het. Kosten eigen risico en opladen kunnen van toepassing zijn. Zie voorwaarden op specsavers.nl/actie. En wat ik nog vergeet te zeggen. Uit onderzoek blijkt dat Advance het best verkochte hoortoestelmerk van Nederland is. En exclusief verkrijgbaar bij Specsavers. Dus kom langs.
2: Vakantieboeken koop je lokaal. Bij Libris en op Libris.nl.
4: Die vakantie is dichterbij dan je denkt. Want het is Live Happy Sale bij TUI. Met korting tot wel 1000 euro per boeking en tot 100 euro extra korting per kind. Boek nu op TUI.nl, in de TUI-app of bij je reisadviseur. TUI. Live Happy.
5: 4:30 is het geworden. Tijd voor het nieuws uit Groningen. Met Leo Wassing. Goedemiddag.
6: Mooi Erik, goedemiddag. De politie heeft gisteren 2 verdachten aangehouden voor een straatroof aan de Frankrijklaan in Stadskanaal. De eerste verdachte werd al snel in de kraag gevat. Na onderzoek wist de politie ook de 2e verdachte aan te houden. De politie is nog op zoek naar getuigen van die straatroof. Als je met de trein gaat, mag je je tas bij Arriva gewoon nog op de stoel naast je zetten. Bij de NS willen ze dat niet meer, ook niet als het rustig is in de trein. Verslaggever Marten Nauta.
7: Ja, reizigers zouden geen rekening meer met elkaar houden en soms ook weigeren om een tas weg te halen. En dus kiest de NS voor een duidelijke lijn, geen tas meer op de stoel in de trein. Bij Arriva vinden ze dat soort extra regels niet nodig. In de praktijk houden reizigers gewoon rekening met elkaar, zegt een woordvoerder. Als het echt druk wordt, dan spreekt Arriva-personeel reizigers wel aan. En in de meeste gevallen wordt er dan ook gewoon gehoor aan gegeven.
6: De gemeente Groningen komt niet voor op de Startersindex 2026. Dat is een lijst van gemeenten die starters voor hun eerste koopwoning de beste uitgangspositie bieden. Schiedam komt als duidelijke winnaar uit de bus. Die stad biedt volgens het onderzoek de beste balans tussen betaalbaarheid, woningaanbod, voorzieningen en leefbaarheid. De top 3 bestaat verder uit Den Haag en Leiden. Vanaf volgende maand voert de provincie Drenthe werkzaamheden uit aan de N34 tussen De Punt en Gieten, net over de provinciegrens. Door de werkzaamheden is een deel van de weg een maand lang niet bereikbaar voor verkeer. De werkzaamheden beginnen op 10 augustus en zijn naar verwachting op 17 september afgerond. Het asfalt van de N34 wordt daar vervangen. Er wordt een busbaan aangelegd en er wordt gewerkt aan het verbeteren van de verkeersveiligheid. Meer nieuws in de app en op rtvnoord.nl.
5: Dankjewel Leo. Gaan we nog even naar het weer. Hier is Harma.
8: Vanmiddag is zon overgehouden. De wind in de Noord-Oosten wordt maismotig met zo'n 23 graden op de warm tot 28 graden verder de provincie in. Vanavond en vannacht dan is er dus wat bewolkt, maar voor de rest is vrij helder en rustig weer met een minimum van 16 tot 19 graden. In morgen wordt een dag met regelmatig zon, maar er is ook enige bewolking en de kans op een enkele bui is naar uitsloten. En de temperatuur gaat richting 22 tot 26 graden.
5: Straks de lachlijn met kans op een muzikale glastegel met ook jouw favoriete nummer erop. Die prijs is voor jou als jij de lach raadt. En Topo Vergrun, we hebben vandaag Stedum op de kaart gezet in de spotlights. Kun jij ons meer vertellen over Stedum? Mag je bellen of appen 050-388-288.
9: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantumfit, thuis in de regio.
10: Ik heb trek in iets lekkers.
11: Neem de kersen van Oudebos.
10: Iets zoets.
11: De kersen van Oudebos.
10: Iets fris en sappigs.
11: Oudebos.
10: Ja, goed idee. Fruit van Oudebos.
12: Tot 80% besparen met een hybride warmtepomp van Blauwvolt in Hoge Zand. Informeer op blauwvolt.nl hoe wij dit ook voor u doen.
13: Kom eens langs in de Oudebos Stadswinkel. Aan het Overwinningsplein, Groningen. Maak dit weekend een tijdreis naar het Groningen van 100 jaar geleden. Openluchtmuseum Het Hoge Land. Je bent er zo. Kijk op hethogeland.com.
14: Voor het voordeligste tuinhout ga je naar Zuidbroek. De4keien.nl.
13: Openluchtmuseum Het Hoge Land is één van de Groninger Waddenmusea.

0: tot het gaatje. Coldplay. Ja, viva la vida. We gaan de lachlijn spelen. Het is 4:55 op woensdagmiddag. En we hebben iets beloofd gisteren.
1: Nou ja, jij vooral. Maar goed, ik ben erin meegegaan. Ik ben er inmiddels overheen dat we een hint gaan geven.
0: Ja, je weet, ik wil zo liefst zoveel mogelijk van die prijzen weggeven.
1: Ja,
0: en dit duurt mooi weer veel te lang.
1: En dat is ook heel nobel van je.
0: Ja, hè?
1: Ja, daar moest ik even aan wennen, maar ik snap het nou helemaal.
0: Nee.
1: Het is ook de derde hint die we al gaan geven, hè, over deze lach.
0: Ja, dat is waar, ja.
1: We wisten al dat het een BN'er was. En de andere hint was herenigd.
0: Herenigd, ja. Maar ja, er zijn zoveel mensen herenigd.
1: Ja, dat is waar.
0: Kom maar op met die derde hint.
1: Ja, ben je er klaar voor?
0: Ik ben helemaal klaar voor.
1: Zit je?
0: Ik zit.
1: Okay. Herman.
0: Je geeft gewoon al een naamprijs.
1: Ja.
0: Herman.
1: Herman. Dat is het enige wat ik erover wil zeggen.
0: Nou, 050-318-288. Pak de telefoon, bel en zorg dat je die prijzen wint. Herman is de aanwijzing. Nou, Herman, ik heb een Paul. Paul de Munnik heet die man. Paul Simon heet die man. En die gaan we nu draaien. 050-318-288. Nou, volgens mij hebben we weggegeven naar deze week.
1: Ik dacht, ik zeg niks. Oh.
0: Nou, Herman.
1: Zo jammer.
0: En als er nou een Herman belt, die zegt, ik ben het.
1: Oh, dat zou het zijn.
0: Nou, ik wacht uit. Het wordt steeds spannender. 050-318-288. Oh, ik zie al, hij staat roodgloeiend. Het gaat helemaal goed komen, die prijs vanmiddag. Paul dus, die had ik beloofd. Paul Simon dan natuurlijk. En Late in the Evening.

0: Paul Simon van Simon & Garfunkel. We waren ooit ook eens herenigd. Dat was ook de aanwijzing, hè? Maar goed, we hadden geen Paul, maar we hadden een Herman. Enfin, het is allemaal heel ingewikkeld geworden. Gelukkig hebben we een Ron aan de lijn, Ron Iwema. Goedemiddag, Ron.
1: Ja, goedemiddag.
0: Lekker op de trekker, geloof ik, hè?
1: Ja, het is wel warm, hoor, maar ik heb hem uitgezet. Dus,
0: Je staat even op een akker.
1: Nee hoor, ik sta gewoon in een sleutel. Ik was kuil aan het snijden vanmorgen vroeg. Dus,
0: Wat was je aan het snijden?
1: Kuil snijden. Ons koeien zitten binnen en die moeten gevoerd worden. En dat voer dat zet ik s'avonds klaar. Dan kunnen we s'morgens direct beginnen met voeren.
0: Ah, oké. Okay. En gewoon tijdens het werk ook even lekker Radio Noord aan?
1: Ja, er zit zo'n radio op het trekken, dus die staat standaard aan. Dan hoor ik aan mijn boer geregeld ook nog een keer. Dus nou, qua boer zijn is dat ook nog wel handig.
0: Ja, en had je wat aan weersvoorspelling? Verwachting?
1: Ik heb er vandaag gemist.
0: Oh, nou, ze komt straks na vijven nog een keer uitgebreid. En dan heeft ze het over een weersomslag. Het wordt even wat minder warm.
1: Ja, dat zal niemand erg vinden.
0: Nee, denk ik ook niet. Zeg Ron, jij hebt deze lach gehoord in je trekker. En je hebt de aanwijzing gehoord, Herman.
1: Ja.
0: Nou, jij als boer zijnde. Er is ook een stier met de naam Herman, geloof ik, hè?
1: Ja. Ja. Nou, daar moest ik ook eerst van denken. Ik denk, maar ja, daar is geen liedje over gedaan.
0: Nee. Dus,
1: Nee.
0: Maar
1: nee,
0: goed. Ik hoor je al een naam zeggen.
1: Ja, ik dacht aan Paul Akda.
0: Paul Akda, ja, ik snap, ik heb je een beetje in de war gemaakt met die Paul Simon.
1: Ja.
0: Maar je bedoelt Thomas Akda.
1: Ja, maar ja, zoiets.
0: Ja, of die andere, Paul de Munnik.
1: Ja, dan weet ik het ook niet meer.
0: Ja, Thomas Akda is al een keer geweest, die was fout. En jij husselt die namen, ik heb er ook wel last van, ik hussel ook wel eens door elkaar.
1: Ja, het is altijd Akda en de Munnik.
0: Precies.
1: En ja, dan heb je mensen ook nog een voornaam.
0: Ja,
1: maar daar gaat het nooit over.
0: Je hebt zojuist, voordat je bij mij in de uitzending kwam, tegen Nares al gezegd, Paul de Munnik. We gaan even horen of dat inderdaad zo is.
2: Zou tegen Michiel de Keij er nooit doorheen.
3: Nee.
2: Dat gaat niet gebeuren.
3: Nee, dat is wel jammer.
0: Ja, dat was hem. Het is inderdaad Paul de Munnik. We hebben het goed gedaan, Ron. Ja.
1: Ja, nou, mooi.
0: Ja, van harte gefeliciteerd. Dat betekent dat jij onze mooie glastegel gewonnen hebt van Studio Grun. Die zou je eventueel op je dashboard in je trekker kunnen zetten.
1: Ja, dat trilt wel eens wat, hè. Van glas is, dan gaat het misschien ook wel stuk.
0: Nee, nou, het is plexiglas, dus dat valt nog wel mee. En anders heb je vast in je woning nog wel ergens een mooi plekje voor.
1: Ja, zeker wel.
0: En we moeten eigenlijk even aan het werk, Ron, want er staan, 30 nummers in de lijst.
1: Oké.
0: Of het zijn er 20.
4: Ik dacht 20.
0: 20 nummers. En als er eentje bij komt van jou, dan moet er ook eentje uit. Dus ik laat je even twee fragmentjes horen en jij mag kiezen welke van deze twee eruit mag. Let op.
1: Oké.
0: Jeroen van de Bomen zit. Yeah.

0: De scientist.
1: Jeroen van de Boom, maar haal die er dan maar uit.
0: Jeroen van de Boom eruit. Nou, die gooien we eruit voor jou, Ron. En dan is er ruimte vrij voor jouw favoriete plaat. Nou, daar heb je even over na kunnen denken. Wat is je muzieksmaak?
1: Nou, ik hou wel van Bruce Springsteen en zo. En gisteravond kwam ik het nummer Philadelphia tegen. En dat vind ik altijd wel een mooi nummer.
0: Oh, heb
2: dat
0: jij,
2: is mijn favoriet.
0: Heb je toch niet stiekem laten beïnvloeden door, door Nades, hè?
1: Nee hoor.
0: Oh, die is ook groot fan namelijk.
1: Oh, nou dat is mooi, want die zijn er dus meer.
0: Ja, nou... hebben we dubbel pret vandaag. We doen jou plezier en we doen de rest een plezier. Maar goed, jij hebt gewoon een ronde, dus jij krijgt de prijzen thuis gestuurd. En de plaatje hoort hem al op de achtergrond, die komt in je lijstje te staan. Dus heb je hem straks thuis, dan staat hij bovenaan het lijstje.
1: Dat is mooi.
0: Zeg, werk ze nog even op de trekker?
1: Mooi.
0: Je gaat nog even lang door vanavond zeker?
1: Nee hoor, ik ben straks klaar. Mijn kinderen komen thuis en wij gaan vanavond even barbecuen.
0: Oh, heerlijk.
1: Dus, ja, dat is mooi.
0: Geniet ervan. En ook van deze plaat, hè?
1: Prima, dankjewel.
0: Hoi.

0: toegevoegd aan de playlist op Spotify van Studio Grun. Bruce Springsteen, Streets of Philadelphia. Dankzij Ron Iwema uit Raskurt. Hij heeft de lach goed geraden vandaag. Het was Paul de Munnik. En iedereen die het lijstje volgt, je kunt hem vinden op Spotify. Als je zoekt op Studio Grun, dan zie je dat Streets of Philadelphia van Bruce Springsteen inmiddels bovenaan staat. En Ron krijgt de prijs thuisgestuurd. En morgen hebben we dus een nieuwe lach.
1: Ik ben druk aan het zoeken, joh.
0: Ja.
1: Ik had even lekker weggezet.
0: Het is vaak, maar eerst even naar Stedum.
1: Ook weer werk.
0: Ja, want dan zijn we vandaag voor onze chronische topo.
1: Dat klopt. En wist jij dat Stedum al meer dan 1000 jaar oud is?
0: Hoe moet ik dat weten?
1: Ja, dat weet ik niet. Dat vertel ik jou nu.
0: Nee, maar goed dat je het even vertelt.
1: Ja, nou ja, leer weer wat van, hè?
0: Het jaar 1000.
1: Het jaar 1000. Ja, en het centrum dat bestaat uit twee wierden. Een oude kerkwierde en een iets jongere handelswierde. En die hoofdstraat die loopt dus ook al meer dan 1000 jaar daardoor dat dorp. Een bekende inwoner van Stedum was jonker Adriaan Klant. Hij woonde in Borg Nittersum en was bestuurder van de Ommelanden. En in 1648 hielp hij bij het ondertekenen van de Vrede van Münster. En zijn grafmonument die staat dan in de, ja ik moet hier even op oefenen, de Bartholomuskerk. De Bartholomuskerk. Bartholomuskerk.
0: Leg je de klemtoon goed?
1: Weet ik niet. Dat ga ik. Wordt vast heel snel verbeterd. Bartholomeus. Dat is maar goed ook. Oh, nog een keer?
0: Bartholomeus.
1: Ja, ik heb spraakgebrek.
0: Die woorden net als aluminium. Daar hebben mensen ook wel moeite mee.
1: Wil je nog één keer zeggen?
0: Bartholomeus.
1: Nou, daar staat hij dus. Tot 1990 was Stedum de hoofdplaats van de gemeente Stedum. Daarna hoorde het dorp bij de gemeente Loppersum. En sinds 2021 maakt Stedum dan uit van de gemeente Eemsdelta.
0: Nou, heb je al een inwoner gesproken?
1: Nee, nog niet.
0: Die is van harte welkom om zich te melden, neem ik aan, hè?
1: Absoluut. 050-318-288. En dan mag jij mij nog één keer vertellen hoe je die kerk uitspreekt.
0: Bartholomeus.
1: Dank u.
0: Ik gok het ook maar, hè? Ik weet het ook niet.
1: We laten het in het midden.
0: Zo lang geleden, jaar 1000. Toen is die ook gebouwd, die kerk.
1: Nou, dat hoor je straks.
0: Oh. Na 5 uur meer over steen. En tot aan het nieuws van 5 uur.

0: liep er niet zomaar tussenuit. Maar ga groots. Neem Terre des Hommes op in je testament. En help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst. Wereldwijd. Kijk op terredeshommes.nl.
1: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
0: Neem Terre des Hommes op in je testament. Kijk op terredeshommes.nl.
2: Nieuwe auto? Bij Ora is je autoverzekering zo geregeld. Fijn, want als je net de sleutels krijgt, wil je en meteen een ritje maken met het hele gezin.
3: Zijn we er al?
2: En je team naar de uitwedstrijd brengen. En verzekerd zijn.
4: Oh ja, verzekering.
2: En weer door met de Ora autoverzekering.
5: Hi, I'm Andrew van Australië, New Zealand reisspecialist Travel Essence. Droomt u van Bernanda? Ieder droom is anders. Om toch een idee te krijgen wat u van ons kunt verwachten, vindt u op onze website tientallen voorbeeldreizen. Kijk daarom voor inspiratie op travelessence.nl.
2: De Ora autoverzekering, nu met 10% korting. Check de voorwaarden op ora.nl.
5: Onze kennis en expertise gebruiken, ook voor uw droomreis. Kijk op travelessence.nl.
6: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 5 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren steeds vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die het meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan de normen voor schone lucht te voldoen. In Utrecht zijn 2 kinderen onwel geworden na het eten van cannabissnoepjes. Die hadden ze dit weekend gevonden bij de parkeerplaats van een school. Het gaat nu weer goed met de kinderen, zegt de politie. Bomen hebben het zwaar door de aanhoudende droogte. Volgens onderzoek van de Wageningen Universiteit zal binnen 50 jaar bijna 3 op de 4 bomen in stedelijke omgevingen wereldwijd het niet overleven. Vanwege hogere temperaturen en droogte hebben de stadsbomen last van onder meer zoute ondergrond en te weinig ruimte voor de wortels. In ons land is ook al te zien dat de droogte steeds meer effect heeft op de bomen. Staatsbosbeheer waarschuwt dat sommigen nu al hun blad laten vallen. Zoals beuken, die houden meer water vast en daardoor kunnen ze de bladeren niet meer vasthouden. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon. Dan wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Van de hoofdlijnen van het Gronings Nieuws, Leo.
12: Mooi Erik, in de gemeente Oldambt bedraagt het verschil tussen een volle tank bij de goedkoopste en duurste benzinepomp €24,40. Daarmee staat Oldambt bovenaan de lijst met grootste landelijke prijsverschillen, blijkt uit onderzoek van Independer. Oldambt is niet de enige Groningse gemeente in de top 10 met prijsverschillen aan de pomp. Groningen staat op plek 7. En het RIVM heeft tijdens de extreem warme dagen van vorige maand een record aantal tekenbeten geregistreerd. In onze provincie werd meer dan 40% van de tekenbeten gewoon opgelopen in de tuin. Meer om 17:30.
13: Flexibele banken, kasten, tafels en fauteuils. Zeg maar hoe je het hebben wilt. Met de moderne musteringcollectie van Mulders Meubeldorp in Fries Gelo is alles mogelijk. Neem jouw maten mee en check het zelf.
3: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Fries-Gelo.
4: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van €25. Help onze redders redden op knrm.nl.
14: Hey, waar was jij?
15: A7 Car Wash Hoge Zand, natuurlijk.
4: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
16: Op zoek naar slangen of pakkingen van topkwaliteit? De Boer Industrietechniek in Groningen levert betrouwbare oplossingen voor de gehele productiesector. Van standaard tot volledig maatwerk. De Boer Industrietechniek. De experts die je niet kunt missen.
17: Radio Noord.
18: Studio Grun.
17: Met Erik Bad.
11: Laatste nieuws hoor je hier, maar ook weer, verkeer en straks na 17:30 meningen van Groningers op straat. En fijne muziek. Hier zijn de Communards.

0: altijd goed in de discotheken. Tweede helft jaren 80, dit nummer. Kan ik me nog herinneren. The Communards en Don't Leave Me This Way. 7 na 5, de middagspits. Is daar überhaupt sprake van, Nadesh?
1: Nee, onze way is helemaal vrij.
0: Nou, lekker rustig op de weg, op weg naar huis. Met je radio op Noord natuurlijk, dan blijf je altijd op de hoogte. Onder andere van meningen van Groningers. Die hoor je straks na 5:30. Over welk onderwerp?
1: Nou, we hadden het gisteren al even over. Over je bagage in de trein die je dan naast je zet op de stoel. Om zo je stoeltje bezet te houden, als het ware.
0: Ja.
1: En Nes die wil daar vanaf. Maar Arifa hier in Groningen, die heeft zoiets van, nou, dat maakt niet zoveel uit. Daar mag je tas blijven staan. En Dimitri die vroeg hier in de stad, wat vind jij er eigenlijk van die tas op de stoel zetten om je plekje bezet te houden?
0: Ja, ja, dat kan natuurlijk niet. Je kan helemaal geen plek bezet houden.
1: Nee, het is openbaar voor iedereen.
0: Dan hoop je dat iemand verder doorloopt en ergens anders gaat zitten.
1: Precies, zodat jij de ruimte hebt.
0: Ja, ja, eigenlijk best wel asociaal, hè?
1: Ik zet ook, maar dat zijn we toch allemaal een beetje.
0: Ja, en had jij er ook als je dan, oh nee, je ging door bij de bus. Maar ik had het dan wel, dan stap je die bus in. Iedereen zit dan aan de buitenkant en die binnenkant houden ze dan bezet.
1: Ja.
0: Ja, dan moet je toch vragen op een gegeven moment. Hè, van mag ik daar even zitten?
1: Ja, ik was daar dan in mijn schooltijd even verlegen voor. Dan moest ik staan.
0: En dan was er niemand die zei van, nou kom hier
1: nee,
0: maar.
1: Nee, en dan slingerde ik zo die hele bus door. Ja.
0: Wil je er nog over praten?
1: Nee.
0: Nee.
1: Het is zo diep.
0: Ja, ik

0: Coco Jumbo. En die zomer is hier gewoon er wel in. Ja, Harma, we hadden net alleen maar over de hondsdoggen.
1: Ja.
0: Ze komt eraan en dan wordt eigenlijk hoge druk wezen, hè?
1: Ja, luiven wel, hè. Ja, rond de hondsdoggen, als het weer den aans wordt, dan is dat volk een trend voor een aantal weken achter me komen. Ik wil wel zeggen, het wordt wel aans. Maar om nou te zeggen dat het slecht wordt, nee, absoluut niet. Het wordt wat licht wisselvallig. Het wordt een stukje minder warm. Nou, ik denk dat dat heel best te down is. En de leegste temperaturen, zoals ik het nou kan bekijken op, nou, zondag, maandag. En door nog gaat die temperatuur weer omhoog. En dan gaan we gewoon weer richting zo'n 23 graden. Nou, daar is toch helemaal niks mis met. Maar ja, vandoor was het gewoon zo verder de provincie in de Sibboen 28,5 groot. En de barometerstand doet zo'n 22 millibar. En roodschaal licht bewolkt, 30 kilometer zicht. 10 uur de zon. Een dikke vaar millimeter is te verdampt. En ja, het werd door ook gewoon een zomerswarme dag. 25 graden, inmiddels 23,5. Dus weer iets terugzakt. Met een motige tot vrij krachtige noordoostenwind. Ja, de komende dag dat hoge drukgebied wat boven ons ligt, dat schroeft een beetje in westelijke richting bij ons vandoon. En dat betekent dat er ruimte komt voor lege druk. Een groot deel van Europa die heeft op dit moment te kampen met noodweer. En dan heb ik het over een zone vanaf zeg maar de Alpenland richting Polen, Italië. En dat heeft te maken met die zware regen- en onweersbuien rondom die hitte wat er op dit moment gaande is. Nou, daar heb je niks mee te maken. Het is wel zo dat de onstabiliteit bij ons gaat touw nemen omdat hoge druk een beetje bij ons vandoor schroeft. En dan krijgen we ook te maken met ja, toch misschien wel een aantal buien. Maar dat zal uiteindelijk op zaterdag misschien ook weer voorbij weten. Omdat de wind in noordwesten zou draaien en dan komt de koelere lucht erin en is die buitenactiviteit zoals nou niet al heel gaaf weer verdwenen. Nou, voor de komende uur zon. En om een uur of acht dan had hij wel zo'n 23 graden. Vandaag vrij helder. 16 tot 19 graden als minimum. Maar regelmatig zon is bewolkt. Kans op een enkele bui is ook niet uitgesloten. Temperatuur 22 graden op de Wadden, 26 graden verder de provincie in. Vrijdag kans op bui, mogelijk met onweer, 21 tot 24 graden. Zaterdag liet alweer droog te blijven met zo'n 22 graden gemiddeld. En zondag, maandag wisselend bewolkt op de meeste plek meer droog met 21 graden.
0: Mooi. Harma, dankjewel.
1: Goed zo.
0: Mooi, schiedoms.
1: Mooi.
0: Ja, bewoners van het Martinikerkhof in Stad zijn de overlast voor hun huis spuugzat. Drugsdealers, verslaafden, geschreeuw en vechtpartijen zijn orde van de dag. Ze hebben daarom een brandbrief gestuurd naar burgemeester Kamminga. Verslaggever Wouter Holsappel, aangeschoven in Studio Gun.
2: Hallo,
0: Wouter,
2: dag.
0: Goedemiddag. Ja, waar komt die onrust vandaan daar? Want het is zo'n mooi rustig parkje, zou je zeggen.
2: Ja, ze hebben er natuurlijk al eerder te maken gehad met overlast. Maar de specifieke overlast nu, die komt omdat hij zich eigenlijk eerst ergens anders in de stad begaf. Namelijk voor de dagopvang van daklozen naar de speelsluizen in de stad. Daar heeft Roelien Kamminga, burgemeester, heeft daar hekken om dat grasveld heen geplaatst en beveiligers neergezet. Ze zei, drugsdealers komen daar 's ochtends met een klapstoeltje aan. Die gaan daar de hele dag lekker drugs verkopen. En kwetsbare mensen die komen daar dan natuurlijk naartoe om die drugs af te nemen. Dat is daar dus inderdaad gelukt. De overlast is daar weg. Ze wisten ook wel, ja, dan gaat dat ergens anders weer oppoppen. En dan moeten we er dan weer wat mee. En dat is dus nu al een tijdje aan Martinikerkhof het geval.
0: Ja, het heeft zich dus gewoon verplaatst als het ware. Jij bent er ook geweest vanmiddag. Wat trof je daaraan?
2: Het is altijd heel lastig om te zeggen wie dan wat fout doet of niet. Ik ben natuurlijk geen politieagent. Maar het was wel een beetje een onheimisch gevoel daar rond te lopen. Er zitten wat mannen van vrij jonge leeftijd die handjes aan elkaar geven en wat overdoen aan elkaar. En op een gegeven moment, een collega en ik liepen daar ook en we hadden wat gefilmd. En toen werden we ook echt even door iemand gecheckt. Die kwam even naar ons toe fietsen en die keek ons vrij dreigend aan en fietste weer weg. Dus ik snap wel als je daar woont dat het niet een heel relaxed gevoel geeft.
0: Nee, intimiderend dus eigenlijk.
2: Nou, een beetje wel, ja.
0: Ja, dus logisch dat hier bewoners gaan klagen. Wat staat er in die brandbrief?
2: Ja, ik heb de brief ook even uitgeprint. Er staat natuurlijk heel veel in. Maar bijvoorbeeld, de grens is bereikt. Wij accepteren niet langer dat het Martinikerkhof door een relatief kleine groep wordt gegijzeld. En dat bewoners ondertussen geacht wordt dit te verdragen. Zeggen ze ook, wanneer er niet per direct uiterlijk binnen de komende 2 dagen concrete en zichtbare maatregelen worden genomen, zullen wij als bewoners zelf verdere actie organiseren.
0: Ja, want je zou zeggen, doet de politie dan niks?
2: Nou ja, dat zegt eigenlijk de omwoners zeggen dat de politie eigenlijk genoeg doet. Als er bijvoorbeeld een vechtpartij is, bellen ze 112. Binnen 2 minuten is de politie er. Maar ja, dan zeggen ze, ja, de grote groep die dan even niks met die vechtpartij te maken heeft, die gaat gewoon bij de kerk, bij de Martinikerk, om het hoekje staan tot de politie weg is. En als de politie weg is, dan gaan ze er gewoon weer zitten. Dweilen met de kraan open is het.
0: Ja, hardnekkig dus.
2: Ja.
0: Wat is de reactie van de gemeente?
2: Ja, het is eigenlijk de reactie van de gemeente zoals hij altijd is op dit dossier. Het is gewoon een heel hardnekkig, complex probleem. Er is geen korte termijn pasklare oplossing voor dit probleem. Dus De gemeente snapt heel goed de zorgen en gaat ook proberen om weer aanvullende maatregelen te nemen om het hier minder te maken, de overlast. Maar het echte probleem zit natuurlijk in, wat moet je met die mensen die constant zich verplaatsen, die drugs gebruiken, die overlast veroorzaken? Nou, dat is een probleem voor de lange termijn. Daar heb ik ook nog al vragen over uitstaan bij de gemeente. Daar komt de gemeente ook nog een keer op terug. Ze zijn bezig met plannen om die mensen echt te helpen en uit dat circuit te halen. Maar dat is niet morgen of overmorgen opgelost.
0: Nee, de brandbrief is inmiddels bij burgemeester Kamminga.
2: Ja.
0: Goed, nou, horen hoe dat afloopt.
2: Zeker.
0: Wouter, dankjewel.

0: Unstoppable.
1: Dark Before the Dawn was dat van Sommieu. En ruim voordat de duisternis valt, begint op TV Noord een nieuwe aflevering van Noord Vandaag. 6 uur namelijk, als dit programma is afgelopen. Marcel Nieuweweg presenteert. Mooi Marcel.
2: Mooi Erik.
1: Ik ben heel nieuwsgierig wat we van ons aan kunnen.
3: Ja, als de duisternis valt inderdaad, dan leven hun zonnepaneel niks meer op. Dat is ook precies de bedoeling eigenlijk in Middengrun voor heel veel omwonenden. Want die hebben toch een belang bij die grote zonnepark daardoor eventueel zon kom. Nou, misschien het zo te wezen dat naar de deur gaat, maar de vlagen kennen nog nooit uit. Van oben precies houdt dit allemaal zit, zeg maar. We gaan het ook hebben over een hele bijzondere verjaardag. Een 80-jarige vrouw, noem Margaret Janssen. Wordt die verjaardag in Zeil. Ze komt door Laudermarken. Maar ze woont al 60 jaar in Canada. Ze is voor haar 80ste verjaardag speciaal vanuit Canada de grote zee overvlogen met familie Discaten op om met de hele familie in Zeil dus vanmiddag hun 80ste verjaardag te vieren. En dat levert prachtige beelden op. En als het 60 jaar in Canada bist, ja, dan kan de hele familie ook nog gewoon grunnen sproten. En dan ook nog rondje zomer erachteraan. Met ook zomerse beelden van Maatje en Joyce.
1: No.
3: Alle reden om natuurlijk even te kijken voor of Noord voetbal.
1: Oké. Okay.
3: Zomaar te zeggen.
1: Maar zal dus thuis dat de trappen volgens mij.
3: Ja.
1: Ja, wie ook.
3: Mooi.
1: Ik kan niet wachten tot 6 uur is. Dankjewel.
3: Yo.
1: Mooi. Zometeen dus Noord Vandaag om 6 uur. Daarna een rondje zomer. En tot die tijd nog Studio Gun met zometeen meningen van Groningers op straat. En we gaan die borrelplank weggeven. Dus heb je geappt, blijf bij je telefoon. Misschien dat we jou zometeen gaan bellen.

0: Is het bedrijfsleven in onze regio klaar voor de toekomst? Je hoort en ziet het in een gloednieuwe videopodcast. Stand van Noord-Nederland.
1: Hoe start-up-vriendelijk is Noord-Nederland eigenlijk?
0: Journalist Loek Mulder praat in 5 afleveringen met ondernemers en experts over de kansen en uitdagingen voor onze economie. Stand van Noord-Nederland is een samenwerking van RTV Noord om

0: Friesland en RTV Drenthe. En is nu te volgen via alle online kanalen van de omroepen.
1: Het gaat een boeiend gesprek worden.
2: Quickwash is het wasmiddel voor korte wasjes van Robijn. Een schone en frisse was. Al vanaf 15 minuten. Zo snel en fijn. Nu ook Optimum White voor stralend witte was. En puur en zacht met een heerlijke zachte geur die je verrast.
3: Wat als je muziek ook kunt zien? In de tentoonstelling Seeing Sounds kijk je met ogen en oren naar het werk van kunstenaars voor wie muziek een manier is om vrijheid te verbeelden. Seeing Sounds, nu in Museum van Bommel van Dam.
4: Heb jij nog een variabel energiecontract? Op gaslicht.com wordt massaal gekozen voor 1 jaar vast tegen scherpe prijzen. Daarmee kun je honderden euro's besparen. Ga naar gaslicht.com, vergelijk en stap in 3 kliks over. Gaslicht.com.
5: Kan je linkeroor wel wat hulp gebruiken? En hoort je rechteroor ook niet alles meer?
6: Hans hoort je, want bij Hans Anders krijg je zelfs 2 hoortoestellen vanaf 0 euro eigen bijdrage. Kom snel langs voor een gratis hoortest.
7: Hans, alleen de prijs is anders.
8: Als je Vodafone Mobiel
9: met een nieuw Ziggo internetpakket combineert,
8: krijg je tot wel 20 euro korting.
9: Elke maand weer.
8: En hoe meer data en snelheid,
9: hoe groter die korting.
8: Dat is One van Vodafone
9: en Ziggo. Ga naar vodafone.nl/Ziggo en zie hoeveel jij kunt besparen.
10: Welk boek lees jij deze zomer? Ga naar de Libris Boekhandel voor de historische roman De Wees van Westerbeek van Patricia Snell. Over vriendschap en de strijd om vrijheid in de jonge koloniën van weldadigheid. Koop lokaal bij Libris en op Libris.nl.
11: Nu te zien in Kunstmuseum Den Haag. Reflections on Fashion. Laat je verrassen door nieuwe perspectieven op 75 jaar modecollectie. Koop nu tickets op kunstmuseum.nl.
12: Het is 1:06, maar hij zit er al klaar voor. Leo Wassing, het nieuws uit Groningen. Goedemiddag.
13: Goedemiddag Erik. In de gemeente Oldambt bedraagt het verschil tussen een volle tank bij de goedkoopste en de duurste benzinepomp €24,40. Daarmee staat Oldambt bovenaan de lijst met grootste landelijke prijsverschillen, blijkt uit onderzoek van Independer. Oldambt is niet de enige Groningse gemeente in de top 10 met prijsverschillen aan de pomp. Groningen staat op plek 7. Het verschil bij een tankbeurt kan daar oplopen tot €20 bij een volle tank van 50 liter benzine. Als je met de trein gaat, mag je je tas bij Arriva gewoon nog op de stoel naast je zetten. Bij de NS willen ze dat niet meer. Ook niet als het rustig is in de trein. Verslaggever Marten Nauta.
1: Ja, reizigers zouden geen rekening meer met elkaar houden en soms ook weigeren om een tas weg te halen. En dus kiest de NS voor een duidelijke lijn: geen tas meer op de stoel in de trein. Bij Arriva vinden ze dat soort extra regels niet nodig. In de praktijk houden reizigers gewoon rekening met elkaar, zegt een woordvoerder. Als het echt druk wordt, dan spreekt Arriva-personeel reizigers wel aan. En in de meeste gevallen wordt er dan ook gewoon gehoor aan gegeven.
13: Het RIVM heeft tijdens de extreem warme dagen van vorige maand een record aantal tekenbeten geregistreerd. In onze provincie werd meer dan 40% van de tekenbeten opgelopen in de tuin. Dat aantal ligt landelijk iets lager. De meeste beten worden opgelopen in het bos. Na een paar succesvolle weken in zijn laatste seizoen als prof is wielrenner Bauke Mollema weer even terug op Groningse bodem. Mollema was vanmiddag te gast op de boot van Rondje Zummer, die naar hem vernoemd is. Komende zaterdag is de 13e editie van de Bauke Mollema-tocht en daar kijkt hij naar uit.
14: Ja, dat klopt. Dus daarom ben ik hier eigenlijk nu net al vanuit Leeuwarden hier naartoe gekomen. Langs de Friese Straatweg natuurlijk, langs Zuidhorn, bekend terrein voor mij. En wat dat betreft is die cirkel wel een beetje rond. Nu mijn toertocht, laatste toertocht in ieder geval als actieve prof. En dat is altijd een mooie dag voor mij, zaterdag.
13: Ja, een jingletje hebben we even geleend van Radio Tour de France.
15: Radio Tour de Flits.
13: Schitterend.
15: Daar is hij ook begonnen, hè, op de fiets. Hè, op een gewone fiets fietsen daar altijd, hè?
13: Ja.
15: Ik heb de Fran wel eens gehoord, ja.
13: Ja, prachtig.
15: Prachtige carrière. Dankjewel, Leo, en een fijne vakantie.
13: Ja, dankjewel. Geniet er even niet. Dankjewel. Ja,
15: geniet ervan.
13: Kom.
15: En wat voor weer je krijgt, hoor je zo. Nu zelfs, van Harma.
16: Vroeg werd het zomers warm en er was vanmiddag tijdelijk wat meer bewolking. Vanochtend verdwijnt dat mooie sfeer. Vannacht is het vrij helder en rustig weer met een minimum van 16 tot 19 graden. In morgen wordt een dag met regelmatig zon. Er is bewolking, kans op een enkele bui. En de temperatuur 22 graden op de wadden tot 26 graden verdere provinciën.
17: Picknicktafel of speeltoestel? De Vierkeien.nl.
18: Hey, ga mee op wereldreis. Op Klompen. Stap binnen bij het Internationaal Klompenmuseum in Eelde voor de expositie Klompen op reis.
19: Van oer-Hollandse klassiekers tot verrassend modern houten schoeisel uit meer dan 45 landen. Kijk alvast op klompenmuseum.nl.
20: Kwaliteit kokerij en uitgeroepen tot beste kookwinkel van Nederland.
21: Ga nu naar Koken en Bonen.
20: In het stadshart van Appingedam.
22: De hele zomer gratis sporten? Schrijf je nu in en ga fit de zomer door. Ga naar quantumfit.nl/zomeractie. Quantum Fit, thuis in de regio.
23: Badkamer renoveren? Kom naar de nieuwe showroom van Vaatstra in Bedum. Vaatstra, nu ook voor sanitair en tegels. Verbindingsweg 19 in Bedum.

0: zanger met die doorleefde stem. Toen ik hem voor het eerst hoorde jaren geleden, dacht ik, nou, dat is een oude man van in de 70. Gewoon een jong ventje. Ja. George Ezra, Green Green Grass. En iedereen kent natuurlijk die uitdrukking, hè? Het buurmansgras is altijd groener. Zeker als bij de buren een borrelplank geserveerd wordt. Dan denk je, nou, zal ik daar maar.
1: En ik dacht, ik wil vandaag echt even iemand verrassen. Normaal bel ik iemand van tevoren al van, nou, hè, blijf even aan de lijn. Ik heb wat leuks voor je.
0: Ja.
1: Maar ik dacht, ik ga nu echt...
0: Je gaat live bellen? Want zoveel appjes kwamen er binnen. Daar heb je eentje uitgepikt.
1: Klopt.
0: En daar gaat nu de telefoon
1: over.
0: Oh, ik ben benieuwd. Hopelijk dat dit goed gaat.
2: Dieneke.
3: Ja, hallo.
0: Dieneke, je hebt ons een, ja, je hebt ons een appje gestuurd.
3: Ja, dat klopt.
0: Ben je spreekt met Radio Noord trouwens.
3: Ja, dat zag ik al, ja.
0: Ja. Want jij hebt iets te vieren.
3: Ja, ik heb gisteren mijn 63ste verjaardag gevierd.
0: Nou, nog van harte gefeliciteerd.
3: Ja, dankjewel.
0: Wat een mooie leeftijd. En dat is het enige niet. Want komend weekend nog een feestje, toch? Nee,
3: ja, wij hebben het, ja, ik heb het gisteren nog niet gevierd. Maar dat gaan we dus het weekend doen.
0: Oh, zo zat dat. Oh, ja, oké. Okay. Ik dacht, ook nog zoveel jaar getrouwd of zo. Maar dat is niet toevallig zo.
3: Nee, hoor. Nee.
1: Erik is in de war.
0: Ja, ik heb zoveel appjes voorbij gekomen. Ik heb ook van alles gelezen.
1: De appbox stroomt over.
0: Ja, ja. Nou, het was, heel veel mensen kwamen in aanmerking voor die borrelplank. Maar ja, jij bent de gelukkige, Dieneke. We hebben jou eruit getrokken.
3: Nou. Hartstikke mooi, dankjewel.
0: Dus je zorgt dat je thuis bent vrijdag. Je krijgt zo'n Nadez nog even aan de lijn. Die vertelt je alle ins en outs. En dan wordt het gewoon smikkelen en smullen geblazen.
3: Ja. Nou super, dankjewel.
0: Ja. Nou, heb nog een leuke verjaardag dan, hè, komend weekend.
3: Kom goed.
0: En als je dan zo'n hap neemt, denk er nog even aan studio grunnen, hè?
3: Ja, zeker weten.

0: hoor. Spice Girls van de jaren 80, hè? Bananarama. Daarvoor een gelukkige Dieneke, die komend weekend haar verjaardag viert met onze borrelplank. En volgende week woensdag gaan we hem opnieuw weggeven. Ja, we hebben het gehoord, hè. Je bagage in de trein. Eigenlijk mag het gewoon niet meer, hè. Naast je neerzetten, bedoel ik, op de stoel. Althans, volgens de NS, de grootste treinvervoerder van Nederland, liet het gisteren weten. In de meeste treinen in Groningen trouwens mag je nog wel gewoon je tas naast je zetten. Bij Arriva namelijk hoef je hem pas weg te halen als het ook echt druk wordt in de trein en mensen daar dus willen gaan zitten.
1: Wat vindt u?
0: Ja, Dimitris ging de stad in en zei tegen die mensen... ja, het mag niet meer, stoel naast je op de stoel. Of tas.
2: Pardon?
0: Ja.
2: Ja, dat vind ik een beetje... ja, snap ik wel een kant.
3: Is dat zo? Ja. Oh, de stoel naast je. Ja, dat is een beetje asociaal, hè?
4: Ja, maar deze trein heeft de racks.
5: Dan moet je ook wat met fietsen doen, want die tijden zijn echt niet duidelijk aangegeven. Dan wel, dan niet, dan wel.
6: Ja, als het druk is, dan snap ik het, maar... als het uitgestorven is, dan...
7: Nou ja, als het druk is, snap ik het. Maar anders...
3: Nou, ik vind het op zich een hele goede regel. Als je ziet dat er niemand anders de trein instapt, dan kan het denk ik geen kwaad. Maar verder ja, is het wel fijn. Hoe meer plek, hoe beter natuurlijk.
8: En jij zelf, zou je de tas ook gewoon aan de kant willen zetten om ja, andere mensen naast je te laten zitten?
5: Het ligt er aan wie natuurlijk, hè?
9: Als er maar plek genoeg is, vind ik het niet erg. Als er geen plek is, als het benauwd wordt. Dan moet je dat niet doen.
4: Luckily it's this train, but if it was the train behind, like, then yeah, I'm not sure if I will be able to have the luggage anymore.
6: Maar ja, sowieso. Kijk, ik moet nog zien hoe en hoe verder erop wordt gehandhaafd. Maar er zijn zoveel regels die niet worden gehandhaafd in de trein. Dus,
7: Alleen met koffers wordt het wat onhandig. Maar...
10: er is geen speciaal plek voor koffers dat jij in de trein ergens kunt kwijtzetten.
8: Nee, de NS zegt dan maar de koffer tussen de benen.
10: Ja, dat is de enige optie. En dat doet met alle mensen zo. En dan, ja.
8: Is het ook een fatsoenskwestie dat dat gewoon hoort?
6: Ja, denk ik toch wel, ja. Kijk, net zoals dat mensen gaan zitten bellen of dat ze videofilmpjes afspelen. Of dat ze in de stiltecoupé gaan praten. Kijk, soms is het onwetendheid, maar soms is het toch gewoon onfatsoen of weet ik veel wat.
5: Maar het is wel fatsoenlijk als je je tas even aan de kant wil zetten, zodat ik kan zitten. Nee, ik vind het geen probleem. Als dat gewoon regels zijn, dan hou ik gewoon aan de regels. In mijn huis heb je ook regels. In de stad Groningen heb je ook regels voor de andere stadgenoten. Dus ik vind geen probleem. Regels worden bij de leven, snap je?
8: Ja, je snapt het wel, maar het is wel vervelend.
10: Het is wel vervelend, ja, vind ik. Tenminste, vooral als je meerdere koffers hebt. Als je kleine koffers hebt, dat snap ik wel, kan je boven kan zetten. Hè? Dat kan niemand lasten vallen. Maar zo'n manier, ja, als je meerdere persoon bent.
8: Dus deze tas die u heeft, die gaat of op de grond of in het rek?
9: Meestal op de grond. Tussen de benen dan hou je een beetje in de gaten.
0: Ja, meningen van Groningers in de stad over die tas naast je in de bus of in de trein. Voor de duidelijkheid, in Groningen mag het dus gewoon, hè. Bij Arriva hoef je hem pas weg te halen als het

0: als een ware cheerleader stond ze hier vanmiddag om Stedum een beetje in het zonnetje te zetten. Of in het, voor het voetlicht te brengen, laat ik het zo zeggen.
1: Zal ik nou nog even snel wat vertellen over Stedum nu?
0: Heb je nog iets?
1: Ik heb nog iets. Het is namelijk een beschermd dorpsgezicht. Het heeft ook verschillende rijksmonumenten. En aan de oostkant van het dorp is nu een nieuwbouwwijk. En daar zijn zelfs plannen om meer huizen te maken. Rondom Stedum kan je dan goed wandelen en fietsen. Nou, perfect voor rondje zomer, want het thema is fietsen deze week. En het dorp heeft een treinstation aan de spoorlijn tussen Groningen en Delfzijl.
0: Nou, als er een plaatselijke VVV is in een Stedum, dan bieden ze jou nu een baan aan, denk ik.
1: Ach, zou leuk zijn, toch?
0: Ja, nou ja. Waar je hier maar wel blijft natuurlijk. Goed, we laten Stedum achter ons. Het was trouwens een mooi aanmeren vanmiddag in Stedum.
1: Prachtige plaatjes weer.
0: Team van Rondje Zummer. Betekent ook dat ze daar morgen vroeg dus vandaan vertrekken weer, hè?
1: Ja.
0: Dus wil je ze uitzwaaien op naar Stedum, hun vrouw.
1: Huppatee.
0: Ja. Wij gaan op naar ons dagmenu, want het loopt alweer tegen de klok van 6. En dat betekent dat wij eruit gaan met iets muzikaals. Wordt ons geserveerd. Uit een bepaald jaar. Naar welk jaar gaan wij terug?
1: Wij gaan terug naar het jaar 1999.
0: Oké, jij hebt geen galm.
1: Nee.
0: 1999.
1: Oh, jij wel?
0: Ja, ik heb hem wel.
1: Ah, ik ben ook een galm.
0: Ik ga het voor je proberen te regelen.
1: Ja.
0: Zonder galm weliswaar, maar 1999, vlak voor het millennium.
1: Ja, vlak voor het jaar dat Nadesh werd geboren. Ja, ik ben van 2000.
0: Ja. Goh, ja. Je was al onderweg als het ware, hè?
1: Ik was al onderweg. Ja, mijn moeder zou nu ook wel zwanger geweest moeten zijn. Anders komt dat niet goed in maart.
0: Nee.
1: En het nieuws wat zij toen hoorde was een groep uit Oost-Groningen. Die stapte uit de NCPN en richtte de Vrije Communistische Partij op. Die kennen we natuurlijk als de VCP.
0: Ja, je zegt natuurlijk, maar er gaat bij mij geen lampje branden, hoor.
1: Oh, dat is in het gemeente Oldambt. Zitten zij volgens mij zelfs nog in de gemeenteraad.
0: Oh, serieus? Oh, ja, dan ligt er aan mij.
1: De partij stond onder leiding van Engel Modderman uit Scheemda. En die wilde de communistische ideeën op een moderne en open manier uitdragen dan wat de NCPN deed. En in het begin werd de VCP vooral bekend door protesten en acties tegen de Blauwe Stad bij Winschoten, het project daar.
0: Ja, Engel Modderman, dat was wel een markant politicus, hè?
1: Ja, nog steeds.
0: Is hij nog steeds actief in de politiek?
1: Hij was laatst wel nog bij Tussen de Kiezers. En volgens mij is Jan Kenter, die volgt hem nu wel op. En volgens mij gaat hij zelfs verhuizen met zijn vrouw. Richting Servië, dacht ik.
0: Oh, dat is een eind weg.
1: Dat is een eind weg, ja.
0: Oké, maar goed, nog steeds actief dus.
1: Ja.
0: Goed om dat te horen. Dat was het nieuws op deze dag. 15 juli, maar dan in het jaar 1999. Misschien dat je nog weet wat je op dat moment aan het doen was. Misschien helpt het als wij even een plaat gaan draaien. Wat toen een groot hit was, dat dan de herinneringen weer een beetje bovenkomen.
1: Ja, en ik dacht ook, ik heb wel zin in een stoere plaat, dacht ik vandaag. Dus ik heb de allerstoerste plaat die ik kon vinden uitgezocht.
0: Van een zanger, schuine streep, acteur, Will Smith.
1: Ja, wat is hij niet, hè?
0: Ja, had vele hits, hè. We hebben ze bijna allemaal, maar deze hadden we niet.
1: Nee. Dus ik heb hem even opgesnoord voor jou.
0: Nou.
1: Kunnen we het lekker naar luisteren.
0: Was toen een grote hit, Wild Wild West. Ik denk dat ik dan voor het eerst draai op Radio Noord. Dat is dan ook wel weer grappig.
1: Zou best kunnen, ja.
0: We gaan ermee aan tafel. Ik zou zeggen, eet smakelijk allemaal.

0: RTV Noord komt naar je toe deze zomer.
1: Elke werkdag varen we door Groningen tijdens Rondje Zummer.
0: 3 weken lang zijn we onderweg in onze provincie. Op zoek naar leuke mensen,
1: bijzondere verhalen
0: en prachtige plekken.
1: Zet je zomer in beweging.
0: Rondje Zummer, straks
1: bij RTV Noord.
2: Wil jij ook comfortabel fietsen op de e-bike of tourfiets? Bestel dan nu een fietsonderbroek met Zeem van Bikeboxer. Heerlijk fietsen zonder zadelpijn. Bikeboxer.nl.
3: Een verse maaltijd op tafel zonder zelf te koken? Dat is Maaltijd Thuis.
4: Hallo, daar ben ik weer met de lekkerste maaltijden.
3: Met aandacht bereid, met liefde gebracht. Bestel op maaltijdthuis.nl.
2: De fietsonderbroek van Bikeboxer. Onzichtbaar onder je kleding. Bikeboxer.nl.
5: Proef wat aandacht met smaak doet. De gerechten van Michelin-sterrenchef Erik van Loo en zijn zoon Julien. Nu gewoon bij jou thuis, zonder zelf te koken. Uitgekookt. Neem de tijd voor wat goed is.
6: Piep er niet zomaar tussenuit, maar ga groots. Neem Tergasom op in je testament en help zo, ook na je dood, kinderuitbuiting te stoppen. Op deze manier geef jouw einde kinderen een toekomst, wereldwijd. Kijk op tergasom.nl.
7: We kunnen het hebben over design, over een stijlvolle bank of stoel van Prominent, over het lijnenspel, over stiksels, kleuren, over slimme technologie en zorgvuldig gekozen materialen. Maar uiteindelijk gaat het erom hoe jij zit. En als je eenmaal gaat zitten, dan voel je het meteen. Dan zit je echt goed. Prominent.
6: Neem Tergasom op in je testament. Kijk op tergasom.nl.
8: Niet alle beleggingsadviseurs zijn hetzelfde. Waar sommigen misschien producten verkopen met ingewikkelde kosten, doen wij dat niet. Onze simpele kostenstructuur is gebaseerd op de waarde van uw portfolio. Fisher Investments. Een betere kijk op vermogensbeheer. Beleggen op de financiële markten brengt een risico van verlies met zich mee.
0: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 6 uur.
10: Sit van der Linde met het NOS-journaal. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De toename maakt het voor landen in Zuid-Europa, die de meeste stof over zich heen krijgen, moeilijker om aan normen voor schone lucht te voldoen. In Nieuwegein zijn 3 woningen deels ingestort bij een brand. Het vuur ontstond in 1 van de huizen en kon zich snel verspreiden omdat de huizen grotendeels van hout zijn. 9 woningen in het blok zijn ontruimd. De brand is onder controle, maar de brandweer verwacht nog lang bezig te zijn. Er komt bovendien veel rook vrij. Voor zover bekend raakte er niemand gewond bij de brand in Nieuwegein. In Marokko is journalist Ali Lerumrabet weer vrijgelaten. Hij zat vast in een onderzoek naar smaad en laster. Het onderzoek loopt nog, maar de journalist mag dat in vrijheid afwachten. De journalist is al jaren kritisch over het Marokkaanse politieke systeem en bericht veel over corruptie, het koningshuis en andere gevoelige onderwerpen. Hij woont in Barcelona. Zondag werd hij opgepakt op de luchthaven van Tanger en verhoord. Het is onbekend of hij in Marokko moet blijven, zolang het onderzoek loopt. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Warren Schult. Na 161 kilometer was hij in Nuvers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede en Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het rond de 25 graden. In het binnenland mogelijk 30. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen meer bewolking, maar ook zon. Het wordt opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Werken waar je er echt toe doet? Op het water? In de techniek? Of op kantoor?
12: Met meer dan 30 vacatures, altijd een plek die bij jou past.
11: Check werkerbijwagenborg.com.
13: Dag en nacht, het hele jaar door, staan de vrijwilligers van de KNRM paraat om te helpen op zee. Onder alle omstandigheden. Alles wat we jou vragen is een donatie van 25 euro. Help onze redders redden op knrm.nl.
11: Werken op het water, in de techniek of op kantoor? Check werkerbijwagenborg.com.
13: Steun onze redders op zee. Doneer nu op knrm.nl.
14: Een avond Netflixen of de nieuwste Zeven Zussen uitlezen? Ga daar maar eens lekker voor zitten. In een relaxfauteuil van Mulders Meubeldorp in Vriescheloo. Stressvrij kiezen uit 200 verschillende relaxfauteuils.
15: Mulders Meubeldorp. 15.000 vierkante meter woonplezier in Vriescheloo.
16: Radio Noord. Vandaag op Noord.
17: Een terugblik op het nieuws van vandaag.

0: secret I try to hide, but I can't have you. We're bound to break and my hands are tied.
1: Je luistert naar Radio Noord.
2: Met elke dag van 6 tot 7.
1: Vandaag op Noord.
3: Ja, het open uitzicht, de akkers en de ruimte rond hun dorp. Nou, bewoners in Siddeburen en Sappemeer strijden al jaren tegen de mogelijke komst van een groot zonnepark. Het nieuwe gemeentebestuur lijkt nu een einde te maken aan uitgestrekte velden met panelen. Maar toch kan de vlag nog niet uit, waardoor de bewoners nog steeds in spanning zitten.
4: Als je over de A7 rijdt, dan kom je toch zeer regelmatig zonneparken tegen. Bovendien staan er een heleboel windmolens. Wij wekken hier al enorm veel alternatieve energie op. Dus dan hoef je niet nog meer te doen.
5: Hoe mooi is het natuur? Hoe mooi is het wonen aan het Achterdiep? Met deze, waar vind je in onze provincie nog zulke mooie uitzichten?
6: Je wilt helemaal natuurlijk niet tegen windmolens of tegen zonneparken aankijken. Als ik alleen kijk naar deze route, die wordt veel gebruikt door fietsers en wandelaars. Ja, is dat nou datgene wat we willen? En is dat nou wat de toeristen willen? Ik denk het niet.
3: Ja, je hoort een aantal inwoners van Siddeburen en Sappemeer. Die zijn gesproken door verslaggever Maarten Siepel. Goedemorgen.
7: Goedemorgen.
3: Over wat voor zonneparken hebben we het nu eigenlijk?
7: Ja, dit gaat eigenlijk nog over twee grote zonneparken die mogelijk op locaties komen ten noorden van Sappemeer en Siddeburen. Het gaat ook wel echt tussen inderdaad om behoorlijke proporties aan zonnepanelen als je dat vergelijkt met hoe gemiddeld hoe groot zonneparken zijn. Maar de vraag is altijd van, ja, komen ze er eigenlijk nog? Het is al een heel langlopend traject. Er is momenteel ook nog steeds geen paneel gerecht. De gemeente heeft laatst in het nieuwe coalitieakkoord hebben de partijen eigenlijk samengelukt. Gezegd van ja, wij willen niet meer grote zonneparken hebben in Midden-Groningen. Nou, dit zouden er nog wel twee mogelijk kunnen zijn.
3: Ja, wat betekent dat als de nieuwe gemeentebestuur zegt in het coalitieakkoord, we gaan er geen medewerking verlenen. Komen ze er nou wel of niet?
7: Ja, nou ja, dat is eigenlijk de vraag die ik ook stelde aan de wethouder die daarover gaat. Want het lijkt hele stoere taal natuurlijk uit zo'n coalitieakkoord om te zeggen van, wij willen die zonneparken niet meer. Maar als je dan vervolgens aan deze twee projecten refereert, ja, dan zegt men dat het toch eigenlijk nog niet zo makkelijk is om te zeggen of ze er wel of niet komen. De wens is wel dat ze er eigenlijk niet gaan komen. Maar omdat dit al twee projecten zijn die al zo lang eigenlijk in ontwikkeling zijn, is het de vraag of de gemeente er überhaupt eigenlijk nog wel van af kan. De wethouder laat in ieder geval in een reactie weten dat het mogelijk door wet en regelgeving niet mogelijk is om deze projecten als het ware in de prullenbak te doen. Ja, dat is natuurlijk in die zin wel wat pijnlijk. Want als je zulke stoere taal hebt in zo'n coalitieakkoord, maar je komt eigenlijk tot de conclusie dat je misschien niet van deze twee zonneparken af kan, waar natuurlijk al toch wel best wel veel onvrede is onder inwoners. Ja, dan maakt dat het toch wel pijnlijk.
3: Ja, de gemeente legt die zonnepanelen niet zelf neer. Dat wordt gedaan door organisaties, bedrijven die dat allemaal hebben aangevraagd. Heb je ook die ontwikkelaars gesproken?
7: Ja.
3: Wat zei ervan?
7: Ja, die willen natuurlijk doorgaan met die projecten. Ja, dat klinkt misschien ook wel wat logisch. Maar die zeggen ook wel van, ja, voor de energietransitie is het belangrijk dat deze zonneparken er komen. Wij zijn inderdaad ook al lang bezig met deze projecten. Dat gaat echt al wel over jaren. En ze hebben ook momenteel ook al de vergunningsaanvraag ingediend. Dat moet dan door de gemeente worden bestudeerd. Als het ware, de gemeenteraad gaat daar ook nog over. Maar die zeggen wel van, ja, wij zitten eigenlijk momenteel ook in de wachtkamer. En in die zin ook met onduidelijkheid van, wat gaat er nou gebeuren met de projecten die zij aan het ontwikkelen zijn.
3: Ja, kortom, het blijft dus onzeker, ook voor die inwoners daar. Wat doet dat met die mensen?
7: Ja, het vreet aan die mensen. Dat is ook wel wat een van die bewoners zei. Van ja, je zit eigenlijk al jaren in onduidelijkheid. Je lijkt nu een soort van een antwoord te krijgen dat de gemeente en de nieuwe coalitie eigenlijk zegt van, we willen die zonneparken niet. Dus dat stemt hen in eerste instantie wel tevreden. Dat de wethouder eigenlijk ook moet toegeven dat ze mogelijk niet onder deze twee zonneparken uit kunnen. Ja, zorgt weer voor onduidelijkheid bij deze mensen die dus al jaren zich aan het verzetten zijn. Dus ja, het blijft eigenlijk nog een verhaal waar nog geen end of geen punt achter kan worden gezet. En ja, dat maakt het voor die bewoners in ieder geval de situatie nog steeds wel gewoon niet leuk uiteraard.
3: Ja, laten we hopen dat er snel duidelijkheid komt voor die bewoners in Siddeburen en Sappemeer. Dankjewel voor de toelichting, verslaggever Maarten Siepel.

0: Radio Noord.
1: Met tot 7 uur.
0: Vandaag op Noord.
2: Met 81 operaties in 2025 voert het Martini ziekenhuis meer ingrepen tegen endeldarmkanker uit dan elk ander ziekenhuis in ons land. Daarnaast blijkt uit landelijke cijfers dat het aantal ernstige complicaties in Groningen onder het gemiddelde ligt. Ik ga erover verder praten met buikchirurg Bastiaan Piltrum. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Nou, dat lijkt mij een felicitatie waard, dacht ik zo.
3: Ja, dank u wel. We proberen natuurlijk zo goed mogelijk elke dag ons werk te doen. Maar deze uitkomsten waren wel heel goed voor afgelopen jaar.
2: Ja, want was u daardoor verrast?
3: Niet zozeer verrast. Want wij zien natuurlijk wel dat het goed gaat. Als je veel operaties doet, hou je natuurlijk je gegevens bij. Maar dit was wel een uitzonderlijk goed jaar als je terugkijkt naar 2025. Dus daar waren we blij mee.
2: Ja, hoe kan dat eigenlijk, dat jullie in het Martini ziekenhuis dit zo goed kunnen?
3: Nou, ik denk dat het komt omdat we veel operaties doen. En het is een speerpunt van het ziekenhuis ook om ons toe te leggen op de behandeling van endeldarmkanker. En we zijn ook de laatste jaren, is het aantal endeldarmkankers toegenomen. En dat komt ook omdat kleinere ziekenhuizen in de omgeving ook gestopt zijn. Omdat de landelijke norm is dat je 20 per jaar doet. En daardoor zijn we ook iets gegroeid de afgelopen jaren.
2: Ja, zijn er ook minder complicaties. Want het aantal ernstige complicaties ligt onder het gemiddelde. Is daar een verklaring voor? Hoe krijgen jullie dat voor elkaar?
3: Nou, ik denk dat we het, als je iets veel doet, dan word je er ook goed in. En dat is niet alleen voor ons als chirurgen, maar dat is natuurlijk voor het hele team en alle behandelaars is dat van belang. We werken natuurlijk niet alleen, maar met heel veel andere specialisten samen en ook ondersteunende medewerkers. Maar ik denk ook dat het komt door de operatierobots die we hebben sinds 2016-17. En daarmee kunnen we toch net iets preciezer opereren dan we met de gewone kijkoperatie kunnen doen. En dat heeft waarschijnlijk ook een meerwaarde.
2: Ja, want hoe werkt dat precies met zo'n operatierobot?
3: Nou, zo'n robot geeft wat extra mogelijkheden. En een endeldarm zit heel laag onder in de buik verpakt in het kleine bekken. En dat is gewoon moeilijk om daarbij te komen. En met de operatierobot heb je gewoon iets beter zicht. Je kan in de met de kijkoperatie driedimensionaal kijken in de patiënt. En de instrumenten hebben wat meer mogelijkheden om te bewegen. Dus we kunnen in een kleine ruimte net iets gemakkelijker de operatie doen dan met een gewone kijkoperatie.
2: Ja, ik kan me ook voorstellen als patiënt dat je denkt, nou, ik word geopereerd door een robot, dat je dan even schrikt. Ja. Hoort u dat soort reacties ook?
3: Nou, ik denk dat mensen vinden het met name die vragen er zelfs naar. Dus het is wel zo dat het bekend is dat het een nieuwe mogelijkheid is. Of een relatief nieuwe mogelijkheid. Maar de robot die opereert niet zelf. Dus dat is altijd wel wat we toelichten. Het is eigenlijk een soort armenstellage waar je instrumenten in klikt. En die besturen wij vanuit een console. En je kunt dat heel goed met stabiel beeld. Kun je dan tijdens de operatie zien wat je moet doen. En de instrumenten die hebben extra mogelijkheden. Die kunnen draaien op een andere manier dan de gewone kijkoperatie. Dus dat geeft echt meer mogelijkheden.
2: En dat kunnen jullie dus heel goed daar in het Martini ziekenhuis. Zijn chirurgen in andere steden in ons land ook jaloers op u en de rest van de collega's?
3: Nou, ik denk dat andere collega's ook prima werk verrichten. En die werken ook met de operatierobot. Dus het is niet zo dat wij dit alleen hebben in het Martini ziekenhuis. Dat wordt in veel meer ziekenhuizen geïmplementeerd. En het is ook zo dat deze cijfers natuurlijk per jaar wisselt dat ook afhankelijk van de

0: zorgzwaarte die je hebt. Maar wij zien wel de laatste jaren dat we het gewoon dat we weinig ernstige complicaties hebben. Daar zijn we heel blij mee.
1: Ja, worden deze cijfers nog even gevierd op de afdeling?
0: Ja, die zijn al gevierd. Ja, dat is iets wat we natuurlijk bijhouden. En als je dan de cijfers in het nieuwe jaar terugziet van het afgelopen jaar, dan is dat toch altijd wel een bevestiging dat je het goed doet. Dus daar zijn we heel blij mee.
1: Uitstekend. Dankjewel voor uw tijd. Chirurg Bastiaan Pultrum was dat.

0: alles wat je deze dag hebt gemist
1: in Vandaag op Noord.
2: Over een kleine twee weken verandert de Grote Markt in Stad in een spectaculair mountainbike parcours. Tijdens de Red Bull District Ride, dat is op 24 en 25 juli, strijden de mountainbikers tegen elkaar op een baan midden in de stad. De absolute blikvanger van de baan is een schans van maar liefst 14 meter hoog, gebouwd bovenop het dak van restaurant Werkman. We gaan erover verder kletsen met de baanontwerper Desmond Tessenmaker. Goedemorgen.
3: Goedemorgen.
2: Ja, wat maakt de Grote Markt hier in Groningen nou zo'n geschikte locatie hiervoor?
3: Ja, dat is best een goede vraag. Moeten we even ietsje verder terugduiken dat District Ride al vaker heeft plaatsgevonden, maar nog nooit in Nederland. En toen we met het idee kwamen van, hey, laten we dit in Nederland doen, gingen we op zoek naar iconische plekken. Ik kwam al gauw op Groningen uit. Waarin de stad ook erg enthousiast was. En toen zijn we gaan kijken van, oké, waar moeten we dit dan doen? En toen kwam eigenlijk de Grote Markt eruit als plek van, waar we een heel mooi parcours zouden kunnen bouwen op een hele aparte manier.
2: Ja, want hoe gaat dat dan? Jij gaat dan nou ook even een kijkje nemen daar op de Grote Markt en dan zie je allemaal hoge gebouwen staan. Je ziet een paar bomen. Waar begint zoiets, zo'n baanontwerp?
3: Nou, wat we eigenlijk hier hebben gedaan is dat wij, of ik en mijn team, naar de technische aspecten hebben gekeken. Van oké, is er genoeg ruimte, is er genoeg lengte, breedte, hoogte? Nou, hoogte is lastig. We praten over mountainbiken. In Nederland natuurlijk niet heel veel bergen. Dus wat we inderdaad hebben gedaan, en dat zei al mooi, we hebben gekeken waar kunnen we de hoogte in. We zullen wat startheuvels bouwen. En een van die startheuvels is op de Werkman, wat een enorm hoog gebouw is. En vanuit die hoek zijn wij begonnen met een beetje ontwerpen. En daarnaast hebben we de rijders gebruikt om daadwerkelijk de obstakels erin te zetten.
2: Ja, en die zijn ook spectaculair, net als die 14 meter hoge schans.
3: Ja, het hele idee van District Ride is dat het de sport weer naar een nieuw level brengt. Dus wat we gaan zien is eigenlijk wel het grootste en het meest vernieuwendst in de laatste jaren.
2: En wat is er zo vernieuwend aan wat wij gaan zien dan in dat weekend?
3: Hoe gaan we dit op een makkelijke manier uitleggen? Eigenlijk wat we normaal hebben in de grootste mountainbike-wedstrijden is dat je op plekken als Canada of Nieuw-Zeeland van de berg af gaat, 10 jumps achter elkaar hebt. En daar moet je eigenlijk overal proberen je beste trucje te doen, wat vrij lastig is. Wat we in Groningen gaan doen is dat een rijder 1 run rijdt, maar 3 keer mag starten. Dus hij kan eigenlijk 3 keer even ademhalen en 3 keer opnieuw concentreren om zijn allergrootste trucje te doen.
2: Ja, geweldig. Ja, en dat gaan we dus daar zien met die schans van 14 meter hoog op restaurant Werkman. Ik kan me ook voorstellen dat je dan heel veel regels moet voldoen. Want hoe zorg je ervoor dat het veilig kan?
3: Nou, door samen te werken met die atleten zelf, die daar uiteindelijk op, weet je waar de limieten liggen. We moeten niet vergeten dat we daar met de beste 15 mannen en beste 6 vrouwen van de wereld aan de start staan. Dus we hebben een beetje een kader waarvan we weten wat we moeten doen.
2: Ja, en zo'n baan is natuurlijk ontzettend groot. Dan hebben we wel heel veel ruimte op de Grote Markt. Maar gaan we er ook overlast van ondervinden daar?
3: Ja, we hebben een vrij korte wouwperiode gekregen. We kunnen zaterdag beginnen. Dus eigenlijk proberen we op die manier de overlast sowieso voor de omgeving zo klein mogelijk te houden. En door creatief te ontwerpen hebben we allerlei doorlooproutes waardoor mensen wel gewoon op de Grote Markt terecht kunnen.
2: Ja, wanneer is het weekend voor jou helemaal geslaagd?
3: Goeie vraag. Als iedereen heel blijft, en het zou leuk zijn, we hebben een Nederlandse deelnemer, Pim Schiers. Als die ook nog een beetje hoge ogen kan gooien.
2: We gaan voor hem duimen. Dankjewel Desmond Tessenmaker. Hij is dus de baanontwerper bij die Red Bull District Ride. Vindt plaats op 24 en 25 juli.
0: Bij Radio Noord hoor je nieuwe muziek uit Groningen.
1: Deze week René Beverwijk. Guided Night als Tietzo.

0: Je luistert naar Radio Noord.
1: Met elke dag van 6 tot 7.
0: Vandaag op Noord.
2: In 2 dagen een liedje schrijven en ook nog eens opnemen. Dat is wat 20 jonge muzikanten creatievelingen uit het noorden doen. Want op dit moment vindt de eerste editie van de Northbound Writers Camp plaats. Ruben van Hemmen, zelf ook songwriter en popmuziekcoach, organiseert het schrijverskamp. Goedemorgen.
3: Hey, goedemorgen. Hallo.
2: Ja, op dit moment volop bezig. Hoe gaat het daar?
3: Nou, het gaat volgens mij hartstikke goed. Ik check wel regelmatig even bij de groep in. En ik hoor hele positieve geluiden. Dus dat is gewoon hartstikke fijn. Dus we zijn heel goed op dreef. En vandaag de laatste dag alweer. Het gaat heel snel.
2: Ja, want kun je een beetje uitleggen hoe je dit in het leven hebt geroepen? Wat doen jullie precies bij die Northbound Writers Camp?
3: Ja, nou, wat we precies doen is in de basis echt als een writers camp 2 dagen songs schrijven. En dat doen in totaal 5 groepen van 4 deelnemende songwriters. Dus ze hebben per groep allemaal 2 dagen de tijd om, voor zover dat lukt, een demo, zoals het dan heet. Dus een eerste songidee te schrijven en op te nemen in de studio. En daarnaast hoort ook echt het verblijf bij. Dus verblijven in de buurt van de studio met z'n allen in een accommodatie. En daar hebben ze natuurlijk ook gewoon de tijd, wat ik zelf heel belangrijk vind aan de camp, om elkaar te leren kennen.
2: En gewoon te inspireren. Dat zou kunnen natuurlijk.
3: Ja, want het is ook zeker gebeurd. En het gebeurde al echt vanaf het begin dat er al heel veel songwriters bij elkaar gingen zitten. En toch even, ja, het is ook natuurlijk heel typisch, maar ook wel heel leuk met de gitaar en even samen wat zingen. Even wat teksten bij elkaar. En dat was heel mooi om juist ook vanaf moment 1 al te kunnen zien. Dus dat was gewoon heel erg leuk. Dus dat even heel snel in de notendop is waar we de camp over gaat.
2: Ja, en nu zit jij met de neus erbovenop. En heb jij nou al iets gehoord waarvan je zegt van, nou, dat heeft wel hitpotentie, hoor?
3: Ja, nou ja, gisteren hadden we dus de eerste schrijfdag. Dat is een hele mooie studio. Dat heet Odyssey Recording. Dat is van Jeroen van der Velde. En bij hem hebben we dus 2 volle schrijfdagen. Gisteren dus de eerste. En wij, ik loop natuurlijk regelmatig even lekker rond. En ik luister heel stiekem mee met wat er geschreven wordt per groep in de ruimte. En ik heb absoluut al wel 2, 3... dikke potentiële hits al wel gehoord. Dat durf ik wel te zeggen.
2: Kijk, nou, dat klinkt al veelbelovend. Ja. Jij bent natuurlijk zelf ook songwriter, muzikant, geboren en getogen in Temboer. Zou het jou ook echt geholpen hebben als jij, toen je net begon, meedeed aan zo'n schrijverskamp?
3: Ja, dat had mij ook zeker geholpen. Maar ja, en ik had het, ik heb het ook wel meer met mensen over gehad, toevallig ook deze dagen. Maar het is gewoon echt zo dat, nou, dat voel ik me heel erg open als ik dat zeg, maar in mijn tijd, zo oud ben ik nog niet. Maar het was echt anders. En er waren minder hele toffe trajecten die er nu. Het gaat helemaal niet om wat ik nu organiseer. Niet alleen, maar ook veel meer is in het noorden nu wat er is voor jonge muzikanten. En daar is dit ook een voorbeeld van. Dat was zeker niet toen ik net begon, zeg maar, met muziek maken. Het was er veel minder in ieder geval, in mijn herinnering.
2: Ja, en het richt zich vooral op die noordelijke creatievelingen. Want je hoort wel eens vaker, hè, als ze denken van, nou, ik wil eigenlijk het wel gaan maken in de muziekindustrie, vertrekken ze allemaal richting het westen, naar de Randstad.
3: Dan verdwijnen ze. Nou, maar ik moet wel zeggen dat niet iedereen doet dat gelukkig. En ik ben ook wel stiekem wel eens aan het peilen bij deze groep van, hey jongens, willen jullie nog wel even in het noorden blijven? En de meesten die zijn er nog wel van plan. Ja, je weet het natuurlijk maar nooit. Maar ik ben stiekem hard aan het werk om ze hier te houden. Ja, dat doe ik maar even.
2: Hartstikke goed. Ja. En heel veel plezier vandaag. Ruben van Hemmen, de organisator van de Northbound Writers Camp. Ja, en wellicht horen we binnenkort 2 of 3 van die hits wel weer terug in onze eigen hitlijst, de Noord 9.
4: Rulay, empezó el verano, fuego.

0: Hey, ondernemer. Ben je al klaar voor je BTW-aangifte?
1: Nou, waar zijn toch die bonnetjes?
0: Nog niet helemaal dus.
1: Tja, die administratie. Toevallig tips?
0: Zeker. Wat helpt is om elke week op een vast moment je bonnetjes en facturen te ordenen. Zo blijft het overzichtelijk. En is je BTW-aangifte zo gedaan?
1: Ga ik mee aan de slag. Dank je.
0: Kijk voor meer tips op belastingdienst.nl/administratiebijhouden. Handig van de Belastingdienst.
2: Wat het juiste hoortoestel voor je doet, je kunt jezelf blijven. En niet één, maar beide hoortoestellen hoeven je nu niets te kosten. Want tot 31 augustus vergoedt Audica voor zorgtoestellen de kosten die de zorgverzekeraar niet vergoedt. Eigen risico en kosten oplaadbaar mogelijk van toepassing. Bekijk de voorwaarden op audica.nl.
3: Dit zit echt fantastisch, Tieneke. Maar ook wel, Joke, het is een Veldhof. Verwen jij je maar. Verwennen? Dit comfort heb ik verdiend, hè. Maar mij? Door elke avond met typetjes zoals jij op het podium te staan. Ja, ik voel hem.
4: Wilt u onze stoelen en banken gewoon bij u thuis uitproberen? Maak een vrijblijvende afspraak op veldhof.nl. Dat is pas comfortabel.
5: Oplopende schulden, stijgende prijzen. En jij moet daardoor steeds harder werken. Wil je begrijpen hoe ons geld echt werkt en hoe het beter kan? Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk, een optimistisch boek van Martin Schuurman. Nu in jouw boekhandel. Geldgeluk.
6: Ontdek de Goudse Zomer. Beleef de historische binnenstad. Struin langs grachten en prachtige gevels. Bezoek musea en kom sfeerproeven op de markt.
5: Nederland kan stukken beter. Lees Geldgeluk van Martin Schuurman.
6: Kom shoppen in de sfeervolle Goudse straatjes vol unieke winkels en boutiquejes.
7: Radio Noord. In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
8: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
9: Dit is Radio Noord.
7: Nu het nieuws van 7 uur.
10: Door Almegens met het NOS-journaal. De politie heeft 7 mannen opgepakt die worden verdacht van het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters. De mishandeling was begin juni voor de WK-uitzwaaiwedstrijd tussen Nederland en Algerije in de Kuip. De politie heeft beelden waarop is te zien dat de Algerijnen worden geschopt en geslagen door een groep mannen. Een van de slachtoffers raakte zwaar gewond. De aangehouden mannen komen uit Rotterdam, Schiedam, Capelle aan de IJssel en Den Haag. Omdat het om voetbalgeweld gaat, krijgen ze een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in de door ebola zwaar getroffen regio Ituri in de Democratische Republiek Congo staken omdat ze niet worden uitbetaald. Op een aantal plekken werd al eerder gestaakt, maar sinds vandaag ook in het grootste ziekenhuis van de regio in de stad Bunia. Een aantal medewerkers zegt tegen het persbureau AP dat ze nog geen enkele vergoeding hebben gekregen sinds de ebola-uitbraak in mei begon. Volgens officiële cijfers zijn er nu 754 ebola-patiënten overleden. Artsen zonder Grenzen noemt de snelheid waarmee het virus zich verspreidt ongekend. Landen in Europa kregen de afgelopen jaren vaker te maken met vervuiling door Sahara-zand. Het aantal momenten waarop er woestijnzand naar het noorden waait bleef gelijk, maar de hoeveelheid stof nam toe, blijkt uit onderzoek. Inademen van het stof is slecht voor de gezondheid, zeker voor astmapatiënten. Van alle fijnstof in de lucht vormt Sahara-stof een steeds groter deel. De 11e etappe in de Tour de France is gewonnen door de Noor Søren Wørenskjold. Na 161 kilometer was hij in Nevers de snelste in een massasprint. Olaf Kooi finishte als tweede, Jasper Philipsen als derde. Tadej Pogacar, die in het peloton finishte, blijft in de gele leiderstrui. Het weer zonnig en warm aan de kust en in het noorden is het zo'n 25 graden. In het binnenland mogelijk 30 graden. Vanavond koelt het bij weinig wind af naar 15 tot 19 graden. Morgen wat meer bewolking, maar ook zon, wordt het opnieuw 24 tot 30 graden. Dit was het NOS Journaal.
11: Radio Noord. De avond van Noord.
12: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 8 uur.
3: Dorald Negens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. Precies 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer, met aan boord het fanfarekorps van de Koninklijke Landmacht. 34 inzittenden overleefden dat ongeluk niet. Tijdens een herdenking vanavond op de vliegbasis benoemde burgemeester Dijsselbloem onder meer de grote onduidelijkheid waar mensen in bleven zitten na de ramp en het spreekverbod dat hulpverleners kregen opgelegd. Daarvoor bood hij excuses aan. Ook luchtmachtcommandant Steur maakte excuses namens Defensie. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken. 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. De oorzaak van het bootongeluk is niet bekend. 7 mannen zitten vast voor het mishandelen van Algerijnse voetbalsupporters begin juni. Dat gebeurde voor een uitzwaaiwedstrijd in de Rotterdamse Kuip. De mannen komen allemaal uit Zuid-Holland en krijgen sowieso een landelijk stadionverbod. Zorgmedewerkers in Congo staken opnieuw omdat ze niet worden uitbetaald. Volgens persbureau AP gaat het om medewerkers van het grootste ziekenhuis in de regio Ituri. Ze zeggen sinds de uitbraak van ebola in mei niet uitbetaald te zijn. Zorgmedewerkers in Congo hebben vaker gestaakt om deze reden. Het weer. Vanavond is het zonnig droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Radio Noord.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 9 uur.
3: Dooral Megens met het NOS-journaal. De gemeente Eindhoven en Defensie hebben excuses gemaakt voor de nasleep van de Hercules-ramp. 30 jaar geleden stortte op vliegbasis Eindhoven een militair toestel neer. Door miscommunicatie wisten brandweer en hulpverleners niet dat er een fanfarekorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Burgemeester Dijsselbloem stond tijdens een herdenking vanavond stil bij het leed van de nabestaanden. Zo kregen ze geen antwoord op vragen en kregen hulpverleners een spreekverbod opgelegd. Behalve Dijsselbloem bood namens Defensie ook luchtmachtcommandant Steur excuses aan. De politie heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen bij een tijdelijk kantoor van de gemeente Den Haag vorige maand. De nacht van 15 op 16 juni rukten hulpdiensten uit nadat er meldingen waren binnengekomen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. De verdachten komen alle 4 uit Den Haag. Een van hen, een man van 40, zit nog vast. In de baai van San Francisco is een toeristenboot omgeslagen. Daarbij is 1 persoon verdronken, 3 mensen worden nog vermist. Amerikaanse hulpdiensten hebben 16 opvarenden gered. De boot kwam gisteren in de problemen in de buurt van het eiland Alcatraz. De hele nacht is er gezocht naar de vermisten, onder meer met helikopters en duikers. Het water is rond de 15 graden en er staat een sterke stroming in het gebied. Er komt steeds meer Sahara-stof richting Europa. Volgens wetenschappers is de hoeveelheid woestijnzand toegenomen de afgelopen jaren. Mogelijk door veranderingen in luchtstromen. Het is slecht voor de gezondheid om de stof in te ademen. Zeker voor mensen die al luchtwegproblemen hebben. Het weer vanavond is het zonnig, droog en nog lang warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 10 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Ongeneeslijk zieken in Frankrijk kunnen binnenkort hulp bij zelfdoding krijgen. Het Franse parlement heeft een wetsvoorstel daartoe aangenomen. Onder strenge voorwaarden, zoals onbehandelbare pijn, mogen ongeneeslijk zieke volwassenen een dodelijk middel toegediend krijgen. De wet was na een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, die door rechtse partijen wordt gedomineerd. De regering besloot daarop dat het Lagerhuis het laatste woord zou krijgen. Volgens de Franse grondwet mag dat. De Europese Commissie heeft een plan geaccepteerd van het sociale medium X, waarin staat hoe het platform transparanter wil worden. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regelgeving. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Nu krijgen onderzoekers gratis toegang tot bepaalde data. De Europese Commissie noemt de voorgestelde maatregelen een belangrijke stap in de goede richting. De politie in Den Haag heeft 4 verdachten aangehouden voor brandstichting en vernielingen vorige maand bij een kantoor van de gemeente. Hulpdiensten rukten toen uit na meldingen over een knal gevolgd door brand. Op dat moment was er niemand in het gebouw. Het weer, vanavond nog lang warm, vannacht blijft het droog en helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
4: Radio Noord. De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg.
2: Waar

did it. This ain't no disco. It ain't no country club either.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 11 uur.
3: Door Almegens met het NOS-journaal. De Eindhovense burgemeester Dijsselbloem en Defensie hebben tijdens de herdenking van de Hercules-ramp excuses gemaakt voor de nasleep ervan. 15 juli 1996 stortte een militair toestel neer op vliegbasis Eindhoven. Hulpverleners wisten niet dat er een muziekkorps van de landmacht in het toestel zat. 34 inzittenden kwamen om het leven. Nabestaanden bleven zitten met vragen en kregen geen erkenning. De Oekraïense minister van Defensie Fedorov is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Maar zelf zegt Fedorov daar op sociale media niets over. Hij was net een half jaar in functie en moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Zondag werd ook al de premier weggestuurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, waarna de regering besloot dat het lagerhuis het laatste woord zou krijgen. De Europese Commissie noemt plannen van sociale medium X om transparanter te worden een stap in de goede richting. Het techbedrijf van Elon Musk kreeg vorig jaar een miljoenenboete opgelegd omdat het niet voldeed aan Europese regels. Het belooft nu dat het meer informatie zal geven over reclames en dat de zoekfunctie wordt verbeterd. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Daar ging de rechtbank niet in mee. Het weer, vanavond nog warm. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Morgen vrij veel zon, alleen in het noorden wat meer bewolking. En dan wordt het opnieuw 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: De avond van Noord.
1: Non-stop muziek voor thuis, op je werk of onderweg. Bye.

0: In Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 12 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. De Oekraïense minister van Defensie, Fedorov, is opgestapt. Oekraïense media schrijven dat hij door president Zelensky is weggestuurd. Fedorov was net een half jaar in functie. Hij moest de Oekraïense krijgsmacht moderniseren. Op sociale media schrijft hij dat het een grote eer was om het Oekraïense volk te dienen als minister van Defensie. Maar hij zegt niets over de reden van zijn vertrek. President Zelensky zei eerder dat hij vernieuwing wilde binnen het kabinet. Zondag werd ook al de premier van Oekraïne weggestuurd. In de baai van San Francisco bij de voormalige gevangenis Alcatraz is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit Nicaragua. Hij probeerde zich er nog uit te praten door te zeggen dat hij dacht dat het kippeneieren waren. Maar daar ging de rechtbank niet in mee. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië vanavond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland. Maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Afgelopen dag in de eerste halve finale werd Frankrijk uitgeschakeld door Spanje. Het weer. Vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: in Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 1 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de Amerikanen negeerde de tanker meerdere waarschuwingen en probeerde het schip de door de VS ingestelde blokkade van Iraanse havens te doorbreken. Een Amerikaans vliegtuig schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van het schip, waardoor het niet verder kon varen. De VS blokkeert de straat van Hormuz sinds dinsdagavond om schepen van en naar Iraanse havens tegen te houden. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails, waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. Het Franse parlement heeft een wet aangenomen waardoor ongeneeslijk zieken in Frankrijk onder strenge voorwaarden hulp bij zelfdoding kunnen krijgen. De wet was een campagnebelofte van president Macron. Eerder strandde de wet in de Senaat, maar de Franse regering maakte toen gebruik van een regel in de grondwet, waardoor de goedkeuring van de Senaat niet meer nodig is. De finale van het WK voetbal gaat zondag tussen Argentinië en Spanje. In de tweede halve finale versloeg Argentinië afgelopen avond Engeland met 2-1. Pas in de tweede helft werd het 1-0 voor Engeland, maar in de slotfase van de wedstrijd wist Argentinië nog 2 keer te scoren. Het weer vannacht blijft het droog en vrij helder. Het koelt af naar 15 tot 19 graden. Overdag is het vrij zonnig, maar in het noorden is er ook wat bewolking. Het wordt 23 tot 31 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Radio Noord.
0: Noord non-stop.
1: Non-stop muziek voor wakker Groningen.

0: Groningen luister je op FM 97.5 en DAB+.
1: Wereldwijd via de gratis RTV Noord app.
2: Dit is Radio Noord.
0: Nu het nieuws van 2 uur.
3: Levi van Eck met het NOS-journaal. Het Amerikaanse leger zegt een tanker in de straat van Hormuz te hebben aangevallen die onder Curaçaose vlag voer. Het schip, de Belma, zou onderweg zijn geweest naar een Iraanse haven. Volgens de VS probeerde het schip door de Amerikaanse blokkade van Iraanse havens te komen en negeerde het meerdere waarschuwingen. De VS schoot vervolgens raketten af op de schoorsteen van de Belma, waardoor het niet verder kon varen. Waarschijnlijk gebruikt de tanker de vlag van Curaçao om internationale sancties te ontwijken. Bij een grote politieactie in Amsterdam-Oost zijn afgelopen avond 3 mensen opgepakt na een melding van een mogelijke ontvoering. Daarbij zouden ook waarschuwingsschoten zijn gelost. In de auto waarin de verdachten zaten vond de politie ook de persoon die mogelijk was ontvoerd, meldt stadszender AT5. Na een melding rukte de politie met meerdere eenheden uit. Dat leidde tot een achtervolging die uiteindelijk eindigde op de tramrails waarna de verdachten werden opgepakt. De Amsterdamse politie onderzoekt nog wat er precies is gebeurd. In de baai van San Francisco, bij de voormalige gevangenis Alcatraz, is een plezierboot omgeslagen. Daarbij is iemand om het leven gekomen. 16 opvarenden zijn gered en 3 mensen worden nog vermist. Reddingswerkers zoeken naar de vermisten met boten, helikopters en duikers. Volgens getuigen was het water op het moment van het ongeluk wild, koud en was er een sterke stroming. De opvarenden waren aan boord van de boot in San Francisco voor een herdenkingsdienst. Een man moet 100 dagen de cel in voor de smokkel van honderden eieren van zeldzame papegaaien. De man liep in maart op Schiphol tegen de lamp na een reis vanuit